0: meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan één vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Maurice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. In de eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan het tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn zwijnrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. De eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan het tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juni uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: jouw radio. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. De eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juni uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op

0: 6 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. De eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: 2. De eerste files van de ochtendspits ontstaan met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel een kwartier vertraging. En dan A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. In de eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn zwijnrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. De spits is begonnen en op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. Op de A27, Breda richting Gorkum. Voor Gorkum door de wegwerkzaamheden 10 minuten op onthoud. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, is een ongeluk gebeurd voor Den Bosch Maaspoort. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. En op de A59, Den Bosch richting Os, bij knooppunt Paalgaven een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel een half uur vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht een kwartier vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 25 minuten vertraging. Van de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor Vlijmen is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten vertraging. En tot slot de N322, Nieuwe Dijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en Rossum 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. De eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan het tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annelien Boschaert van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met verdraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen 3 kwartier verdraging. Op de A16 Breda naar Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum heb je voor knooppunt Gorkum 35 minuten verdraging. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven. Voor Oorschot een kwartier verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: u vast in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg doet er een half uur langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. De A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. En tot slot de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Voor Papendrecht een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Er zijn duizenden handtekeningen opgehaald voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat AOW'ers moeten gaan betalen. Om 10 uur deze ochtend is er een actie bij het stadhuis aan de Coolsingel om metro, tram en bus voor AOW'ers gratis te houden. In Rotterdam-Zuid is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij toen hij met een honkbalknuppel in het gezicht werd geslagen. De politie meldt dat het slachtoffer in de ambulance is behandeld en daarna naar het ziekenhuis is gebracht. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij op de Havikshorst bij de Slingen is nog niet duidelijk. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. Bij een ongeluk gisteravond in de Benelux-tunnel zijn twee mensen gewond geraakt. Op foto's van de politie is te zien dat er zeker twee auto's bij betrokken waren en dat er ook een aanhanger was gecrashed. Het was een behoorlijke ravage. Het ongeluk was in een van de twee tunnelbuizen in de richting van noord naar zuid en die tunnelbuis was enige tijd afgesloten. Op de Tjalklaan in Rotterdam-West is vannacht een tankstation overvallen. De politie meldt dat twee mannen het personeel bedreigden met een vuurwapen. Ze gingen er met een onbekende hoeveelheid geld vandoor en ze zijn voor zover bekend niet meer gevonden. En dan nog het weer vandaag, morgen en in het weekend. Zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 27 graden. Morgen 27 tot 29 graden. En in het weekend kan de 30 graden weer worden aangetikt. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annelien Boschaert van de ANWB. In de regio loopt het vast op onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen West en knooppunt Everdingen doe je er 40 minuten langer over. Op de A16, Breda richting Rotterdam, zijn ze bij knooppunt Ridderkerk bezig met een spoedreparatie. Er gebeurde hier eerder een ongeluk. Twee rijstroken zijn nu dicht en daardoor doe je er een kwartier langer over. Op de A27, Breda richting Gorkum, voor Gorkum 20 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os, Oost en Ravenstein 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ongeveer een half uur langer over. En tot slot de 58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Er zijn duizenden handtekeningen opgehaald voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat AOW'ers moeten gaan betalen. Om 10 uur deze ochtend is er een actie bij het stadhuis aan de Coolsingel om metro, tram en bus voor AOW'ers gratis te houden. In Rotterdam-Zuid is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij toen hij met een honkbalknuppel in het gezicht werd geslagen. De politie meldt dat het slachtoffer in de ambulance is behandeld en daarna naar het ziekenhuis is gebracht. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij op de Havikshorst bij de Slingen is nog niet duidelijk. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. Bij een ongeluk gisteravond in de Benelux-tunnel zijn twee mensen gewond geraakt. Op foto's van de politie is te zien dat er zeker twee auto's bij betrokken waren en dat er ook een aanhanger was gecrashed. Het was een behoorlijke ravage. Het ongeluk was in een van de twee tunnelbuizen in de richting van noord naar zuid en die tunnelbuis was enige tijd afgesloten. Op de Tjalklaan in Rotterdam-West is vannacht een tankstation overvallen. De politie meldt dat twee mannen het personeel bedreigden met een vuurwapen. Ze gingen er met een onbekende hoeveelheid geld vandoor en ze zijn voor zover bekend niet meer gevonden. En dan nog het weer vandaag, morgen en in het weekend. Zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 27 graden. Morgen 27 tot 29 graden. En in het weekend kan de 30 graden weer worden aangetikt. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annelie Boschaert van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Je hebt nog vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum een kwartier oponthoud door de wegwerkzaamheden. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is bij Ravenstein een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. Daardoor loopt het ook vast op de andere kant van de weg richting Eindhoven. Voor knooppunt Paalgraaf een kwartier op onthoud. En op de A59 Den Bosch richting Os. Voor knooppunt Paalgraaf 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Praatpaal.
9: Drechtstad FM.
10: Politiek. En humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek.
11: Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
12: Ja, Welkom beste luisteraars bij aflevering 302 van de Praatpaal op Drechtstad FM. Beetje zin in, Peter?
13: Ja, want ik zie wat voor mooie muziek jij hebt geselecteerd. Ik zie iets van Jethro Tull. Ik dacht dat zou dat Locomotive Breath wel zijn. Maar dat,
12: nee,
13: dus dat is nog een verrassing.
12: Ja.
13: En dan in de tweede uur zie ik iets van Gare du Nord. Daar word ik ook wel blij van.
12: Ja, het is wel een uitloopnummer.
13: Oh.
12: Maar goed, we gaan gewoon zorgen dat we draaien, toch?
13: Ja, dat maakt een beetje haast dat het wel heen. Ja, nee, dat komt gewoon.
12: Hans, heb jij een beetje? En jij een beetje zin in, Hans?
14: Ja, natuurlijk. Ik heb er altijd zin in. En vandaag misschien nog wel iets meer dan anders.
12: Ja, het is de laatste voor de zomerstop, toch?
14: Ja, nou, dat niet per se, maar gewoon, we hebben besloten, dat we hebben vanavond geen gasten. Daar is trouwens niks mis mee als we die wel hebben.
12: Nee,
14: dat
12: vooral daarom. Zeggen. Ja.
14: Maar we gaan onderling een beetje terugkijken, een beetje. En ook een beetje vertellen, dat wou ik zeggen, hoe we straks naar de zomer verder gaan. Dat wordt anders dan we dat tot nu toe hebben gedaan. En dat wordt dus, denk ik, leuk en interessant, hoop ik.
12: Zeker. En de aankondiging is trouwens ingesproken door de onvolprezen Rob Visser. Laten we dat ook nog even zeggen. En die gaat ook vast allerlei nieuwe tunes inspreken die u in het nieuwe seizoen gaat horen. Maar hij kondigt heel veel aan. En vanavond durf ik hardop te zeggen dat alles wat hij aankondigt, humor, heel veel muziek, goede gesprekken, dat zit er vanavond allemaal in.
14: Zeker.
12: Politiek gaan we het ook over hebben.
14: Ja.
12: Dus het zit er allemaal in, beste luisteraars. Dus Bruno Mars heeft een nieuw nummer. Daar gaan we mee beginnen. On My Soul.

0: Dit is De Praatpaal.
1: Welkom bij Cake op de Week.
2: Peter, hoe was je week?
3: Nou, tot gisteravond, of eigenlijk moet ik zeggen, tot vannacht ging het allemaal behoorlijk goed.
2: Oké.
3: Okay. Ja, ik had gisteren natuurlijk ik had alle tips, alle zeg maar medische tips tot me genomen en besloten dat het beste was dat je s'avonds om 11 uur al, of dat je wat vroeger ging slapen.
2: Ja.
3: Het beste was om 10 uur, maar dat is voor mij te vroeg. Dus 11 uur ging ik slapen. Normaal doe ik dat om 12 uur.
2: Ja.
3: Dat lukte ook nog wel tot 1 uur. Toen werd ik wakker. Toen heb ik nog de ontknoping meegemaakt live. Want ik lag gewoon op de bank. En de tv gewoon zo op met het geluid uit aangezet. Toen heb ik de ontknoping meegemaakt van de strafschoppen van Duitsland. Waarbij ze uitgeschakeld werden door Paraguay. Wat natuurlijk
2: tot
3: enig leven maakte. Kon ik daarbij niet onderdrukken. Nee.
2: En toen wist je nog niet wat er ging volgen.
3: Het is gewoon slemielig geweest. Kijk, we hebben wel eens het idee dat
2: die jonge generatie.
3: We hebben wel eens het idee dat die jonge generatie, zeker voetballers, zichzelf overschatten. Maar dat geldt in ieder geval niet voor onze bondscoach. Die heeft gewoon de tegenstander verschrikkelijk overschat. En zichzelf dus onderschat. En begon zo verschrikkelijk verdedigend aan die wedstrijd.
2: Dat niet moeten doen dus.
3: Nee joh. En op een gegeven moment kwam, als je dan merkt dat een bepaalde tactiek niet werkt.
2: Maar wacht nou even, want we gaan hier geen voetbalanalyse doen.
3: Nee, doen we niet.
2: Maar ik wil wel even weten.
3: Ja. Zeg maar.
2: Heb je niet ontzettende spijt dat je niet door bent gaan slapen? Ik had gewoon echt al ruim van tevoren besloten. Wij gaan onze nacht dus daar niet aan opgeven. En 's morgens, ik ging die samenvatting bekijken. Maar ik hoorde al die Marokkaanse nieuwspresentator zeggen dat hij blij was voor Marokko, jammer voor Nederland. Toen wist ik al genoeg. Nou, toen zag ik dat die samenvatting, en dat was maar goed dat het samenvatting was. Ik denk dat had ik niet live moeten zien, want daar word je chagrijnig van, man.
3: Ik heb gezworen vanmorgen dat ik dit nooit meer doe.
2: Goed zo. Goed zo.
3: Ja, nou verder positief nieuws uit het landelijk nieuws. Defensie scherpt de eigen regels aan voor oefeningen bij droogte. Die oefenen bij mij in de buurt op de Veluwe. Dus dat veroorzaakt nogal eens natuurbranden. Dus ik ben hartstikke blij daarmee.
2: Nou, we horen straks nog Maarten van Rossum erover.
3: Oh, oké. Okay.
2: Ja, dus Hans, hoe was jouw week?
4: Ja, uitstekend. Mag ik om te beginnen melden dat mijn nachtrust de afgelopen nacht uitermate prima was.
2: Van mij ook.
4: En toen ik gisterochtend, of vanochtend moet ik zeggen, een van de eerste dingen die ik doe, 's ochtends even op de NOS-app kijken, is er nog iets dringends? Toen zag ik, ze hebben verloren. Toen dacht ik, hè, dat hebben we ook weer gehad. Altijd gekloot, weg met die vlaggetjes. Op, zo de bieteren ermee. Ja. Klaar, over en uit. Nou, dat vond ik dus een hele opluchting dat ze verloren hadden. En voor de rest, waarom en hoe, het zal maar verder zo zeggen. En voor de rest, heet gehad, maar ja, wie niet. En wat heb ik nog meer gedaan? Eigenlijk niet zoveel. Vooral best wel veel binnen gezeten, omdat het gewoon te warm was om buiten te zitten.
2: Ja. Ja. Nou, we gaan het verderop in de uitzending nog wel hebben over wat er allemaal aan coalities zo in deze regio regent. Dus
4: regent coalities nu.
2: Verrassend hier en daar.
4: Alleen in Sliedrecht nog niet, geloof ik. Maar die schieten beginnen op te schieten.
2: Jawel, daar hebben ze dus nu. Dan is het we straks pas bespreken eigenlijk. Doen we straks. Ja, lijkt me een goed idee. Nou, ik heb ook genoten van mijn nachtrust. Ik vond het heerlijk. En dan moeten we het toch ook even over hebben. Aan deze ellende in onze regio. Kijk, deze jongen gaat morgen en overmorgen weer een keer met het openbaar vervoer naar zijn werk. Want zijn baas, mijn baas, heeft mij dus zo'n NS business card gegeven. En ik ga normaal naar Den Haag, met de bus naar station Dordrecht enzovoort. Nou ja, goed. Ik ben blij dat we het straks over gaan hebben. Ik ga nu morgen en overmorgen heen en terug met een bus, een metro en een bus. Nou, we gaan meemaken, dus de trein is even niet fijn. Hè? Laten we het daarop houden. Jethro Tull, kennen jullie nog wel?
4: Dus, Jethro Tull is altijd een geweldige band.
2: Waarom nou weer Tull en niet Tull?
4: Omdat dat zo is.
2: Oh,
4: het is
2: Tull,
4: het is,
2: okay.
4: Er zijn daar geen regels voor in Engels. Geweldige nummers. En dit nieuwe nummer.
2: Het is geen nieuw nummer.
4: Het is een heruitgave.
2: Het is een remixte versie.
4: Oh.
2: Niet met een disco beat of zo, dat je dat denkt ineens of zo.
4: Want ik schrok al.
2: Past niet zo bij deze band, denk ik.
4: Nee.
2: Het is wel een. nou ja, goed, dat gaan we zo wel horen. Nee, maar het is wel aardig, want deze band is nog still going strong. En ze hebben onlangs wel nieuw werk uitgebracht. Maar dit is ook heel interessant, want dat is gewoon een bewerkte versie van een oud album, zullen we maar zeggen. Dus we gaan luisteren naar Spiral in de remix van dit jaar, 2026. Jethro Tull.

0: Het is tijd voor Dordtse dingen.
1: Nou, Hans, dat heb je meegenomen.
2: Ja, we hadden, dat komt zo. We hadden het er net al even over het feit dat er allerhande coalities gesmeed zijn. Ze zijn bijna nu overal af. Hè. De nieuwe colleges worden geïnstalleerd. Zijn al geïnstalleerd of worden geïnstalleerd. Even naar Dordt natuurlijk. Daar is de coalitie geïnstalleerd. Namelijk vorige week woensdag. Het debat daarover, dat ging behoorlijk fel. Met name vanaf de kant van Abdullah Öcal van GroenLinks PvdA. Het mag daar nog geen pro heten, overigens. Dat snapt ook wel iedereen, want GroenLinks PvdA is door de VVD buiten de coalitie gehouden. Ze hebben evenveel zetels, allebei 6. GroenLinks PvdA had zelfs wat meer stemmen, een paar honderd meer. Ik weet het precieze aantal niet. Maar de VVD prefereerde een coalitie met anderen, om allerhande redenen waar we nu eventjes niet op ingaan. Nou, die coalitie zit nu op het stadhuis. VVD, VSP, ChristenUnie, SGP, dat is in Dordrecht, voor wie het niet weet, 1 fractie. Het CDA en ook nog D66. De coalitie heeft aangegeven dat ze de ambitie hebben tussen nu en 2030 3000 woningen erbij te laten bouwen. Maar de coalitie heeft daar kritiek op, want de oude coalitie had zich voorgenomen 4000 woningen te gaan bouwen. Dus zeggen zij, ja, hallo, nu moet niet zo stoer doen met die 3000. Dat zijn er namelijk 4000 die wij van plan waren. Die zijn trouwens niet gebouwd afgelopen jaren. Want ook in Dordrecht is dat een moeilijke zaak. Er zijn wel allerlei projecten in gang. En daar gaat men ook gewoon mee door. Eén zaak die in Dordrecht speelt op een iets andere manier dan in Papendrecht is dat de nieuwe coalitie niet wil bouwen in de polder. En hier in Papendrecht wordt onderzocht of de Friese polder ten noorden van de A15 of daar terzijder tijd iets kan komen. Nou, zo vaag is dat op dit moment. In Dordrecht dus niet. En de eigenaardige is dat GroenLinks, Partij van de Arbeid, daar juist wel in de polder zou willen bouwen. Althans, een stukje, niet de hele polder. Maar wat je zegt, ja, we moeten ruimte hebben. En dat kun je niet. Je kunt niet alleen verdichten in de binnenstad, hè, wat een van de plannen is. Want dat gaat ook milieutechnisch wordt dat slecht. Want dan is er niet genoeg plek meer voor groen, nog meer stenen. Dus we moeten de randen van de stad wat uitbreiden richting de polder. Dat is ongeveer
1: het
2: standpunt. Daar is iets voor te zeggen. Ons eiland, op ons eiland is kritisch ook een oppositiepartij dus. In dit akkoord had ik willen lezen op welke locaties we gaan bouwen, maar geen enkel bouwplan is afkomstig van de afgelopen 4 jaar. Het is allemaal van de periodes daarvoor, zei de fractievoorzitter Aydin Gundogdu. Dat is een ingewikkelde naam, maar goed. Nog even één ding, dat is Denk. Denk was best wel redelijk tevreden eigenlijk. Masum Kolkilic, en die zei dat de invloed van de oppositiepartij op het akkoord duidelijk zichtbaar was. En dat gold ook voor Hans van der Brevaert. Die is van Forum voor Democratie. En die vond dat qua veiligheid het een realistischer geluid was dan in de voorgaande bestuursperiodes. Nou ja, goed, wat we er ook van vinden, dat is wat hij erover gezegd had. Dan gaan we naar gezondheid. Want ik heb het bij Dordtse dingen, maar het geldt natuurlijk ook voor inwoners in Papendrecht en verder buiten. Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft gewaarschuwd voor vervalste afslankmedicatie op het internet. Dat was ook een item bij het NOS-journaal gisteren. En dan blijkt dat er van de winter 1 patiënt is opgenomen in het Albert Schweitzer, die dus ernstig ziek was geworden door het innemen van nepmedicatie. En daar wordt gezegd, wees alert op klachten. En dat zijn dan klachten die passen bij laag bloedsuiker. Zoals zweten, trillen, misselijkheid, verwardheid, sufheid of bewustzijnsverlies. Want die kunnen wijzen op een ernstig probleem. Bel dan alsjeblieft, zegt men in het ziekenhuis, 112. Die treinen dus. Want al een paar dagen lang rijden er geen treinen tussen Dordrecht en Rotterdam. Heeft allemaal te maken met een brandje dat geweest is bij het Rotterdam Stadion, bij de Kuip. Dus.
1: Ja.
2: Daar zijn, heb ik begrepen, ongeveer 100 kabels ernstig beschadigd geraakt. Die moeten allemaal hersteld worden. Dat is een megaklus. En Ja, naarmate de tijd vordert, wordt het tijdstip waarop we kunnen weer gaan rijden met de trein steeds uitgesteld. En inmiddels wordt er geen dag meer genoemd. Dus ik vermoed dat het zal tot in het weekend
3: zou komen.
2: Het journaal
3: nog even over tot en met zaterdag.
2: Ja, dus ik vermoed dat het tot en met het weekend gaat duren. En dat is heel vervelend. Zelf ben ik van plan morgen met mijn kleindochter naar Naturalis te gaan. Had ik het liefste met de trein gedaan. Nou, het wordt dan nou toch maar de auto.
3: Oh,
2: maar het is nog veel vervelender voor mensen die...
3: Met de bus, hoor, en de metro.
2: Ja, maar goed, dat vind ik dan weer net even. Dus in ieder geval, maar als je moet werken in Rotterdam... Trouwens, vanuit Papendrecht ga je gewoon met de bus. Want dat doe ik altijd als ik naar Rotterdam ga. Maar vanuit Dordt is dat natuurlijk een andere zaak.
3: Ik ga morgen dus naar Den Haag. Ja. En overmorgen weer. En dan ga ik dus met bus, metro, bus.
2: Ja. Nou ja,
3: okay. In plaats van bus, trein, ja, tram.
2: Je kunt met de bus en dan de metro en dan weer de trein pakken op CS. Want vanaf Rotterdam reizen wel richting Den Haag.
3: Ja, en dan rijden ook op het stuk waar je niet met de trein komen volgens mij ook bussen.
2: Ja. Maar goed, dat is een dikke ellende.
3: We gaan
2: hoe dan
3: door.
2: Ook. Dat waren ze, de Dordtse dingen voor vandaag.
3: Kijk, dat is heel wat. We gaan het zo hebben over de hitte. En we gaan Maarten van Rossum daarover horen. Maar eerst, ja, het staat op nummer 1 nu. Het is een oud nummer van Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and the Beat. En door TikTok, een TikTok-rage hoorde ik net. Hè, hoorde ik net eventjes hier van onze stagiair journalistiek. Dat, door een TikTok-rage is dit weer ontzettend populair geworden. En net als Billie Jean van Michael Jackson... staat dat dus nu weer gewoon in de top 40. Beauty and the Beat, speciaal voor Hans.

0: Dit is de Praatpaal op Trechtstad FM. Volg ons op de socials met hashtag Praatpaal P.
1: Ja, een beetje last gehad van de hitte, mannen.
2: Ja, dat wel. Maar goed, gelukkig woon ik in een huis dat redelijk geïsoleerd is. Met andere woorden, uiteindelijk was het in de huiskamer 28 graden. Hmm. Dus dat is wel aan de warme kant, maar ik weet dat het in een aantal huizen veel erger geweest is.
1: Ja,
2: ja, en wij slapen onder het dak en daar hebben we toch sinds een paar jaar een airco hangen. En dan kun je goed slapen, maar ja, ja, het is jammer dat het nodig is.
1: Ja, maar het is wel heel duidelijk nu geworden dat het, dat dit te danken is aan de klimaatverandering.
2: Ja.
1: En dat dat ook weer, en dat is weer te danken aan de mens.
2: Zeker.
1: Ja, ja. En... wat moet het leger vooral niet doen in droge periodes?
2: We gaan oefenen met scherp geschut.
1: Afijn, laten we gaan luisteren naar Maarten van Rossum. Hij heeft overwogen, wel eens een overweging gehad om een barakje op IJsland te huren.
3: Het schijnt weer een hele warme zomer te worden. Ik ben daar bepaald geen liefhebber van. Veel mensen gaan in de warme zomer op reis naar plaatsen waar de warme zomer nog veel en veel warmer is. Naar mijn idee volstrekt onbegrijpelijk. Ik heb wel eens overwogen om een barakje op IJsland te huren. Maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Want dan moet je erheen reizen enzovoort. En als ik aan de achterkant van ons huis ga zitten, scheelt het altijd wel een graad of 4, 5. Dus ik zal het wel overleven. Maar u begrijpt dat de warmte en droogte, dat zal ook de natuur in Nederland veel kwaad doen. Maar gelukkig, u weet, het is van belang, zeker bij schrale natuur, dat er af en toe een brandje overheen gaat. Want dan kan van alles weer opnieuw opschieten op sympathieke wijze. En daar hebben wij het Nederlandse leger nu voor bereid gevonden om op alle warme dagen en droge dagen zoveel mogelijk natuur in de fik te schieten.

0: moeten altijd in staat zijn om te schieten op die wijze die ons Poetin van het lijf kan houden. Dus be prepared. Ga niet te veel wandelen op de Veluwe. Of u moet zo'n aluminium pak hebben en dat soort dingen wat u daarbij nodig heeft. Bosbrand. Ja, verdedig je jezelf tegen Poetin en dan fikt het hele eigen land af. Dat is ook gek, toch? Ja, dat is het zeker. Ja, u denkt misschien van, meent hij dat nou serieus? Nee, dat meent hij niet serieus. Maar omdat dit zo ongelooflijk stom is, dit in de fik schieten van het harde, dat het enige wat hier past is ironie.
1: Ja, terecht, Peter?
2: Ja, geheel mee eens.
1: Ja, dus... ik vond het zo stomzinnig, weet je. En ik zat er eigenlijk een beetje op te wachten de afgelopen dagen dat het zo heel warm was.
2: Ja, maar ik vond ook, weet je wat ik nou het stomzinnigste vond?
1: Nou?
2: Dat het een aantal dagen duurde voordat men op het idee kwam dat ze dan toch misschien wel iets aan moesten gaan passen.
3: Ja, de eerste reactie was, we gaan het onderzoeken. Of we moeten erover nadenken, of vergaderen, of alles tegelijk. Dat weet ik niet.
2: Ja, en we moeten nou even...
3: Hallo, je weet nu dat het daardoor komt, pap. Ja. Stoppen, vandaag nog.
1: Ja, die dingen waar je mee schiet, die worden superheet. Dus dat is toch logisch.
3: Nou ja, en die dingen die afgeschoten zijn, zullen ook wel superheet zijn.
1: Er zit kruid in en dat ontploft en weet ik van allemaal. Nou ja.
2: Ik dacht altijd dat ze oefenden met losse vlotters, maar dat blijkt dus niet. Dat is dan wel weer goed om te merken. Maar ze moeten niet gaan overdrijven.
1: Nee. Zo is het. Wat ik denk wel van belang is, en ik hoop dat er nu ook wat meer aan gedaan wordt, is dat we wel moeten gaan zorgen dat er meer aan koelte gedaan wordt. Hè. Dus er zijn al volop pleidooien om meer bomen en zo, meer groen in steden en dorpen te krijgen. Maar ja, ik zie nou niet dat alle coalities die er in het land in de gemeentes gevormd worden, zullen leiden tot meer groen.
3: Dat is wel kun jammer. Je afvragen, ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Heb jij er iets over gelezen in Dordrecht?
3: Moet ik bekennen dat ik niet het hele coalitieakkoord zijnde 72 pagina's heb doorgeploeterd. Ik heb er geen letter van gelezen, eerlijk gezegd.
1: Ik heb
3: er
1: niet van papier gedoen, dus als ik het dun man.
3: Ja, nee, dat heb ik wel helemaal gelezen. Ja, dat was namelijk zo gebeurd. Ja. Daar stond wel iets in over dat we voorzichtig zijn moeten en zo. Maar er stond überhaupt weinig concrete plannen.
1: Maar het is vooral niet concreet.
3: Nee. Het was richtinggevend en ruimtelatend en dergelijke termen werden gebezigd.
1: Ja. Nou, we gaan het
3: zodat de coalitie, zodat ook in overleg met de raad en de oppositie kansen kreeg. En ze wilden niet alles dicht timmeren. Nou, dat klinkt op zich mooi. We gaan zien hoe dat uitwerkt in de praktijk.
1: Heb je in Dordrecht het idee dat die oppositie wel een beetje wil meewerken?
3: Nou ja, in Dordrecht is dat minstens zo ingewikkeld als hier. Want er zijn, ik geloof ook nu nog, 16, het kunnen er ook 15 zijn, daar wil ik vanaf zijn, partijen in de raad.
1: Ja,
3: dus als je dan een coalitie hebt van 5, dan hou je altijd nog pakken mee 10 partijen over.
1: Ja.
3: Die natuurlijk zich allemaal willen profileren. En dat natuurlijk ook niet allemaal op dezelfde manier gaan doen.
1: Nee.
3: En dat varieert van GroenLinks Partij van de Arbeid als grootste tot Forum voor Democratie en de PVV. En daar zit nog van alles nog wat tussen. Dus die zullen niet gauw één gesloten front gaan vormen, lijkt mij.
1: Nee.
3: Die kans lijkt me gering. Maar er zullen misschien wel partijen bij. Want ook daar is de meerderheid vrij krap van de coalitie.
1: Zeker,
3: daar zullen ongetwijfeld partijen bij zijn.
1: Rotterdam ook overigens.
3: Ja. Maar in Duitsland ongetwijfeld ook partijen zijn met wie voor de coalitie zaken te doen zijn. Ja. Is, bedoel ik.
1: We gaan het er straks nog verder over hebben, over al die coalities. Tijd voor muziek. En ik dacht, je hebt allemaal liedjes over heet en de zon. En het is, ik vind ze vaak niks. Maar dit vind ik nou echt lekker. Hot, hot, hot, The Cure. See?

0: Ja, daar gaan we weer. We hebben hier, kijk, luisteraars, dit is de laatste uitzending voor het, voordat de zomerstop er is. En we gaan straks ook wel wat vertellen over hoe het er na de zomerstop ergens een keertje gaat uitzien. Dat hoort u straks. Maar ja, we zitten hier in een studio en deze studio heeft ook een toilet, hè, Hans?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, ja. En want het is overal wel eens wat, hè. We gaan zo meteen dik voor elkaar horen waar het toiletpapier op is. Maar hier is ook wel eens wat. Want weet u, beste luisteraars, dat we hier twee deuren hebben die u op slot kunt doen als u op de wc gaat zitten. Echt waar, u kunt echt zeer ongestoord hier gaan zitten. Want als ze inbreken achter de eerste deur die we op slot heeft gedaan voor de wc, dan is er nog altijd die tweede deur die we op slot heeft kunnen doen. Nou, ik vind het een unieke situatie. Maar verder.
1: Mag ik even melden, ja, dat ik bij deze situatie nog nooit eenmaal heb stilgestaan? Nee. En ik doe ook altijd maar één deur op slot. De eerste.
2: Nee, het is mij absoluut opgevallen. Nee, kijk, ik heb het zelfs afgevraagd, ja, of die verspeelde ruimte eigenlijk niet geschikt is voor een microwoning.
0: Oké. Nou, ja, ja, dat zou kunnen, ja.
1: Nou, je hebt in ieder geval stromend water.
0: Ja, nou, dat is waar. Maar goed, we gaan voor de afdeling humor maar eens terugluisteren naar een stukje Dik voor Mekaar show. En we gaan horen dat de wc-papier op is. En ik moest gewoon aan denken, gewoon, want hier is het ook wel eens chaos, mensen. En daar moet ik dan weer denken bij Dik voor Mekaar. En we hebben ook de kookrubriek van Ome Joop, die gaat pizza bakken.

0: we dit allemaal meemaken voor de radio. En mensen thuis ook. En mensen zitten aan een boterhammetje lekker. Het is net gespeerd, staat fris, verse melk op de hei.
1: Dat lucht op, nou, Dick.
2: Gelukkig had ik een draaiboek bij me.
0: Mensen, we gaan gauw beginnen, want we zitten nokkie. We hebben hele leuke dingen. De Groot, jij hebt iets geproduceerd deze week. Jij hebt iets heel speciaals, heb je? Ja. Vertel even.
2: Jammer, ik heb net mijn draaiboek doorgespoeld.
0: Ik heb net mijn draaiboek door. Hoe moet ik wat even goed bedoelen?
2: Het papier was op.
0: De Grote gaat toch niet een draaiboek gebruiken? Nou, dat is toch niet mensen. Daar is toch... Dit geloof je toch niet? Dit is toch niet uitzendbaar? Maar je weet toch nog wel iets wat er kwam? We hebben toch nog wel iets in die bol? Of is het helemaal alweer dichtgemetseld? Is het weekend al begonnen? Dat is toch weer nou weer...
3: Het is menselijk.
0: Het begin van zo'n programma, mensen. Hallo! Hallo weer.
2: Wat is er?
0: Het papier is op!
2: Dat is
0: de grote.
2: Ik schakel even wat onder zijn deurbord, Bert.
0: Dit hou je toch niet voor mogelijk? Dat gebeurt toch niet op de radio? Is dat klaar allemaal? Kunnen we nou verder gaan met het programma? Oké, we gaan beginnen. Waar is mijn draaiboek? De grote, waar is mijn draaiboek?
2: Dat schuif ik nou net onder de deur door, Babette.
0: Ik word hier toch niet... Je gaat toch niet mijn draaiboek geven om als toiletpapier... Mensen, ik krijg het allemaal zo benauwd. Hoe kan het nou toch? En je probeert iedere week weer met frisse... Je bent er niet begonnen of loopt zo uit je poten allemaal, hè? Wat komt er nou? Heb ik wat gemist?
3: Is er nog al?
0: Ik doe even mijn schoen aan. Oké, we zijn nu weer waar we normaal altijd zijn. Kom op, dan gaan we beginnen. Even zoom. En dan gaan we lekker beginnen, jongens. Ik ben er klaar voor. De Groot, wat komt er?
2: Nou, ik weet het niet. Want ik had mijn draaiboek en het toiletpapier
0: is op. Dat is toch niet aan het begin aan raden, maar dan weten we... Nou, dan gaan we zitten wachten tot er geklopt wordt. Er zal zomaar wat komen, toch? Er is altijd continu in dit programma. Je hebt nog niks gezegd over ram. Dan gaan ze op die deur, dan komen ze binnen. Ja, die komt er binnen. Ach, is dat nou toch mogelijk? Anders wordt er geklopt in dit programma. Je kan er geen twee... Ram. Nou zit je erop te wachten. En dan is er niemand.
4: Dat zou je altijd zien.
0: Eindelijk, mijn gast. Oké, hier is het.
5: Goedemorgen, meisje.
0: Die je met je lichaam kan maken, hebben die nou allemaal gehad?
5: Ik weet er nog wel een paar, meezien.
0: Ja, maar laten we dat nou niet gaan doen, mensen. Er is geen enkele belangstelling voor. Dat wil niemand weten. Nee, dat hoeven we allemaal niet te weten.
5: Ja, wat is er, joh?
2: Er zijn al heel veel reacties binnengekomen op de kookrubriek.
5: Ja, dat verbaast me niks. De mensen vonden het geweldig.
2: Ja,
5: heel veel mensen hebben het thuis geprobeerd na te doen
0: hebben
5: ook.
0: Je stopt wat in de magnetron en klaar.
5: Je moet maar op het idee komen, mensen. Daar gaat het om,
2: Wat gaat u deze week maken?
5: Deze week heb ik in de kookrubriek iets heel bijzonders, mensen.
0: Iets met een snelkookpan.
5: Van de week heb ik een hele lekkere pizza gegeten, mensen.
2: Oh, lekker.
5: En dat leek mij dus leuk om dat nu in deze uitzending ook te gaan doen.
0: We krijgen pizza. Gerecht van veel succes.
2: Dan doe ik eerst de tune.
0: Waarom niet? Dat hoeft nog. Waarom nou weer een hele tune?

0: Maar nou wel even iets interessanter als vorige week, homo Joop. Hè? Iets als voor met die magnetron en hup, belletje klaar. Nou komt er iets speciaals.
1: Als jij nou even je melding houdt voor elkaar, dan kan ik even rustig vertellen hoe het in zijn werk gaat. Ja?
0: En dan schrijf ik het gelijk allemaal op voor de ingeting.
1: En ik heb gekozen, het gaat worden de pizza extra speciale.
0: Extra speciale?
2: Ja, wat zit daarin, homo?
1: Van alles en dan extra.
0: Ja, maar gaat dat lang duren, homo Joop? Want we zitten met een radioprogramma. Hè? Hoeveel tijd hebben u nodig?
1: Daar zou je hem hebben.
3: Goedemiddag. Het is hier een pizza extra speciaal bestel.
1: Ja, kom maar, joh. Die is hier zo. Die moet hier zijn.
3: Hij is nog warm.
1: Oké, dankjewel. Kijk eens, WC aan tafel.
4: Ja, is dat een gezellig toch? Dik voor elkaar show op zaterdag.
5: Ja. Ja, ja, ik moet zeggen, toen het uitgezonden werd, was ik eigenlijk niet zo'n fan van. Het is ooit begonnen op Radio Noordzee. Hè? En daarna is het overgaan naar de NCRW, als ik het goed heb. Ja, in ieder geval de publieke omroep. Ja. Daar heeft het nog jaren gefungeerd. Maar eigenlijk pas toen het al afgelopen was, begon ik er de leut van in te zien. Dus ik heb ook zelf wel een aantal opnamen. Deze kende ik trouwens niet.
4: Nee.
5: Maar ja, het is chaos. Hoe ze dat opgenomen hebben, weet ik niet. Want het kan bijna niet in één keer.
4: Nee, nee.
5: En wat ik me dan ook altijd afvraag, als ik hem zo hoor, had André van Dijna nooit eens ongelofelijke pijn in zijn strot. Ja. Want met al die stemmen moet toch bijna.
6: De lol druipt er vanaf. Het plezier.
4: Ferry de Groot en André van Duin zitten daar natuurlijk in zijn studiootje dat allemaal te klooien. En die hadden daar gewoon heel veel lol in.
6: Het is, maar het is hetzelfde ambachtelijke werk wat bijvoorbeeld Coat & Bee ook hebben. Dat je gewoon gaat zitten en gaat kijken wat er komt. En iets maakt, weet je wel, met lol. En niet zonder... Eigenlijk zonder heel veel pretentie, maar wat dan juist daardoor ontzettend goed wordt.
7: En niks digitaal, hè?
6: Nee.
7: Alles met bandrecordertjes.
4: Dat was toen nog. Ja, dat is heel mooi.
5: Dik. Knap, knippen en plakken.
6: Het is geel en het zingt.
4: Banana
6: mouskouri.
4: Oh ja.
5: Van dat niveau dus.
4: Ja, dat kwam dus Ferry de Groot als de Groot natuurlijk. Kwam die natuurlijk met dat soort opmerkingen. Had hij flauwe moppen.
5: Ferry de Groot was overigens ook technicus geweest bij Radio Noordzee. Ja. Zo leerden ze elkaar kennen, denk ik. Als ze elkaar al niet gekend hadden, dat weet ik eigenlijk.
4: Maar goed, de eerdere uitzendingen van Radio Noordzee vind ik minder sterk.
5: Ja, daar is ook niet zo bar veel meer van over, volgens mij. Ik kan nooit zoveel vinden uit die periode.
6: Wat ik me kan herinneren is dat ze er ook nog een tv-programma van gemaakt
4: hebben.
6: En dat was minder geslaagd.
4: Ja,
6: dat werkte niet.
4: Geen succes.
6: Nee.
4: Maar goed, we hebben hem een tijd niet gedraaid. We dachten, we moeten toch, als we de laatste uitzending hebben in deze vorm, toch maar weer eens even laten draaien. Want jij als voorzitter, je krijgt steeds alles over je heen. En dan moet er weer betaald worden. Kortom, Hans betaalt de schade. De Livio Reven, Lassa, Mr. Ontspannen, Chief en Henkie T. Oh, wacht even. Wat zit? De technicus gaat nu met twee vingers peace teken maken. Ik weet ook niet precies.
5: De technicus is
4: Hans
5: het nummer kwijt.
4: Okay,
5: Hans betaalt wel weer, hoor.
8: Meneer Ontspannen, Delivio, Lassa.

0: lantaarnpaal van Trechtstad FM. Tijd voor Peter in de Eter.
1: Zelfrespect. Ik was vorige week helemaal om. Ik had zoveel last van de hitte dat ik me voornam om eindelijk eens airco aan te laten leggen. In elk geval in de slaapkamer, want die is onder een plat dak. En het was daar een week lang niet te harde. Dat had ik de afgelopen 10 jaar wel vaker meegemaakt. Maar dan dacht ik altijd, nou ja, om nou een paar duizend euro uit te gaan geven voor die maximaal 1 week per jaar dat we in Nederland een hittegolf hebben, is ook zo zonde van het geld. En ook dat ik een jongen van Jan de Wit ben. Vorige week concludeerde ik echter dat we tegenwoordig vaker tropische dagen hebben in Nederland en dat ik er echt aan moest. Ik verafschuwde mijzelf toen ook werkelijk dat ik niet eerder die moeite had genomen. Dusdanig dat mijn zelfrespect minstens 50% daalde. Maar ja, afgelopen zondagavond voelde ik weer van die heerlijk frisse, gezonde, koude windvlaagjes het huis binnendringen en liet ik mijn voornemen meteen weer varen. Ik zag de beelden al voor me waarbij in elke bouwmarkt vanaf morgen de ventilatoren in te grote hoeveelheden en sterk afgeprijsd opgestapeld staan. Bij dat beeld voelde ik mij weer helemaal de man. Wat nou te lui of te roekeloos of te ouderwets. Ik was altijd anti-bourgeois geweest. En dan rij je natuurlijk niet meteen naar de supermarkt voor een pelletspa blauw. Laat staan dat je zo'n airco-bedrijf gaat bellen om te horen dat ze over 4 maanden een gaatje hebben om dat lelijke ding op te hangen. Maar ja, volgend jaar heb ik misschien weer spijt. Wat zegt dit eigenlijk over mij? Wat ben ik nou voor man? Al met al ben ik dus zowel stoïcijns en opportunist en efficiënt, en gelaten, en volkomend, en zelfkritisch, en arrogant. Eigenlijk ben ik alles wel een beetje. Je kan ook zeggen dat ik maar wat aanklooi. Of nee, ik ben grillig, maar dan wel op zo'n manier dat ik mijn eigen grilligheid op een efficiënte manier inzet. Nee, wacht, nu weet ik het. Ik ben relativerend. Ik zie hoe andere mensen met zichzelf tobben en dan denk ik, ach, het valt met mij nog wel mee. Dus, beste mensen, zolang jullie ook maar wat aanlopen te klooien en je afvragen waarom je het ene ding wel doet en het andere niet, ben ik redelijk tevreden met mezelf.
2: Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen, en ik meen het echt.

0: Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Ja. Nou, is een mooi nummer ook erachteraan.
2: Ja, dat is wel een van mijn favoriete Harry Jekkers.
1: Een beetje van jezelf houden, toch?
2: Ja, dat maakt het leven wel wat makkelijker.
1: Hey, zijn je een beetje bang voor de toekomst, of niet?
3: Ja.
1: Nou, nee, natuurlijk. Nee, joh, weet je. Daar maar ik bedoel eigenlijk zo van wij hebben... Het is wel wel leuk, hè? Want
2: zit
1: wij
2: je nou ergens mee te dreigen?
1: Nou, nee, joh, helemaal niet. Maar zo heet dit nummer. I'm not afraid of the future. En dat is eigenlijk wat we aan 2 uur hebben van... Hey, we moesten wat gaan doen met dit programma. Ja. En we hebben een hele nieuwe opzet bedacht. We werden helemaal creatief met elkaar. Dus, fijn. Luistert u straks naar ons ook in het 2e uur van De Praatpaal op Drechtstad FM. Want dan vertellen we u alles wat u moet weten over het nieuwe seizoen. Maar we gaan eruit uit de 1e uur met I'm Not Afraid of the Future. En dat is van ons eigen Nederlandse Future World Orchestra.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Er zijn duizenden handtekeningen opgehaald voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat AOW'ers moeten gaan betalen. Om 10 uur deze ochtend is er een actie bij het stadhuis aan de Coolsingel om metro, tram en bus voor AOW'ers gratis te houden. In Rotterdam-Zuid is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij toen hij met een honkbalknuppel in het gezicht werd geslagen. De politie meldt dat het slachtoffer in de ambulance is behandeld en daarna naar het ziekenhuis is gebracht. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij op de Havikshorst bij de Slingen is nog niet duidelijk. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. Bij een ongeluk gisteravond in de Benelux-tunnel zijn twee mensen gewond geraakt. Op foto's van de politie is te zien dat er zeker twee auto's bij betrokken waren en dat er ook een aanhanger was gecrashed. Het was een behoorlijke ravage. Het ongeluk was in een van de twee tunnelbuizen in de richting van noord naar zuid en die tunnelbuis was enige tijd afgesloten. Op de Tjalklaan in Rotterdam-West is vannacht een tankstation overvallen. De politie meldt dat twee mannen het personeel bedreigden met een vuurwapen. Ze gingen er met een onbekende hoeveelheid geld vandoor en ze zijn voor zover bekend niet meer gevonden. En dan nog het weer vandaag, morgen en in het weekend. Zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 27 graden. Morgen 27 tot 29 graden. En in het weekend kan de 30 graden weer worden aangetikt. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Emily Boschaert van de ANWB. In de regio heb je nog vertraging op de A27 richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 5 minuten op onthoud. Van de N261 Waalwijk richting Tilburg. Bij Loon op Zand 5 minuten vertraging. En op de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor afrit Helmond 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Draadpaal.
9: Drechtstad FM.
10: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek.
11: Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
12: Ja, welkom terug bij aflevering 302 van De Praatpaal op Drechtstad FM. Deep Purple bestaat ook nog steeds.
13: Ja.
12: Ja. En ze hebben weer een nieuw album uitgebracht. En daar hebben ze twee singles van getrokken. En deze vond ik wel uitzendwaardig. Diablo.

0: mocht u in slaap gevallen zijn, dan bent u nu weer wakker. Jawel. Still going strong. En ik zei net even tijdens de muziek van de nieuwe Japanse premier. Die mevrouw is groot fan van Deep Purple. En is ook met de heren op de foto gegaan. Ze was helemaal blij toen ze ontmoette. Maar goed, wacht even. Now for something completely different. Hebben we die nog eigenlijk? Dat lijkt me ook wel leuk.
1: And now for something completely different.
0: Ja, praat Paul zelf eigenlijk. Ja. Hè? Want ja, eigenlijk een beetje noodgedwongen. In mijn geval, omdat het voor mijn werk steeds lastiger werd om 2 uur live te maken op alle dinsdagavonden. En dan een programma in elkaar te sleutelen. En de komst van de streekomroep die eraan zit te komen. Hebben wij de koppen bij elkaar gestoken, beste luisteraars. Van kunnen wij een programma gaan neerzetten, Praatpaal, nieuwe stijl, wat toekomstbestendig is, weer wat vernieuwend is ten opzichte van wat het nu is. En ook toekomstbestendig, dus dat het ook door kan gaan straks. Nou, Hans, Peter, wat hebben we bedacht?
2: Nou ja, het probleem was dus dat tot nu toe eigenlijk dit programma in elkaar gezet wordt door René. Dat gaf hij al een beetje aan daarnet. En dat kost best tijd. Ik schat zeker zo'n 2 uur. Dat je daar gemiddeld mee bezig bent.
0: Zeker.
2: Dat klinkt niet vervreemd in de oren. En jij gaat je werk anders inrichten, laat ik het zo maar even zeggen. En heb daar dus minder tijd voor. Bovendien kan ik me voorstellen dat je na de 302 uitzendingen die we nu gemaakt hebben.
0: Ah, ja, zeker.
2: Ja, ik had het onthouden. Dat je op een gegeven moment denkt van. het is misschien wel eens een keertje mooi geweest. Dus ja, wat doen verder? Ik bedoel, dit seizoen is afgelopen. Dat is duidelijk. En dat is dan een goed moment om na te denken over een verandering. En wij zijn uitgekomen op een formule waarbij we Praatpaal zeker handhaven. Maar eigenlijk in 3 verschillende edities gaan maken. De ene week de ene, de volgende week de andere. En dan weer de andere en dan weer opnieuw. En dat moet dan een praatpaal worden met politiek als kernpunt. Dat moet er één worden met cultuur als hoofditem. En dan moet er één worden met levensbeschouwing als hoofditem.
0: Ja.
2: Om het toch herkenbaar te laten blijven, blijven wel sommige van de vaste onderdelen die we nu al hebben blijven. Zoals Cake op de Week en nog wel andere. Maar het moet wel allemaal in 1 uur.
3: Het mag gewoon week blijven schrijven.
2: Dus het wordt wel even puzzelen. Want we hebben nu steeds 120... Nou, niet helemaal 120 minuten, maar laten we zeggen 110 minuten ongeveer om het te maken. En dat wordt dus, gaat dus terug naar 55 minuten.
0: Nou ja, dat betekent ook dat je dus moet kijken met 1 of 2 items, that's it.
2: Ja. En de tijdstip, het tijdstip blijft hetzelfde. Dat wil zeggen, het wordt nu korter, maar het begint ook volgend jaar, of na de zomer moet ik zeggen, nog steeds om 8 uur. Dus aansluitend op Trots op Papendrecht. We gaan kijken of dat werkt. En als het niet werkt, dan gaan we natuurlijk nadenken over, oké, we moeten dingen weer aanpassen.
3: Maar Hans, ik wil even snel aanvullen. Niet alleen als radioprogramma. Hè?
2: Nee, we willen het ook zeker als podcast gaan vormgeven. We moeten nog even kijken of daar bijvoorbeeld of we daar wel muziek in kunnen uitzenden. Ik heb zelf het vermoeden van niet. Maar goed, daar wordt onderzoek naar gedaan.
0: Dat ga ik uitzoeken.
2: En dat betekent dus dat we straks die podcast bijvoorbeeld via Spotify en andere platforms beschikbaar zullen stellen.
0: Ja.
2: En dat mensen die geïnteresseerd zijn kunnen luisteren op het moment dat het hun uitkomt.
0: Kijk, dus dan hebben we dus eigenlijk gewoon 3 verschillende edities van 1 programma met herkenbare elementen die steeds iedere week hetzelfde zijn. Nou, niet alleen Cake op de Week en de nazit blijft ook en de column blijft ook, maar ook houden we natuurlijk tunes die in alle 3 die edities hetzelfde zijn. Hè? Dus, en er komt wel een nieuwe tune, hè, Gerrit. We hadden nog even ook een hele oude tune gehoord. En toen dacht ik, die was wel heel inspirerend qua tekst, zei Hans. Dat is wel interessant. Dus fijn, we gaan weer sleutelen. Of tenminste, Gerrit gaat sleutelen.
2: Ja.
0: Maar we hebben ook nog bedacht van, weet je, want we willen professionaliseren. Dat is ook eigenlijk het idee van de streekomroep. Hè. We willen minder kwetsbaar zijn. Dus landelijk is het uitgerold van, nou, als je wat groter bent en ook professionals in dienst kunt hebben, dan ben je minder kwetsbaar. Nou, voor dit programma geldt natuurlijk ook van op het moment dat je met meer mensen het gaat maken, dan ben je ook minder kwetsbaar. Hè? Ja. Dus we gaan ook ons team uitbreiden. Kunnen we al één naam noemen?
2: Ja, dat kunnen we.
0: Peter?
3: Ja, Linda van der Zwaan. Die u misschien kent als de technica van een aantal RTV Papendrecht of Drechtstad FM programma's zoals Mens Durft te Leven en Rock Garden. Die komt ons team ook versterken.
0: Kijk, dat is wel heel tof. En we gaan kijken wat we nog verder kunnen uitbreiden. Maar wat ook belangrijk is, want ja, als we verschillende edities maken, zijn we er niet allemaal steeds.
2: Nee.
0: En we hebben ook bedacht van, hey, het is belangrijk dat we regelmatig redactievergaderingen doen.
2: Dat is heel belangrijk. Voor de luisteraar is dat maar zijdelings belangrijk. Want daar gaan ze niks van horen.
3: Denk jij dat we iets te zeggen krijgen? Is dat, een beetje,
2: dat is ook een interessante vraag. Maar ook dat is voor de luisteraar niet zo heel erg boeiend. Wat misschien nog wel interessant is, dat dus de verschillende edities ook door ons drieën gepresenteerd worden, maar dan afwisselen.
0: Ja.
2: En dat betekent dat René zich met name gaat bezighouden met levenshouding.
0: Levensbeschouwing, dankjewel. Dat samenleving noemen.
2: Ja, en Peter gaat zich met name bezighouden met cultuur. Hoewel ik daar graag ook wel een beetje bij wil zijn, want dat boeit mij ook erg. En de politiek komt dan in eerste instantie voor mijn rekening.
0: Kijk, nou, dus beste luister, dit gaat het worden in het volgende seizoen. We weten nog niet precies wanneer we gaan starten met de serie. Ik vermoed wel ergens in september.
2: Ja.
0: Maar dat gaan we zien. Want ja, we kunnen ook beter gaan garanderen dat er altijd een uitzending is, omdat we ook gewoon de vrijheid hebben om van tevoren een uur op te nemen. Dus mochten we niet live in de studio kunnen zijn. Dus dat is ook wel fijn, toch?
3: Of we kunnen ook een uitzenddatum wisselen onderling.
0: Ja. Dat kan ook weer.
3: Keer, als dat zo uitkomt.
2: In ieder geval geldt dat als je denkt van, ik wil toch wel weten straks wat ik te verwachten heb. Houd de website rtwpapendrecht.nl in de gaten, want daar gaan we natuurlijk iedereen informeren als we wat concreter in de plannen zitten. En ook bijvoorbeeld weten wanneer we dan weer gaan beginnen.
0: Ja.
2: Dus daar zal dat allemaal aangekondigd worden. En ook dan zullen we natuurlijk iedereen laten weten hoe dat gaat lopen met die podcast, waar die te vinden zijn.
0: Want dan kunt u ook lekker in de auto luisteren. Kunt u toch al naar ons, maar dan moet u wel een beetje uw best doen. En als u een streamingsdienst heeft, dan wordt het wel makkelijker als we een podcast hebben.
2: Om te beginnen geldt natuurlijk dat we een streamingsdienst, de podcast, online blijven. En onze uitzending is wel te beluisteren via online uitzending gemist. Maar dat staat al met 13 dagen op. Daarna is een aflevering verdwenen. Ja. En dat is bij, als je op Spotify staat, is dat niet het geval natuurlijk.
0: Ja. Kijk, nou, ik vind het mooie plannen. We werden er allemaal erg enthousiast van. He, we hebben er goed over nagedacht, gebrainstormd.
2: Misschien is het goed om in dit blokje of anders in het volgende blokje nog iets te vertellen over wat we tot nu toe van de streekomroep weten en wat dat voor de radio gaat betekenen.
0: Dat lijkt me goed om in het volgende blokje te doen. Want het is tijd voor een spiegel voor de mens. Want dat is eigenlijk wat cabaret doet, toch, Peter?
2: Dat klopt, hè?
0: Cabaret is toch wel een beetje een spiegel.
2: Ja.
0: Je hebt dan door van ja, ik moet wel lachen wat er gezongen wordt of gezegd wordt.
2: Vaak lach je om jezelf.
0: Denk eigenlijk, van, dat heb ik ook wel eens.
2: Ja.
0: Of mijn moeder is zo of zo. Hè, toch?
2: Zeker.
0: Nou, dit nummer, dat blijft favoriet. Ik denk bij heel
3: is
0: veel mensen. Mijn moeder niet hoor. Die leeft al lang niet meer, maar die was ook niet zo.
3: Nee, dat bedoel ik.
0: Ja. Die was niet klagerig, zeker niet. Maar
2: van mij kon het af en toe wel. Als het er een bui had. Laat ik het zo zeggen. Ik ken nog iemand, maar ik ga niet vertellen wie het is. Die kan het heel goed.
0: Kijk. Nou, ik vind nog steeds een geweldig nummer. En ik vond het ook altijd voor kinderen heel leuk om dit nummer met de kinderen dit te beluisteren. Omdat het zo mooi neerlegde van, kijk, dit is nou, ze zingt letterlijk, ik heb een zwaar leven, onze Brigitte Kaandorp.
2: Ja.
0: Want daar gaan we straks naar luisteren. Maar het is eigenlijk natuurlijk grappig bedoeld, dat het gaat eigenlijk over iemand die zich ontzettend aanstelt. Dus hartstikke leuk. We gaan lekker naar luisteren. Zwaar leven van Brigitte Kaandorp.
4: Nou, dit was een praatje. Ja, was eigenlijk niet helemaal de bedoeling, maar daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer. Maar het is wel een heel toepasselijk liedje. Ik heb een heel zwaar leven.

0: Hierbij past slechts één reactie. Niet klagen, maar dragen.
1: Ja, ja. Kijk, nou, het is ook alweer gezegd. Het was toch even genieten zo, hè?
0: Ja, geweldig. Ja, geweldig. Ja. En ik bedoel, ik heb er altijd graag gezien in het theater.
1: Ja.
0: Dat is een hele belevenis. Daar wordt de mens vrolijk van. Ja. Ook van zo'n nummer.
1: Zeker. Hé, jij ging ook iets zeggen over de toekomst van de streekomroep, maar dan vooral de radio.
0: Ja.
1: Want ja, dat komt er toch wel aan. Het is nog 2027.
0: Ja, het is
1: toch
0: een half jaar ongeveer. Het zal niet veel schelen, een paar weken na. De streekomroep gaat de huidige lokale omroepen vervangen.
1: Ja.
0: En RTV Papendrecht verdwijnt dus. Dat is niet leuk. Maar dat is wel nodig. Want het wordt ons vanuit Den Haag zo opgelegd. We kiezen er zelf niet voor. Maar de wet wordt aangepast. De Eerste Kamer gaat dat binnenkort behandelen. En dan is hij erdoor. En dan is het wat het is. Met andere woorden, de verzamelde omroepen in onze streek. Dat die streek begint in, begint aan de noordkant de Ridderkerk. En dat loopt helemaal door tot op met Gorinchem. Het zijn dus 10 gemeenten bij elkaar. Wij worden dan ook zo'n beetje de grootste streekomroep van Nederland. Op Rotterdam en Amsterdam na, geloof ik. Dat wordt een ingewikkelde business. 1 tv-kanaal, maar dat is eigenlijk helemaal niet omstreden. Maar 1 radiokanaal ook, waarschijnlijk. Waarschijnlijk maar 1 radiokanaal. En dat heeft alles te maken met het feit dat er veel strengere eisen aan radiomaken gesteld worden dan dat nu het geval is. Er waren nu ook eisen. Lokale omroepen moesten 50% minimaal besteden aan ICE. Dat is informatie, cultuur en educatie.
1: Nice.
0: Ja, dat heeft er weer andere connotatie. Maar goed, daar hebben we het nou even niet over.
1: Nee, ik snap het.
0: Dat wordt vervangen door 50% inhoud die specifiek gericht is op jouw streek. Dus het is ietsje breder, maar toch. En als je edities zou willen maken, wat wij dus steeds wel eigenlijk gehoopt hebben, moet je dat voor iedere editie weer waarmaken.
1: Dus je bedoelt als je een editie Papendrecht maakt, editie Dordrecht.
0: Nou ja, we hadden het nog niet eens over per plaats, maar wel bijvoorbeeld 2 of 3 edities voor de hele streek.
1: Ja, ja.
0: Dus Papendrecht en Dordrecht zijn nog samen.
1: Allemaal 50%.
0: Allemaal. En aangezien best wel veel programma's van de lokale omroepen nu bestaan vooral uit muziek. Daar wordt natuurlijk zo'n norm absoluut niet waargemaakt. Nee. Is het maar zeer de vraag of je dat voor meerdere edities zou kunnen doen. Even nog los van de kosten.
1: Ja.
0: Want ook daar is het natuurlijk weer schrapen. Wij denken nu dat de streekomroep ongeveer ruim 6 ton zou kunnen ontvangen uit Den Haag. Dat klinkt heel veel, maar dat is het niet.
1: 6 ton?
0: 6 ton per jaar. 600.000 euro per jaar.
1: We moeten toch aan een miljoen gaan denken. Om
0: maar dat krijgen we dus niet uit Den Haag, volgens de huidige berekeningen.
1: Hoe houden we dan die journalisten?
0: Die moeten daarvan betaald worden. En aan andere posten mag je dus maar relatief weinig besteden. Bijvoorbeeld aan een huisvesting. En dat betekent dus dat we nu al zitten te schrapen. We zijn 2 begrotingen aan het maken. Een wat wij noemen nulbegroting, die dus uitgaat van alleen bekostiging door het Rijk. Die 6 ton. En een begroting waarbij we ervan uitgaan dat ook gemeenten gaan bijdragen. Dat gaan we proberen. Daar worden al gesprekken over gevoerd. Maar dat ligt heel erg gevoelig. Al was het maar omdat gemeenten allemaal een beetje in de bezuinigingsstand staan. Ja. Ook door beleid vanuit Den Haag overigens. Ja. Ja, weet je, niet iedere gemeente zal staan te springen om
1: geld te steken.
0: Nu krijgen de gemeenten geld voor de omroep en dat sluizen ze door naar ons. Sommigen doen er nog wat bovenop.
1: Gorinchem niet, want die heeft geen lokale omroep.
0: Gorinchem steekt het gewoon in eigen zak en doet er andere dingen van.
1: Ja.
0: En dat mag, want er is geen enkele wettelijke verplichting om wat dan ook. Dat geld gaat dus straks in een grote pot waar al die omroepen van betaald worden. Het Rijk doet daar nog wat bij. Mm. En dan kom je dus op die 6 ton ruim iets meer voor onze streekomroep. Maar goed, de radio, daar gaat het nu even over, zal waarschijnlijk slechts 1 kanaal worden voor de hele streek. En die moet dan gevuld worden met minimaal 50% streekgebonden inhoud.
1: Ja, bijvoorbeeld zoals dit praatprogramma.
0: Bijvoorbeeld zoals dit, en zo zijn er meer, ja, precies. Bijvoorbeeld zoals Praatpaal. En dat betekent natuurlijk ook dat er veel minder ruimte is voor andere dingen. En dat wordt dus nog wel een probleem.
1: Het is ook wel logisch dat je zegt van, ja, weet je, we gaan in verschillende edities gaan we het niet halen, die 50%. Want als ik al kijk van wat het aan tijd kost om dit programma voor te bereiden. We zijn toch allemaal vrijwilligers. We het goed doen. Dat kost gewoon tijd.
0: Er komen betaalde mensen bij die omroep. Maar dat wordt het management. Dat wordt trouwens vrij klein gehouden. Ja. Dus dat valt wel mee. Maar journalisten toch? Nou ja, en journalisten, daar gaat het grote deel van het geld heen. Ja. Een redactie, die we nu natuurlijk met z'n allen ook al hebben.
1: Natuurlijk Koen in de uitzending 2 weken geleden, hè, de eindredacteur.
0: Het probleem is dat we, omdat we nu al streek bekostering hebben van, dat heet dan het stimuleringsfonds van de journalistiek. Samen met het geld dat Dordrecht heeft en dat andere gemeenten aan de omroepen geven, eigenlijk meer geld hebben, allemaal tezamen, dan we straks als ene omroep zullen hebben. Dus ja, het is weer het oude liedje. Den Haag wil heel veel, maar ruim betalen, dat willen ze niet.
1: Nee, dus het gaat weer met bezuinigingen gepaard.
0: Dus het is in wezen ook weer een bezuiniging. Daar komt het eigenlijk wel op neer.
1: In dit geval gaat het dan uit het gemeentefonds. Ja. En dan gaan ze direct zelf betalen in plaats van eerst naar de gemeente te geven. Alleen het bedrag wat ze gaan geven is lager dan wat de gemeente krijgt.
0: Dus met andere woorden, het is voor de huidige omroepen van belang als zij hun programma's zoveel mogelijk ook op dat nieuwe kanaal willen hebben, dat ze goed inhoudelijk bezig zijn. En dat mag ook een muziekprogramma zijn met informatie doorheen. Ja. Kijk maar naar wat Rijnmond doet. Hè. Die draaien allerlei muziek, maar daartussendoor
1: lokale muziekmakers, hè?
0: Nou, bijvoorbeeld. Gewoon een nummer draaien van, maakt niet uit welke band. En dan een interview met, weet ik veel, iemand uit Dordrecht die het heet heeft op zijn balkonnetje. Of iemand uit Zwijndrecht die ook iets leuks te vertellen. Nou ja, dat. Dus.
1: Oké. Okay. Nou, daar zijn we ook weer over bijgepraat. Gerrit, hoe heet dat zo'n band? Is dat een brass band of zo die dan buiten loopt met van allemaal netjes in het gelid met een mooi uniform en dan van
0: niet allemaal,
1: die
0: toch?
1: Van die tuba's.
2: Het is een marching band.
1: Oh kijk, nou, we gaan een live opname beluisteren, beste luisteraars, van Tusk van Fleetwood Mac. En gedurende deze opname komt er een compleet marching band op met
0: Excelsior, zeg maar.
1: Wat zeg je?
0: Excelsior.
1: Zeg maar. Ja, nee, dat is
2: nee,
1: het niet.
2: Nee, dat is
0: een marching band.
2: Nee, dat is.
0: En dan niet Excelsior in de Willem zitten, maar die lopen toch op straat
2: met
0: dingen?
2: Vergelijkbaar met U-Ball in Dordrecht. Dat is een marching
0: band. Excelsior zit toch ook bij gelegenheid op straat lopen te marcheren?
2: Ja, dat is een fanfare.
1: Dat is een fanfare.
0: Ja, dat is een fanfare, maar dat is Excelsior toch ook?
2: Ja, nee. Excelsior is een fanfare. U-Ball is een marching band.
1: Ah, heel verschil. Ja, hij heeft er verstand van.
2: Oké, ik hou een showkorps.
1: Ja, oké. Nou, ik vind het fantastisch klinken. En het is helemaal geweldig. Aan het eind hoor je dat ook helemaal. En ik zou zeggen, kijk het ook eens op YouTube. Want de opnames daarbij, de beelden zijn ook heel erg mooi. Tusk, Fleetwood Mac.

0: Die band, het is dus een drumkoor. Dat zijn die high school band zijn dat. Die hebben ook jaarlijks met Drumcore International kampioenschappen. Wereldkampioenschappen. Met hele shows en dergelijke. En aan de kleuren te zien zou het zomaar uit Garfield kunnen komen. Of Santa Clara Vanguard.
1: Ja. Ja, jij zat even de filmpje ook mee te kijken.
0: Ik zit even naar de filmpje te kijken. Ja, dat is mooi om te zien. Ja.
1: En ze gaan ook allemaal tegelijkertijd de ene kant links en rechts. En dat is fantastisch om te zien.
0: Ja, dat is
1: die
0: echt
1: drums
0: show.
1: Allemaal. Ja, echt show. Ja, lekker man. En je ziet ook die is dat Mick Fleetwood, die drummer? Ik weet Mick Fleetwood speelt, maar voor mij is dat de drummer. Maar dat vind ik zo gaaf hoe die aan drummen is en die bas die dan gaat. Ik ben helemaal enthousiast van dit.
2: Ik genoot enorm van die baspartij.
1: Ja, wat lekker man. Het is echt heerlijk. Goed. We gaan even door, want we moeten nu even over de politiek hebben. Want wat mij opviel, Hans, in de regio, is dat ervaren wethouders, die laten ze niet zomaar lopen in sommige gemeentes. Zo zag je bijvoorbeeld Arjen Koster, de wethouder uit Papendrecht, is nu wethouder in Alblasserdam voor de SGP.
3: Klopt.
1: He, die daar twee wethouders heeft. En Ramon Pardo van D66 was natuurlijk
3: is van Alblasserdam.
1: Is van Alblasserdam. Is naar Zwijndrecht gegaan. Want ja, D66 zit
3: Pardo
1: met
3: Kruidenier. Ramon Pardo Kruidenier.
1: Maar wat goed, weet je, dan denk ik van toch, het zijn toch ervaren mensen die hun sporen verdiend hebben. En die dan toch in het openbaar bestuur beschikbaar blijven eigenlijk. Dus ik vond dat wel, vond het ook wel mooi om te zien. En Judith Westeneng, die is dan niet wethouder ergens anders geweest, maar is al wel lang politiek actief en heeft veel een heel interessante achtergrond en gaat voor pro in Zwijndrecht meedoen aan het college.
3: Ja.
1: Dus interessante ontwikkelingen vond ik dat wel.
3: Ja. Nee, dat is prima. Hier was duidelijk natuurlijk al vrij snel dat de SGP niet opnieuw in een college terecht zou komen. En dan hebben ze in Alblasserdam hun kans geroken, denk ik.
1: Ja, ze hadden twee mensen ook nodig natuurlijk daar.
3: Ja, en ik vind dat hij het afgelopen 4 jaar best wel oké gedaan heeft hier op Papendrecht. Ja. Dus ik wens hem in Alblasserdam veel succes toe.
1: Ja, het is ook belangrijk natuurlijk dat je toch wel een beetje stabiel bestuur hebt, wat ergens wat voor elkaar kan krijgen. Dan zie je in Dordt natuurlijk ook, hè, van de VVD, CDA en ChristenUnie SGP. Dat zijn zittende wethouders die natuurlijk gewoon doorgaan. En dat is ook een stukje stabiliteit wat je creëert. En dan heb je alleen van VSP en D66 nieuwe mensen.
3: Ja.
1: En Zwijndrecht zie je ook best een heel stabiel gebeuren. Of Papendrecht kan je het eigenlijk niet zeggen. Nee. Dat zijn toch geen
3: allemaal nieuwe mensen. Ja. En ook voor een deel toch wel mensen die eigenlijk geen enkele bestuurlijke ervaring hebben.
1: Ja.
3: Karen Boom heeft wel bestuurlijke ervaring. Niet als wethouder overigens. Zij komt uit Dordrecht. Ze zit tot op dit moment, denk ik, officieel in de Dordtsraad. Het kan zijn dat ze net afscheid genomen heeft. In ieder geval, ze was herkozen voor de VVD. En de andere drie hebben geen politieke ervaring. Althans niet als bestuurder.
1: Nee.
3: Ruud Lammers zit natuurlijk al heel lang in de raad. Maar goed, de rol als wethouder is toch een heel andere dan de rol die je hebt als raadslid.
1: Ja. We gaan afwachten, want het is ook een hele krappe meerderheid, net als in Dordt.
3: 12 zetels van de 23. Dus als er één fractielid van de fractie ziek is, dan hebben ze misschien al een probleem.
1: Of overloopt.
3: Nou ja, dat heb je nog een veel groter probleem.

0: ziekte, mag je hopen, voor de betreffende persoon is iets tijdelijks. Ja. Maar als iemand besluit zijn heil elders te zoeken, ja, dan...
1: Het is niet stabiel. Maar je ziet het wel veel meer dat er nu coalities zijn met een krappere meerderheid. Je ziet in Rotterdam ook natuurlijk. Hè. Daar kwam Pro als grootste uit de bus. Nou, ging natuurlijk niet met Leefbaar in Zee. Wel met de VVD. En probeerde het eerst met D66 en SP. Nee, Denk was het. In Rotterdam. Ja. Maar dat ging de VVD uiteindelijk toch wel te ver. Om ook Denk dan in dat college te hebben. Dus uiteindelijk is het nu... dat is wel bijzonder, want dan hebben ze dus nu naast de VVD, D66 en Pro... hebben ze dan twee partijen met één zetel. Ja. CDA en Volt.
0: Ja.
1: Die gaan wel een wethouder leveren.
0: Eigenlijk eventjes terug naar Papendrecht. Ja. Rotterdam is toch...
1: Iets verder weg, maar goed.
0: Ja, een beetje ver van mijn bed,
1: joh. Ja, maar het is wel de constatering dat je dus wel ziet... dat er dus vaker nu krappe meerderheden gesmeed worden.
0: En dat heeft natuurlijk alles te maken met de versplintering. Ja. Ook in de gemeentepolitiek.
1: Ja, zeker.
0: Goed, terug even naar de Papendrecht-coalitie. Die is vrijdag is het coalitieakkoord gepresenteerd. Een boekwerk van... ik wilde er even vanaf zijn of het nou 17 of 18 pagina's waren. Heel, heel goed te lezen dus. Dat heb ik dan ook gedaan. Mm-hmm. Wat valt op? En ook in de presentatie. Kunt er overigens een verslagje van lezen op rtwpapendrecht.nl. Hij is inmiddels van de hoofdpagina verdwenen. Maar hij is nog op te zoeken. En dat is dat natuurlijk asiel voorkomt in het hele verhaal. Dat is niet zo verwonderlijk. De PVV levert tenslotte in de persoon van Nikita de Ruiter een wethouder. En dan vallen twee dingen op. In de eerste plaats stelt het college dat statushouders geen voorrang zullen krijgen bij het toewijzen van woningen. Mm-hmm. En dat het college in de nabije toekomst 0 asielplaatsen zal aanbieden in het regionale overleg. Geen AZC in Papendrecht. Er is op dit moment helemaal geen sprake van dat er een AZC in Papendrecht zou moeten komen. Maar voor het geval zich dat in de toekomst wel voordoet, zal het college dus zeggen, nee, wij willen dat niet. Of dat staande te houden is vers 2. Maar Nikita zegt, ja, maar het is wettelijk toegestaan om 0 plaatsen aan te bieden. En dat gaan we dus doen. Nou, oké. We gaan zien. A, weten we niet of het actueel wordt.
1: Want dat is de...
0: En B, dat gaan we dan wel zien. Ik heb gezegd, ja, maar er zijn toch misschien wel belangrijkere dingen asielzoeken. Dat was Nikita niet met mij eens. Ik stel alleen de vragen over ze. Ik zeg niet dat het zo is. Mm. Niet iedereen vindt asiel het belangrijkste probleem in Nederland. Nee. Laat ik het zo zeggen.
1: De meeste mensen.
0: En er was nog wel een ander punt. Veiligheid is heel belangrijk voor de coalitie. Ze willen dat in bepaalde delen van Papendrecht de zichtbaarheid van BOA's en politie verbeterd wordt of vergroot wordt. Met name noemden ze het centrum en Kraaihoek. En ik zeg, ja, maar dat betekent dan dus waarschijnlijk dat een andere wijk minder zichtbaar is. Ja, nou ja, dat kon ze dan niet uitsluiten. Nee. Want ja, je kan niet zomaar een blik agent opentrekken. Dus
1: nee,
0: ja,
1: dat was nee joh.
0: En nog een andere vraag heb ik aangesteld. Ik zeg, je hebt in de tijd gezegd dat je, als je in het college kwam, uiterst je best ging doen om binnen een jaar een andere locatie te vinden voor de minderjarige asielzoekers. Die nu in de Wetering Single zitten. Zeg maar even naast de meent. Ik zeg, hoe realistisch is dat? Ja, dat was dan waarschijnlijk toch niet zo realistisch. En dat denk ik eerlijk gezegd ook niet. Waar zou dat dan in Papendrecht moeten? Dus, maar goed, ze willen wel strenger controleren. En op mijn opmerking dat er veel van de overlast wordt op de meent ervaren door types die daar met van die fatbikes rondchasen.
1: Ja, niet door die ANV.
0: En ik zei zelf. Volgens mij komen die niet per se van de ANV. Nou, zij zei dat er daar ook lieden waren met fatbikes. Ik kan dat niet controleren. Ik weet niet of ze daarbij gelijk heeft of niet. Maar dat er een hoop mensen zijn die zich daar druk over maken. Ik heb dat zelf ook wel eens gezien. Dat ze daar door die koopgrotechers zijn. Dat moet natuurlijk niet. Hey, dus daar ben ik het wel mee eens.
1: En voordat we nou te veel aandacht geven aan dat hele asielzoekersverhaal. Het blijkt ook geen financiële onderbouwing te zitten bij een coalitieakkoord in Papendrecht.
0: Dat was ook een vraag die gesteld is tijdens de perspresentatie. Van, ja, we zien helemaal geen cijfers. Ze zijn zich natuurlijk wel van bewust dat de situatie niet al te rooskleurig is. Dat hebben we natuurlijk een paar maanden geleden nog te horen gekregen. En het antwoord dat erop kwam was niet heel erg overtuigend of duidelijk. Maar het betekent... En dat werd op meerdere momenten gezegd. Ze zijn er natuurlijk wel van bewust dat ze een minimale meerderheid hebben. En dat ze dus de raad in zullen moeten om draagvlak te krijgen voor maatregelen. En ze zeggen eigenlijk een beetje, nou, dat is ook de reden dat er niet keihard staat van zoveel ton, zoveel miljoen, weet ik veel. Nee, daar gaan we dus met de raad in overleg. Nou, dat is, lijkt me heel verstandig. De vraag is natuurlijk wat dat gaat opleveren. Ja. Dat weet ik ook niet op dit moment.
1: We zijn benieuwd. We gaan door naar muziek, want daarna zelfs naar het nummer van de week. Maar ik vind het ook goed om even te melden dat in Sliedrecht er ook wel zicht is op een coalitie. Ja. Omdat Sliedrecht.nu en Pro Sliedrecht samen met GroenLinks PvdA daar nog, zo heet ze dan, waarschijnlijk tot een coalitie gekomen, toch Hans?
0: Nog één ding. Deze coalitie in Papendrecht wilde de zondagsopening verruimen, vrijlaten. Maar nog interessanter is, dat wil de nieuwe coalitie in Sliedrecht ook. Zo. En daar is het nog even wat strenger op dit moment dan bij ons.
1: Ik ben benieuwd. We gaan naar een jongenscore waar ik wel erg enthousiast over raakte dit seizoen. Dit vind ik ook een prachtige versie die ze hebben gemaakt. Love, Shine a Light. Hier is Libera.

0: van de praatpaal van Trechtstad FM. Wat heb je er deze week uitgehaald?
1: De laatste dans van Annie M.G. Schmid.
2: Waarom?
1: Twee redenen. De eerste, een paar weken geleden keken mijn vrouw en ik op tv naar Stars on Stage. Daar was Diantha Brooks die de laatste dans zong. En ik werd op dat moment min of meer gegrepen door de tekst van het lied. Informeel wordt het ook wel dansen op de vulkaan genoemd. Niet te verwarren met...

0: Dit lied is geschreven door Huub van der Lubbe tijdens de Koude Oorlog van de jaren 80. Het verwijst naar de dreiging van een naderende wereldramp of maatschappelijke chaos. De Laatste Dans is geschreven door Annie M.G. Schmid met muziek van Harry Banning en is het slotnummer van de Nederlandse musical Foxtrot, die op 20 oktober 1977 in Carré in première ging. Het verhaal speelt zich af in het Amsterdam van 1936, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, en gaat dus ook over de dreigende ondergang van de wereld en de onvermijdelijkheid daarvan. Het lied wordt, is dus eigenlijk weer behoorlijk actueel als je naar de huidige nationale en internationale sociale en politieke ontwikkelingen kijkt.
1: Straks gaan de lichten uit, dit is de laatste kans. In heel Europa gaan de lichten uit, dit wordt de laatste dans.
0: De tweede reden om voor dit nummer te kiezen is dat dit naar alle waarschijnlijkheid de laatste keer is dat ik
2: het nummer van de week
0: gemaakt heb. Waardoor ik dit lied ook heel toepasselijk vind om deze rubriek mee af te sluiten. Ik heb er de afgelopen jaren met heel veel plezier aan gewerkt, al had ik de ene keer net wat meer inspiratie dan de andere keer.
2: Het nummer van de week.
0: Ik heb gekozen voor de uitvoering van Simone Kleinsma met Jentel en de Boer uit het programma Klassiekers met Kleinsma van Omroep Max.
3: Straks gaan de lichten uit,

0: lekker hè, dat je net hoorde je een jongenskoor meerstemmig zingen. En dit is ook gewoon meerstemmig. Ja, dat geeft altijd zo'n mooie dimensie aan.
1: Even
0: nummer.
1: Los van de geweldige tekst.
0: Ja.
1: Is dit heel erg mooi gezongen.
0: Ja. Ja, voor alle drie. Tekst toch?
1: Ja, ja, ja ook nee, dat. Zeker. Zeker.
0: Heb je nou wat cultureels meegenomen?
1: Ja, nou zeker. Ik heb een gedicht meegenomen van Menno Wigman.
0: Kijk.
1: Hij leefde van 66 tot 2018. Grote prijzen gewonnen, veel geëerd. Was ook nog bloemlezer en vertaler en drummer zelfs. Nou, dat was het eigenlijk.
0: Nou, ik zou zeggen, start de tune maar in.
2: Vol liefde en poëzie, passie en emotie. Brengen wij u het gedicht van de week. Van de week, van de week, van de week, van de week.
1: Levensloop. Voor bijna alles heb ik mij geschaamd. Mijn nek, mijn haar, mijn handschrift en mijn naam. De schooltas die ik van mijn moeder kreeg. Mijn vader die zich in een blazer hees. Het huis waar ik voor vriendschap heb bedankt. Maar nu mijn vader aan vijf slangen hangt. Zijn mond steeds heeser over afscheid spreekt. Nu hurkt mijn schaamte in een hoek. Hij stierf zoals hij in zijn Opel reed. Beheerst, correct. Zijn ogen dapper op de weg. Geen zin in dom geworstel met de dood. Hoe alles wat ik nog te zeggen had onder de wielen van de tijd wegstoof.
0: Prachtig. Wat een mooi gedicht. Nou, speciaal nu voor jou, Peter, want jij keek ernaar uit. Hebben we Bless the Lord maar laten zitten. En start hem eens alvast in. Ja, Summertime van Gare du Nord. Want dat wilde je graag horen natuurlijk, Peter. Zullen we even een stukje luisteren, want ja...
1: Ik ben u zeer erkentelijk.
0: Dan alstublieft. We gaan niet helemaal draaien, maar toch even om in die stemming te komen. Want is het een bewerking van het nummer Summertime?
1: Ja, van Gershwin.
0: Jazeker, jazeker. En het is lekker, want ja, we gaan ook de zomervakantie in natuurlijk. Dus we gaan zo langzaam ernaast zitten. Maar eerst eventjes een stukje Gare du Nord.

0: Laadpaal van Drechtstad FM. FM. De nazit.
1: Ja, beste luisteraars, en dit item, de nazit, blijft wel.
2: Ja, dat is ook wel
1: fijn, toch, hè? In het nieuwe seizoen. En oké, nou ja, Peter, wat vond jij van deze laatste editie van deze vorm van de Praatpaal?
3: Ja, ik vond het wel lekker ontspannen en ik heb wel mooie muziek gehoord. Ook heel afwisselend eigenlijk. We hebben cabaretliedjes gehoord. We hebben hard rock gehoord van Deep Purple.
1: Van alles wat.
3: Een uitzending zoals die hoort te zijn van de Praatpaal.
1: Lekker toch een beetje in stijl, hè?
3: Juist.
1: Ja. Hans, vond jij het een beetje een fijne laatste uitzending van dit seizoen?
4: Ja. Aan de ene kant een beetje weemoedig van dat we dit op deze manier in ieder geval niet meer gaan doen. Want ik heb het toch over eigenlijk altijd wel leuk gevonden. Maar goed, er komt iets anders voor in de plaats. En dat wordt hopelijk ook weer heel leuk om naar te luisteren, maar ook om te maken. Weet je, zo gaat dat. Je kunt niet iets maar ten eeuwige dagen volhouden, want dan gaat dat verschralen. Dus er moet vernieuwing komen. En we gaan zien wat het wordt. Maar ik denk dat het een waardige manier was om de laatste te maken.
1: Mooi, mooi. Nou, Gerrit, jij bedankt voor al je nummers van de week. Dat was jouw laatste, dus want dat keert niet terug.
5: Ja, graag gedaan. Ik ben er klaar mee.
1: Dat was weer mooi. Nou, kijk, we hebben al natuurlijk van andere dingen afscheid genomen. Bijvoorbeeld René denkt, dat hebben we
4: dat was maar een kort leven beschoren.
1: Ja, dat was heel kort. Er zijn vaste items eruit, maar ook andere erin. En dus we hebben nu ook gewoon kritisch gekeken wat behouden we en wat gooien we eruit, zeg maar. Dus, en zo wordt het steeds beter. Dus, nou, een beetje zin in de zomer, Peter.
3: Ja, en ik ga wel een beetje nadenken over nieuwe rubriekjes in dat uurtje van de Praatpaal cultuur.
1: Ja, kijk,
3: uurtje
1: mooi.
3: Cultuurtje.
1: Uurtje cultuurtje. Ja, ik heb al wat aangereikt gekregen van de wethouder van Alblasserdam voor nieuwe Praatpaal uitzendingen rondom levensbeschouwing, samenleving. Dus dat was dankjewel, beste wethouder, die dan vaak wel luistert ook. Dus dat is mooi. En jij ook een beetje in de zomervakantie, Hans?
4: Ja, ik ga niet meer vakantie. Ik ben er geweest.
1: Ja.
4: En ik ga in september een weekje nog. Maar voor de rest ga ik me prima van maken. Gewoon hier op Papendrecht. Komt helemaal goed.
1: Hans, dat dankjewel. En Gerrit, heb je ook zin in de zomervakantie?
5: Nou, ik ga in de vakantie ook niet weg.
1: Okay.
5: Dat wordt pas weer later.
1: Ik wel, beste mensen. Ik vond het hartstikke leuk seizoen. We hebben heel veel gedaan. Dus ik dank jullie wel voor het luisteren allemaal. En alle

0: Stad, jouw radio.
1: Rechtsstand FM.
0: Met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel is actie gevoerd voor behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Er zijn duizenden handtekeningen opgehaald om metro, tram en bus gratis te houden. Veel AOW'ers zijn bang dat ze in een sociaal isolement terechtkomen als ze niet meer gratis met het openbaar vervoer kunnen. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat de Rotterdamse AOW'ers ervoor moeten gaan betalen. In Dordrecht is vanochtend een moeder met twee kinderen op de fiets aangereden door een auto. De vrouw en de kinderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar de politie meldt dat ze aanspreekbaar waren en dat een spoedtransport niet nodig was. Het ongeluk gebeurde kort na 8 uur op de Nijhoflaan, dat is in de Dordtse wijk Dubbeldam Noord. De automobilist reed na het ongeluk door, maar hij kon een paar straten verderop worden aangehouden. De politie is op zoek naar de eigenaren van teruggevonden sieraden die zijn gestolen uit zorginstellingen voor ouderen. Er is een 34-jarige vrouw verhoord die de sieraden in 2024 en 2025 mogelijk heeft gestolen uit zorginstellingen in onze regio en in de regio rond Den Haag. Een deel van de gestolen sieraden is omgesmolten, maar er zijn ook sieraden gevonden die nog intact zijn. De politie heeft daar foto's van online gezet. Wie sieraden herkent, bijvoorbeeld omdat ze van een dierbare zijn of zijn geweest, kan contact opnemen met de politie. Er staat een recordaantal woningen te koop. Dat meldt de makelaarsvereniging NVM. Het afgelopen kwartaal werden 57.000 bestaande woningen te koop gezet en daardoor hebben kopers nu meer te kiezen, meldt de NVM. Dat er zoveel woningen te koop staan, komt onder meer doordat huisjesmelkers vanwege de nieuwe verhuurregels van hun huizen af willen. De keerzijde hiervan is wel dat voor huurders steeds minder aanbod is. En dan het weer vandaag, morgen en ook in het weekend. Zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Morgen nog een graadje warmer. En in het weekend zitten we weer rond de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Annelie Boschaert van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Afrit Kerkdriel 10 minuten vertraging. En op de N59 knooppunt Hellegatsplein richting Burghaamstede en Nieuwerkerk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel is actie gevoerd voor behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Er zijn duizenden handtekeningen opgehaald om metro, tram en bus gratis te houden. Veel AOW'ers zijn bang dat ze in een sociaal isolement terechtkomen als ze niet meer gratis met het openbaar vervoer kunnen. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat de Rotterdamse AOW'ers ervoor moeten gaan betalen. In Dordrecht is vanochtend een moeder met twee kinderen op de fiets aangereden door een auto. De vrouw en de kinderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar de politie meldt dat ze aanspreekbaar waren en dat een spoedtransport niet nodig was. Het ongeluk gebeurde kort na 8 uur op de Nijhoflaan, dat is in de Dordtse wijk Dubbeldam-Noord. De automobilist reed na het ongeluk door, maar hij kon een paar straten verderop worden aangehouden. De politie is op zoek naar de eigenaren van teruggevonden sieraden die zijn gestolen uit zorginstellingen voor ouderen. Er is een 34-jarige vrouw verhoord die de sieraden in 2024 en 2025 mogelijk heeft gestolen uit zorginstellingen in onze regio en in de regio rond Den Haag. Een deel van de gestolen sieraden is omgesmolten, maar er zijn ook sieraden gevonden die nog intact zijn. De politie heeft daar foto's van online gezet. Wie sieraden herkent, bijvoorbeeld omdat ze van een dierbare zijn of zijn geweest, kan contact opnemen met de politie. Er staat een recordaantal woningen te koop. Dat meldt de makelaarsvereniging NVM. Het afgelopen kwartaal werden 57.000 bestaande woningen te koop gezet en daardoor hebben kopers nu meer te kiezen, meldt de NVM. Dat er zoveel woningen te koop staan komt onder meer doordat huisjesmelkers vanwege de nieuwe verhuurregels van hun huizen af willen. De keerzijde hiervan is wel dat voor huurders steeds minder aanbod is. En dan het weer vandaag, morgen en ook in het weekend. Zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Morgen nog een graadje warmer. En in het weekend zitten we weer rond de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het langzamer in de regio. Met name op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 10 minuten over 7 kilometer. Ook de A27 Breda-Gorkum staat erbij. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 15 minuten. En het is druk voor knooppunt Klaverpolder. Op de A17 komen we vanuit Roosendaal. Vanaf Zevenbergen 7 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel is actie gevoerd voor behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Er zijn duizenden handtekeningen opgehaald om metro, tram en bus gratis te houden. Veel AOW'ers zijn bang dat ze in een sociaal isolement terechtkomen als ze niet meer gratis met het openbaar vervoer kunnen. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat de Rotterdamse AOW'ers ervoor moeten gaan betalen. In Dordrecht is vanochtend een moeder met 2 kinderen op de fiets aangereden door een auto. De vrouw en de kinderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar de politie meldt dat ze aanspreekbaar waren en dat een spoedtransport niet nodig was. Het ongeluk gebeurde kort na 8 uur op de Nijhoflaan, dat is in de Dordtse wijk Dubbeldam-Noord. De automobilist reed na het ongeluk door, maar hij kon een paar straten verderop worden aangehouden. De politie is op zoek naar de eigenaren van teruggevonden sieraden die zijn gestolen uit zorginstellingen voor ouderen. Er is een 34-jarige vrouw verhoord die de sieraden in 2024 en 2025 mogelijk heeft gestolen uit zorginstellingen in onze regio en in de regio rond Den Haag. Een deel van de gestolen sieraden is omgesmolten, maar er zijn ook sieraden gevonden die nog intact zijn. De politie heeft daar foto's van online gezet. Wie sieraden herkent, bijvoorbeeld omdat ze van een dierbare zijn of zijn geweest, kan contact opnemen met de politie. Er staat een recordaantal woningen te koop. Dat meldt de makelaarsvereniging NVM. Het afgelopen kwartaal werden 57.000 bestaande woningen te koop gezet en daardoor hebben kopers nu meer te kiezen, meldt de NVM. Dat er zoveel woningen te koop staan komt onder meer doordat huisjesmelkers vanwege de nieuwe verhuurregels van hun huizen af willen. De keerzijde hiervan is wel dat voor huurders steeds minder aanbod is. En dan het weer vandaag, morgen en ook in het weekend. Zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Morgen nog een graadje warmer. En in het weekend zitten we weer rond de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten oponthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. Van de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor knooppunt Hellegatsplein 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonsheel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De provincie Zuid-Holland moet stoppen met het afschieten van damherten in de Hoekse Waard. In een rechtszaak die aangespannen was door 2 dierenwelzijnsorganisaties blijkt dat het college van gedeputeerde staten van de provincie niet duidelijk heeft gemaakt waarom de damherten afgeschoten moeten worden. Volgens de provincie moet de populatie damherten teruggebracht worden naar nul omdat ze ernstige schade aan gewassen toebrengen. Ook zouden de dieren voor onveilige verkeerssituaties zorgen. De rechtbank in Den Haag vindt dat de provincie onvoldoende uitgelegd heeft dat de dieren daadwerkelijk schade veroorzaken. En bij een eenzijdig ongeval aan het einde van de ochtend op Goeree Overflakkee is een automobilist zwaar gewond geraakt. Het ongeluk was bij de Oudelandse Dijk en de Piersweg in het buitengebied bij Stad aan 't Haringvliet. De automobilist reed daar door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Nadat de bestuurder uit zijn auto was gehaald, is hij met onbekend letsel en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En voor het ongeluk van vanochtend, waarbij een moeder en 2 kinderen gewond raakten, is een 44-jarige man uit Dordrecht opgepakt. Het ongeluk gebeurde kort na 8 uur op de Nijhoflaan. Dat is in de Dordtse wijk Dubbeldam-Noord. Daar reed een automobilist de moeder en 2 kinderen van de fiets. De automobilist reed na het ongeluk door, maar hij kon er een paar straten verderop worden aangehouden. En de afgelopen maand was in West-Europa de heetste juni ooit gemeten. Dat blijkt uit de nieuwste temperatuurgegevens van het Europese klimaatbureau Copernicus. De hoogste temperaturen van meer dan 40 graden werden niet bij ons gemeten, maar in het westen van Frankrijk en in de binnenlanden van Spanje. De hitte eist mensenlevens. In Nederland zijn vorige maand 480 mensen meer overleden dan gemiddeld in juni. En als we in heel Europa kijken, dan heeft de extreme hitte duizenden mensen het leven gekost. Dat waren vooral oudere mensen en mensen met een slechte gezondheid. En dan nog het weer. Vanavond en morgen in het weekend zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Morgen nog een graadje warmer en in het weekend zitten we rond de 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
2: Dit is de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file al op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen de afrit Everingen en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Eurmond een kwartier oponthoud door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht staat een lange file voor knooppunt de Stok, want daar is een ongeluk gebeurd. Is daar 1 rijstrook dicht. Verderop is de weg helemaal dicht tussen knooppunt de Stok en Etten-Leur West door wegwerkzaamheden. Je moet rekening houden met veel vertraging daar. En op de A27 van Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

Dance Movement.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De provincie Zuid-Holland moet stoppen met het afschieten van damherten in de Hoekse Waard. In een rechtszaak die aangespannen was door twee dierenwelzijnsorganisaties blijkt dat het college van gedeputeerde staten van de provincie niet duidelijk heeft gemaakt waarom de damherten afgeschoten moeten worden. Volgens de provincie moet de populatie damherten teruggebracht worden naar nul omdat ze ernstige schade aan gewassen toebrengen. Ook zouden de dieren voor onveilige verkeerssituaties zorgen. De rechtbank in Den Haag vindt dat de provincie onvoldoende onderbouwd heeft dat de dieren daadwerkelijk schade veroorzaken en verwilderd zijn. En bij een eenzijdig ongeval aan het einde van de ochtend op Goeree-Overflakkee is een automobilist zwaar gewond geraakt. Het ongeluk was bij de Oudelandse Dijk en de Piersweg in het buitengebied bij Stad aan het Haringvliet. De automobilist reed daardoor een nog onbekende oorzaak tegen een boom. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Nadat de bestuurder uit zijn auto was gehaald, is hij met onbekend letsel en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En gewichtsdiscriminatie is een ernstig probleem op de arbeidsmarkt. Dat concludeert kennisinstituut Movisi, dat er onderzoek naar gedaan heeft. Mensen die fors aan de maat zijn, maken gemiddeld minder kans om aangenomen te worden. En als ze aangenomen worden, krijgen ze een lagere beoordeling en hebben ze minder promotiekansen dan mensen met een normaal gewicht. Ook worden dikke mensen op hun werk vaker gepest. En het afgelopen kwartaal werd bij NVM-makelaars een recordaantal van de circa 57.000 woningen te koop gezet. In het voorjaar staan meestal meer huizen te koop. Nu zijn het er nog meer doordat huurwoningen worden verkocht. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel een bod te moeten uitbrengen en dat de prijzen op de woningmarkt minder hard lopen. De NVM waarschuwt wel dat het effect tijdelijk is en dat er nog steeds te weinig huizen beschikbaar zijn voor de starters en senioren. Om dat probleem op te lossen moet er structureel meer worden bijgebouwd. Dan nog het weer. Vandaag, morgen en in het weekend zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Morgen nog een graadje warmer. En in het weekend zitten we weer rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel 20 kilometer file en 40 minuten oponthoud. Dat

0: Zevenbergen. 20 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. En op de N285 Klundert Breda bij Zevenbergen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
7: Swingende hitmiddag.

0: 84, Diana Ross, Swept Away.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe. Oh.
0: Je moet zelf beslissen wat je wilt doen.
2: Nog veel heter en vele malen beter. De swingende hitmiddag. Dit is de swingende hitmiddag. Altijd tropisch heet met Theo van Gaal.

van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 170 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 25 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek 20 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Standaar-Buiten en knooppunt Klaverpolder 20 minuten. De A27 is ook bijzonder druk van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten. Op de A59 Den Bosch Zonzeel bij Hooipolder een kwartier. En

gewoon vrolijk. Deze van Arie Ribbers aan het einde van de Popper Popstampot. Reggae de Gekke. En daarvoor hoorde je muziek van onze Luxe vriend Daniel Sauleka met Viva Liberta. En we begonnen met onze drie vriendinnetjes van Frizzle.

0: van 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De provincie Zuid-Holland moet stoppen met het afschieten van damherten in de Hoeksche Waard. In een rechtszaak die aangespannen was door twee dierenwelzijnsorganisaties blijkt dat het college van gedeputeerde staten van de provincie niet duidelijk heeft gemaakt waarom de damherten afgeschoten moeten worden. Volgens de provincie moet de populatie damherten teruggebracht worden naar nul omdat ze ernstige schade aan gewassen toebrengen. Ook zouden de dieren voor onveilige verkeerssituaties zorgen. De rechtbank in Den Haag vindt dat de provincie onvoldoende onderbouwd heeft dat de dieren daadwerkelijk schade veroorzaken en verwilderd zijn. En bij een eenzijdig ongeval aan het einde van de ochtend op Goeree-Overflakkee is een automobilist zwaar gewond geraakt. Het ongeluk was bij de Oudelandse Dijk en de Piersweg in het buitengebied bij Stad aan het Haringvliet. De automobilist reed daardoor een nog onbekende oorzaak tegen een boom. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Nadat de bestuurder uit zijn auto was gehaald, is hij met onbekend letsel en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En gewichtsdiscriminatie is een ernstig probleem op de arbeidsmarkt. Dat concludeert kennisinstituut Movisi, dat er onderzoek naar gedaan heeft. Mensen die fors aan de maat zijn, maken gemiddeld minder kans om aangenomen te worden. En als ze aangenomen worden, krijgen ze een lagere beoordeling en hebben ze minder promotiekansen dan mensen met een normaal gewicht. Ook worden dikke mensen op hun werk vaker gepest. En het afgelopen kwartaal werd bij NVM-makelaars een recordaantal van de circa 57.000 woningen te koop gezet. In het voorjaar staan meestal meer huizen te koop. Nu zijn het er nog meer doordat huurwoningen worden verkocht. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel een bod te moeten uitbrengen en dat de prijzen op de woningmarkt minder hard lopen. De NVM waarschuwt wel dat het effect tijdelijk is en dat er nog steeds te weinig huizen beschikbaar zijn voor de starters en senioren. Om dat probleem op te lossen moet er structureel meer worden bijgebouwd. Dan nog het weer. Vandaag, morgen en in het weekend zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Morgen nog een graadje warmer. En in het weekend zitten we weer rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat meer dan 200 kilometer file. Vooral erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel ook 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Knapend Ridderkerk en Knapend Klaverpolder sta je 20 minuten in de file. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en Knapend Gorkum een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 180 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 25 minuten oponthoud. Ook op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 20 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven tussen knooppunt Hintham en Den Bosch-West 25 minuten vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht, want daar is een ongeluk gebeurd. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt de Hocht gebeurde ook een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij, de vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De provincie Zuid-Holland moet stoppen met het afschieten van damherten in de Hoekse Waard. In een rechtszaak die aangespannen was door twee dierenwelzijnsorganisaties blijkt dat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie niet duidelijk heeft gemaakt waarom de damherten afgeschoten moeten worden. Volgens de provincie moet de populatie damherten teruggebracht worden naar nul omdat ze ernstige schade aan gewassen toebrengen. Ook zouden de dieren voor onveilige verkeerssituaties zorgen. De rechtbank in Den Haag vindt dat de provincie onvoldoende onderbouwd heeft dat de dieren daadwerkelijk schade veroorzaken en verwilderd zijn. En bij een eenzijdig ongeval aan het einde van de ochtend op Goeree-Overflakkee is een automobilist zwaar gewond geraakt. Het ongeluk was bij de Oudelandse Dijk en de Depiersweg in het buitengebied bij Stad aan het Haringvliet. De automobilist reed daardoor een nog onbekende oorzaak tegen een boom. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Nadat de bestuurder uit zijn auto was gehaald, is hij met onbekend letsel en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En gewichtsdiscriminatie is een ernstig probleem op de arbeidsmarkt. Dat concludeert kennisinstituut Movisie, dat er onderzoek naar gedaan heeft. Mensen die fors aan de maat zijn, maken gemiddeld minder kans om aangenomen te worden. En als ze aangenomen worden, krijgen ze een lagere beoordeling en hebben ze minder promotiekansen dan mensen met een normaal gewicht. Ook worden dikke mensen op hun werk vaker gepest. En het afgelopen kwartaal werd bij NVM-makelaars een recordaantal van de circa 57.000 woningen te koop gezet. In het voorjaar staan meestal meer huizen te koop. Nu zijn het er nog meer doordat huurwoningen worden verkocht. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel een bod te moeten uitbrengen en dat de prijzen op de woningmarkt minder hard lopen. De NVM waarschuwt wel dat het effect tijdelijk is en dat er nog steeds te weinig huizen beschikbaar zijn voor de starters en senioren. Om dat probleem op te lossen moet er structureel meer worden bijgebouwd. Dan nog het weer. Vandaag, morgen en in het weekend zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Morgen nog een graadje warmer. En in het weekend zitten we weer rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 130 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg nog wel 20 minuten vertraging. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum ook 20 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem, daar sta je 10 minuten in de file tussen Os en Knopenbankhoef. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
10: Drechtstad FM. Goeiedag, dames en heren. Dit is een nieuwe aflevering van A New Job with the Boss. Vandaag heb ik Joran Meijerink en Jouke Bel in de studio van bouwonderneming Stout. En we gaan het straks hebben over welke vacatures ze graag ingevuld zien. Maar we gaan nu eerst even luisteren naar Jeremy van Pearl Jam.

0: Ja, dat was Jeremy van Pearl Jam. En ik ga nu even naar de gasten van vanavond. Joran en Jouke in de studio. Voor degenen die jullie nog niet kennen, wie zijn jullie en wat doen jullie?
1: Ik ben Joran. Ik werk momenteel 6 maanden binnen bouwonderneming Stout. Met de titel recruitment partner. Maar dat is eigenlijk een groot containerbegrip om het maar even samen te vatten.
0: Helder wel.
1: En daarin ben ik verantwoordelijk voor al het binnenkomende personeel. Een stukje scholenbinding. Noem het eigenlijk allemaal maar op. Dat is eigenlijk even wie ik ben. Kort. Ja.
2: Ik ben Jouke, ik ben 47. Ik ben projectvoorbereider en teamleider bij Bouwonderneming Stout. Vader van 4 dochters en een zoon. Okay. En ik ben gek op sporten.
0: Oké, okay. En voor degene die de organisatie nog niet kennen. Bouwonderneming Stout, daar kunnen mensen natuurlijk al een indicatie bij hebben. Maar wellicht wijken jullie wel een beetje af van een gemiddeld bouwbedrijf. Of ook niet, kan natuurlijk.
1: Nou ja, ik hoop dat we een beetje afwijken van een gemiddeld bouwbedrijf. Want daarin zijn we gelukkig onszelf en lijken we niet op een ander.
0: Mooi.
1: Voor de Feyenoorders onder ons, we hebben hetzelfde oprichtingsjaar als de Feyenoord. Dus 1908.
0: Ja.
1: En zo hebben we ook onze kantine beneden genoemd. Naar lokaal 1908. Dus de meeste Feyenoorders bij ons die vinden dat heel leuk. Ik zelf als Ajax ziet iets minder. Maar dat is wat het is.
0: Maar goed, dat kan gebeuren. Hoort dan eenmaal erbij. En wat kan je vertellen over wat de organisatie allemaal doet? In de zin van wat voor soort projecten of wat is de scope van de werkzaamheden?
2: Nou, wat wij doen is, wij bouwen zowel woningen als utilitaire gebouwen.
0: Okay.
2: Utilitaire gebouwen moet je denken aan scholen, kantoren. Kan een kerk zijn, kan een politiebureau zijn. We maken ook werken voor Defensie. Dus wat dat betreft hebben we een heel breed scala aan gebouwen.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want je hebt vaak wel dat ondernemingen zeg maar of focussen op utiliteit of focussen op niche. Maar jullie kiezen echt best wel breed te zijn.
2: Ja, klopt.
0: Ja, oh, mooi. En wat is de omvang van de organisatie?
1: De omvang is plus minus 150 FTE. En dat is dan wel verdeeld onder onze 3 merken die we daarin hebben. Bouwonderneming Stout is 1 van de 3 labels, om het dan maar zo te zeggen. Dan hebben we ons kleine broertje, om het maar zo te zeggen. Dat zit 600 meter verderop bij ons vandaan. Dat is dan Lagendijk en Stout. En we hebben onze ontwikkelingstak Herkon. En dat zit bij ons dan daarbinnen. En bij elkaar zijn we dan rond de 150 man binnen buiten.
0: Oké.
2: Okay, nou, ik denk dat het goed is om even aan te vullen dat we dus een ontwikkelende aannemer zijn. Hè? Dus wij ontwikkelen ook.
0: Ja, dus het is niet alleen de uitvoering, maar jullie gaan ook met de gemeentes om in zee.
2: Opdrachtgevers, gemeentes.
0: En zelf ook zelf in de markt zitten dan de woningen, zeg maar.
2: Zeker.
0: Ah, mooi. Ja. Nou, dan heb je wel een controle over de keten, zeg maar, in zekere zin.
2: Ook dat. En we hebben we zorgen voor een eigen werkvoorraad.
0: Ja. Ja,
2: voor een groot gedeelte. Ja,
0: want als je natuurlijk eenmaal 150 man in dienst hebt, dan wil je ze ook goed aan het werk houden. Dan...
1: Zeker.
0: En niet weer 2 jaar vol zitten? Of is dat niet per se het geval? Of in ieder geval dat je 2 jaar vooruit kan plannen, in zekere zin.
2: Dat zou mooi zijn.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, en wat voor toekomst- en groeiperspectief kan de organisatie ervaren? En wat is er uiteindelijk voor nodig?
1: Dat is altijd natuurlijk een beetje een glazen bol kijken wat wel mogelijk is en wat niet mogelijk is. We hebben groeiambities en in omzet. En om omzetgroei te hebben, heb je natuurlijk personeel nodig.
0: Ja.
1: Alleen willen we dat wel op een gezonde en natuurlijke wijze houden. Dus we gaan niet zeggen, we gaan plus 150 man dit jaar. Dat is onmogelijk. Dan groeien we uit ons jasje en dan is het organisatorisch ook niet te doen.
0: Ook lastig voor de werkvoorraad.
1: Ja. Wat is het groeiperspectief? Ja, om dat in cijfers uit te drukken qua personeel durf ik niet te zeggen. Wij willen gewoon groeien en we willen gezond groeien. Het moet ook natuurlijk voor de ervaren mensen wel gezond blijven om mensen te blijven begeleiden.
0: Ja.
1: Maar ook wij weten in de huidige technische markt waar we in zitten, dat de toekomst toch wel bij de jeugd ligt eigenlijk. Ja. Dus daar zijn we druk mee bezig met investeren. Veel jonge jongens, veel jonge dames daarbij. En jou natuurlijk als teamleider werkvoorbereiding, die zit daar denk ik het meeste van eigenlijk.
0: Mooi. Duidelijk verhaal. En we gaan het straks natuurlijk hebben over de 2 vacatures die we hebben meegenomen. Die is zowel van plan voorbereiden als werkvoorbereider / projectvoorbereider. Maar uiteraard zit er ook muziek bij. Een aantal goede nummers ook zelfs. Welk nummer zou je als eerst willen horen?
1: Goeie vraag. Ik van de nummers heb ik er zelf ook eentje mogen aanbrengen. De rest lag een beetje bij jou op zijn schoot. mijn aanbreng was Toto met Afrika eigenlijk.
0: Nou, dan gaan we daar mee beginnen. Hier komt Toto, of hier komt Afrika met Toto.

0: Ja, dat was Africa van Toto. En dan gaan we nu naar de superleuke functie van planvoorbereider nieuwbouw. Ja, Joram, wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, bij ons is de planvoorbereider nieuwbouw. Die vacature is eigenlijk ontstaan doordat wij bij onze ontwikkelingstak bij Hercon vorig jaar twee mannen hadden aangenomen. En daardoor is eigenlijk een gat ontstaan, met zijn ruimte ontstaan door om weer iemand aan te kunnen nemen. Want dat betekent dat we wat meer werkvoorraad hebben om te kunnen hebben. Het is planvoorbereiding. We noemen ze zelf eigenlijk ook nog projectmanager intern. Dat heeft ermee te maken dat je bent projectleider, dus dan ben je ook een projectmanager. Mm-hmm. En als projectmanager planvoorbereiding werk je aan het begin van een bouwproject. Je zorgt er dus voor dat een idee of ontwerp daarin ook echt uitvoerbaar en betaalbaar wordt. Dus je gaat overleggen met opdrachtgevers, architecten. En je gaat samen met collega's ga je kijken. Ja, hoe kunnen we dit project slimmer, beter en haalbaar maken?
0: Okay.
1: Dus je stuurt vooral het proces aan en denkt heel veel mee in oplossingen.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat dingen veranderen gedurende de tijd. In de zin van... we hadden ook een beetje een beeldvorming dat de regelgeving verandert. Maar dat als je een project betaalbaar wil houden, dat je nu anders moet nadenken dan 10 jaar geleden.
1: Nee, zeker. En dat blijft ook veranderen. De regelgeving verandert. Stikstof, PFAS, noem het eigenlijk allemaal maar op. Vergunningen, bouwbesluiten, omgevingsvergunningen van de gemeentes. Ja, denk daar maar over na.
0: Ja, het is ook wel een beetje een administratieve functie. Althans, het zit er in ieder geval bij.
1: Nou ja, je zit op kantoor, je moet inderdaad ook dingen uitzoeken. Maar je moet natuurlijk ook naar locaties gaan. Je moet bij opdrachtgevers aan tafel zitten. Dus je zit gelukkig niet alleen maar op kantoor, hoor.
0: Nee, dat is wel goed ook. Hey, en wat zoek je in de kandidaat? Wat hebben jullie nodig in de nieuwe medewerker?
1: We zoeken wel echt iemand met technische kennis. En die goed kan samenwerken. Het is niet een beroep waar je je oortjes in doet en je eentje eigenlijk bezig bent. Nee. En we zoeken wel echt iemand die overzicht houdt, keuzes durft te maken en verantwoordelijkheid durft te nemen. Dus het is wel een vacature waar je veel verantwoordelijkheid bij krijgt. En waar je dus veel met andere mensen samenwerkt. Dus het moet wel echt een teamspeler zijn die we zoeken.
0: Ja, oké. En over dat team is gesproken, hoe groot is dat team ongeveer?
1: Je hebt de hoofdplanvoorbereiding zitten. En ook bij de planvoorbereiding valt ook de BIM-afdeling. De tekenkamer, om het maar even zo te zeggen. Dus dan zit je met 1, 2, 3, 4, 5, 6 man of 7.
0: Ja, mannetje of 7. Ah. Nou, mooi team. En wat kunnen jullie de kandidaat bieden? Wat kan de nieuwe medewerker van jullie verwachten?
1: Nou, los van de arbeidsvoorwaarden kunnen wij in ieder geval veel afwisseling bieden. Het is wel een vacature waar je veel kan doen, waar je veel bezig bent. Veel je eigen werkuren ook kan indelen. Daarin werk je gewoon aan grote bouwprojecten van een paar miljoen tot onze grote projecten van 80 miljoen.
0: Serieus?
1: Ja. Daarin zijn het grote projecten waar we aan werken. Maar het zijn ook heel veel verschillende projecten. Wat Jouke eerder ook... aangeeft toen we hier zelf even aan het praten waren. Ja, we maken kleine woningen tot grote bedrijfshallen, tot een mooi project voor Defensie waar we mee bezig zijn. Dus een plan voor een aanbesteding of een project dat we zelf ontwikkelen. Want zoals ik zei, een van onze labels is Hercon. Die is daar ook een opdrachtgever van onszelf. Dus geen enkele dag en geen enkel project is hetzelfde. En daarin krijg je gewoon alle vrijheid om dat in te vullen.
0: Ja, klinkt als een best diverse baan. En wat maakt het dan dat collega's langer in deze functie blijven?
1: Daar heb ik natuurlijk ook naar gekeken. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen is... niet alleen in deze functie, maar eigenlijk alle functies bij ons op kantoor... is dat je gewoon heel veel vertrouwen krijgt. Op het moment dat je bij ons binnenkomt, vertrouwen we je 100%. En dan gaan we er ook vanuit dat het allemaal goed komt. En het samenwerken met collega's en het meedenken met collega's... denk ik dat een van onze krachten is... We werken allemaal heel graag op kantoor. We hebben daar een open deuren beleid. Alles is van glas. En er is eigenlijk er is geen vraag te gek. Ook bij ons kan je veel leren. Moet je veel kunnen leren. Het stukje op je bek gaan. Ja, ook dat hoort erbij. En dan hetgeen wat we dan doen is bij elkaar gaan zitten. Dan gaan we het hebben over wat je hebt geleerd. En dan gaan we gewoon weer door naar het volgende.
0: Ja, helder verhaal. Hey, we gaan straks natuurlijk ook hebben over de functie van de werkvoorbereider, projectvoorbereider. Maar goed, in het kader van jullie top 5 aan muziek, welk nummer zullen jullie nu willen horen?
2: Dan willen we graag horen Guns N' Roses met Locomotive.
0: Hier komt Guns N' Roses met Locomotive.

0: Ja, dat was het epische nummer van Guns N' Roses met een locomotive. Ja, goed uitgekozen, Jouke.
1: Goed, hè?
0: Ja, dat heb je goed gedaan. Dat heb je zeker goed gedaan. En ja, met betrekking tot goede keuzes maken. Ja, we hebben ook een goede vacature meegenomen. Die van werkvoorbereider, projectwerkvoorbereider. Kan je me iets vertellen over deze functie?
1: Zeker. Als projectvoorbereider ben jij eigenlijk de spin in het web. Dus jij zorgt ervoor dat je het gebouw bouwt op kantoor. En dat begint vanaf het heiwerk tot de oplevering bij je betrokken bij het werk. Ik denk dat het heel gaaf is, want je weet uiteindelijk iedere spijker in het gebouw te zitten. En het is een hele diverse baan. Je koopt in, je doet offertevergelijkingen, je controleert tekeningen. Je hebt contacten met de opdrachtgever. Je kijkt naar meer en minder werk. Dat.
0: Ja, helder vuil. En wat zoek je in de kandidaat?
1: We zoeken sowieso iemand die bij onze club past. Dus naast dat wij mensen voor gebouwen zijn, zijn we ook mensen. Je moet een passie hebben voor nieuwbouwprojecten of utiliteitsbouw. Je moet proactief zijn. Je hebt oog voor detail. Je werkt graag samen met een team waar een korte lijnen en vertrouwen centraal staan.
0: Oké, helder wel. En wat kunnen jullie de nieuwe collega bieden?
1: Sowieso een hele leuke club collega's. Ik denk dat wij, naast dat we collega's zijn, doen we ook naast het werk doen we heel veel activiteiten naast, met elkaar. We hebben bijvoorbeeld mensen die op zaterdag met het hondje over het strand lopen. We hebben een afdeling, of we hebben mensen die sportief zijn, die met elkaar hardlopen. Mm-hmm. We hebben meegedaan aan de marathon in Rotterdam.
0: De volledige?
1: Sommigen hebben de volledige gedaan. Okay. Zelf mocht ik de halve doen. Sommigen hebben de 10 kilometer gedaan. Super gaaf.
0: Estafette loopt toch?
1: Estafette loopt. Afgelopen vrijdag hebben we met 20 collega's gepadeeld. Dus weet je, ik merk zelf dat naast dat we collega's zijn, dat we ook buiten het werk gewoon een hele goede klik hebben. En ik denk dat dat echt de meerwaarde is van Bouwondernemingsstout.
0: Kan ik me voorstellen. En je zei al van met 20 collega's gepadeld. Dus dat betekent ook dat

0: elkaar. En dat we iedereen wist zijn positie wel.
1: Hè. Ja,
0: dus uiteindelijk hebben we wel de groepjes zo gevormd dat een beetje gelijkwaardig was.
1: Mooi.
0: Maar je leert mensen ook echt op een andere manier kennen. Van de rustige tot de fanatiekeling. Nou, ik vond het superleuk. Ja,
1: ja, nou, ik kan me ook brengend voorstellen dat je in een bepaalde functies, zeg maar, bepaalde types zou zien, zeg maar.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, zeker.
1: Dat functie ook een persoonstype aan vast kan zitten.
0: Ja, ja.
1: Ja, leuk. En wat zijn een beetje de doorgangsperspectieven? Stel, ik kom bij jou werken als de projectwerkvoorbereider. Waar kan ik naartoe groeien?
0: Ja, uiteindelijk, je begint, kijk, als je jong bent, begin je als junior projectvoorbereider. Dus dat betekent dat je ondersteunend bent aan een senior werkvoorbereider. Mm-hmm. Als we merken dat je op een gegeven moment een eigen project kan gaan draaien, dan noemen we je senior projectvoorbereider. Je kan doorgroeien naar projectleider. Je kan doorgroeien naar planvoorbereider. En mocht het echt zo zijn dat je het gevoel hebt dat je uit je functie groeit of dat je behoefte hebt aan iets anders, dan hebben we binnen onze club, kan je bij Hercom terecht. Dat is
2: de ontwikkelingstak. Ja. We vinden het toch leuk om wat kleinere projecten te draaien. En dan kan je naar Lagendijk en Stout. Daar doen ze wat kleinere projecten. Vind je het toch uiteindelijk leuk om eigenlijk alleen maar bezig te zijn met de calculatie van een project? Dan ga je naar de calculatieafdeling. We hebben ook nog het geluk dat we inderdaad nog de tekenkamer hebben. Dus dan kan je ook nog naar BIM-modeleur gaan. Dus ja, bij ons is de doorgroeiperspectief is eigenlijk een beetje oneindig, om het maar zo te zeggen.
1: Ja.
2: Maar juist inderdaad als werkvoorbereider, daar krijg je gewoon de basis mee. En dat is gewoon de basis die je eigenlijk nodig hebt om bijna alle kanten op te gaan binnen de bouw.
1: Ja, dat is misschien ook wel gelijk een officieel antwoord op de volgende vraag. Want wat maakt het als collega's lang bij jullie blijven of in deze functie blijven? Je kan gewoon alle kanten op. Dus.
0: Nou, uiteindelijk, wij zijn, ik dan, meegegroeid met het bedrijf. 25 jaar geleden deden we nog 10 miljoen gulden omzet. En inmiddels doen we ruim natuurlijk 100 miljoen euro omzet. En dat betekent ook dat vaak als mens wil je blijven groeien. Nou, wij als Stout zijn ook een dynamisch bedrijf, dus we zitten niet stil. We hebben uitdagende projecten, dus ik denk dat maakt dat de mensen lang bij ons zijn. Maar ook de collegialiteit die ik net heb benoemd, maakt ervoor dat mensen bij Stout willen blijven werken.
1: Ja, ja, helder verhaal. Nou ja, ik zou zelf wel enthousiast geworden zijn als ik hier al geluisterd. Maar goed, dat is leuk. Hoe kan ik solliciteren?
2: Nou, dat kan op verschillende manieren. We hebben onze website, mensenvoorgebouwen.nl. Daar staan ook alle vacatures. Mocht je toch denken van, nou, mijn vacature staat er niet tussen, kan je ook altijd solliciteren onderaan bij de website. Je kan gewoon een mailtje sturen naar werken@stout.nl. En op die manier kom je met mij in contact. En dan kunnen we altijd kijken op basis van een kopje koffie wat er wel eventueel bij je past.
1: Nou, beste luisteraars, dus wil jij een gesprekje hebben met Joram Meijerink, dan moet je even naar mensenvoorgebouwen.nl.
2: Yes.
1: En dan kan je solliciteren zowel op deze twee functies. Maar ja, goed, stel je zou calculator kostenkundige zijn of timmerman, of misschien wel projectleider in de utilitaire woningbouw, dan kan je hier ook terecht.
2: Ja, nee, zeker. En mocht je op het mbo of de hbo zitten en je zoekt nog een stage vanaf september, ook daar hebben wij plekken voor.
1: Oké, dus vanaf september stage lopen best uit.
2: Zeker.
1: En dan kan je ook af en toe gaan padellen, heb ik gehoord.
2: Af en toe padellen en we gaan binnenkort volleyballen, heb ik gelezen. Dus,
1: nou ja, het weer wordt aardig mooi, dus let's go.
2: Ik hoop het.
1: Ja. Nice, heren. Nou goed, allereerst Joran en Jouke, heel erg bedankt dat jullie hier in de studio zijn geweest. De uitzending wordt straks opgevuld met nog enkele andere vacatures. En ik ben ook wel benieuwd. Jullie hebben natuurlijk een aantal hele goede nummers meegenomen. Welke nummers zullen jullie willen afsluiten?
2: We hebben natuurlijk net tussen haakjes wat oudere muziek geluisterd. En volgens mij is het Afrojack laatste nieuw nummer uitgebracht met Rivers. Dus laten we daar nog maar mee eindigen.
1: Hier komt Afrojack met Rivers.

0: Ja, dat was Afrojack met Rivers. En ja, we gaan de uitzending toch een klein stukje verlengen. Dat idee ontstaat af en toe spontaan. En dan misschien ook nog een beetje extra de overstout. Want Jouke die kon daar nog wat meer over vertellen. Dus ik zou zeggen, brand los.
1: Oh, wat ik nog wel even kwijt wil, is mensen voor gebouwen, de collegialiteit. We hebben het net gehad over dat mensen langdurig bij ons werken. Om even een voorbeeld te geven. Toen wij in 2008 100 jaar bestonden, zijn we met een vliegtuig vol stout collega's en aanhang, zijn we 3 dagen in Barcelona geweest. Nou, hoe gaaf is dat? Dat dat door de werkgever wordt gefaciliteerd. En dat zorgt ook voor commitment en verbinding tussen de mensen. 3 jaar geleden bestonden we 115 jaar.
0: Kijk, ook een mooi moment.
1: We gaan niet ieder jaar natuurlijk vliegen naar Barcelona. Dat gaat natuurlijk niet.
0: Misschien over 2 jaar weer dan.
1: Ja, nou, dat zou hartstikke leuk zijn. Ja. Maar we zijn 3 jaar geleden bestonden 115 jaar. En hebben een feest gehad in Fort Altena. Zijn we eerst ontvangen in Gorinchem bij Van der Valk. We wisten nog niet wat we gingen doen. We zijn gestart met een drankje. En toen werden we verrast en hadden we een feest in Fort Altena. Met een band erbij, met een karaoke caravan, met diverse hapjes en drankjes. Superleuke avond. En uiteindelijk als beloning zijn we weer teruggegaan naar Van der Valk in Gorinchem. En mochten we daar blijven slapen en hebben we 's ochtends ontbeten. En iedereen heeft zijn weg weer vervolgd. Maar dit zijn wel dingen die blijven ook hangen. En geeft wel aan wat voor bedrijf dat we zijn.
0: Ja, ja, kan ik me goed voorstellen. En dat is ook... Ja, misschien een van de redenen dat mensen toch wel zich graag associëren met bouwonderneming staat.
1: Nou kijk, uiteindelijk bouwen, ik zal niet zeggen dat we allemaal kunnen bouwen, maar we moeten overal hetzelfde trucje doen. Hè? Ja. En jij vraagt aan ons van wat is nou de meerwaarde van bouwonderneming staat? Nou, dat is dus dat je naast je werk of tijdens je werk dat je dit soort extra er ook bij krijgt. Nou, en ik denk dat dat wel een van de redenen kan zijn dat je graag bij ons wil komen werken.
0: Ja.
1: Dat is gewoon het extraatje.
0: Het extraatje van de bouwonderneming staat. Los van dat de projecten natuurlijk ook gewoon divers en mooi zijn. Want ja, jullie zeiden al van woningbouw, utiliteit en defensie. Nou goed, ik zie niet alle bouwondernemingen dat per se doen. Dus dat is wel uniek, vind ik.
1: Nee, ook niet. Nee. We willen altijd inderdaad heel graag proberen toch wel ieder jaar een uniek gebouw ertussen te hebben. En zo hebben we vorig jaar bijvoorbeeld het politiebureau in Hilversum opgeleverd. Super gaaf om te doen. En zo proberen we dit jaar ook weer zo'n mooi gebouw te kunnen scoren.
0: Mooi. Klinkt goed. Nou ja, goed. Het voordeel van het stukje verlengen is dat je ook weer een extra nummertje uit je top 5 kan halen. Tenzij je zegt, joh, meteen, we gaan zo meteen nog een keer praten. Kan natuurlijk allemaal, maar ik leg wel de behoefte aan jou over. Of aan jullie, beter gezegd.
1: Het voelt goed en het is superleuk. Dus we kunnen verlengen. Maar wij hadden nog op ons lijstje staan Hanna May, Wacht op mij.
0: Hier komt Hanna May met Wacht op mij.

0: Ja, dat was Hanawee met Wacht op mij. Ja joh, en dames en heren, het grappige is als je in de nummers aan het afspelen bent en je bent met de gasten aan tussendoor een beetje aan het praten, er komen steeds weer nieuwe onderwerpen voorbij. Zoals nevenfuncties bij Stout. Want ook als je nevenfuncties hebt, dan kan je die mogelijk ook toepassen bij Stout. Dus nou, ik zou zeggen, wat kan het bijvoorbeeld allemaal zijn?
1: Nou, we hebben collega's, als jij goed bent in bepaalde programmaapparatuur waar wij mee werken. Waar het gebouw mee optrekken. Voor de niet-kenners, ik noem ze maar even, maar een Solibri werken we mee. We werken met het ProStream, werken met Asta. Dat is bijvoorbeeld een prengsprogramma. Nou, als jij, ik zeg het misschien een beetje oneerbiedig, maar als jij een WizKid bent en je wilt alles van dat programma weten, nou, dan word jij dus degene benoemd als vraagbaak voor alle collega's. Dus jij bent ook degene die het lijntje legt met het bedrijf wat achter die software zit. Maar we hebben ook een chef frituur.
0: Hey,
1: kijk, die is voor de vrijdagmiddag weer heel handig, hè?
0: Ja, dat zijn de bitterballen en meer.
1: Precies, de bitterballen en meer.
2: Dus we hebben gelukkig wel de beste bitterballen van Sliedrecht en omstreken. Dat doet hij erg goed. Maar daarnaast, ja, we hebben chef scholenbinding, chef, noem het maar van alles eigenlijk. Op die manier kunnen we gewoon steeds kijken van, ja, wat kan je als meerwaarde nog bieden binnen bouwonderneming Stout? En dat maakt het natuurlijk ook makkelijk, want niet iedereen is goed in hetzelfde. En dat weten we ook. Maar ja, dan moet je juist uitpakken waar je wel goed in bent.
0: Ja, dus heb jij nog een speciaal talent naast een van de functies die je bij bouwonderneming Stout kan inzetten, dan kan je gewoon echt nog dingen erbij doen. En die programma's, want zijn dat echt hele bouwspecifieke programma's die je net benoemde?
1: Ja, dat zijn wel bouwspecifieke programma's, ja.
0: Ja. En waar worden die bijvoorbeeld voor gebruikt?
1: Nou, een ProStream is eigenlijk onze online opslag. Waar we vroeger op onze eigen server onze zaken opsloegen, doen we dat nu online.
0: Ja.
1: Dat vraagt ook iets van onze medewerkers. Want je moet het programma leren kennen. Asta is ons planningsprogramma. Kijk, en dat planningsprogramma, dat gebruik je misschien maar één een gedeelte van het jaar of per twee jaar als je met het project bezig bent. Dus voordat jij een project optuigt, ga je een planningsprogramma of ga je een planning maken. Dan ben je natuurlijk in die anderhalf jaar ben je niet meer met dat planningsprogramma bezig.
0: Nee,
1: dus ondertussen wordt natuurlijk zo'n programma ook verbeterd en dat ontwikkelt ook. Dus je bent soms, omdat je er lange tijd uit bent, ben je dan de informatie kwijt. Nou, en daarom is het ook goed als iemand een nevenfunctie hebt, die kan je weer even bijpraten, want diegene die houdt het wel allemaal bij.
0: Helder verhaal. Klinkt goed. Dus beste luisteraars, ook als je een nevenfunctie wil doen of andere talent wil inzetten, misschien kan je zelfs je eigen hobby integreren in de onderneming. Mocht er behoefte aan zijn binnen de collega's, dan kan je daar gewoon mooi aan de slag. Goed, om nu toch maar echt het laatste nummer aan te gaan kondigen, want we hebben voor mij jullie hele top 5 ongeveer gehad. Welk nummer mag trouwens? Ja, er is een nummer over. Black van Pearl Jam, wil je die horen?
1: Jazeker.
0: Even spannend, even afwachten. Ja, je mag nog wijzigen, maar...
1: Nee. Maar omdat we al een nummer hadden van Pearl Jam.
0: Dat maakt het niet uit.
1: Maar goed, je kan hem niet genoeg horen wat mij betreft. Nou, hij staat volgens mij in de top 10 van de top 2000. Dus,
0: hier komt Black van Pearl Jam.

0: Jouw radio. Rechtsstand FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De provincie Zuid-Holland moet stoppen met het afschieten van damherten in de Hoekse Waard. In een rechtszaak die aangespannen was door twee dierenwelzijnsorganisaties blijkt dat het college van gedeputeerde staten van de provincie niet duidelijk heeft gemaakt waarom de damherten afgeschoten moeten worden. Volgens de provincie moet de populatie damherten teruggebracht worden naar nul omdat ze ernstige schade aan gewassen toebrengen. Ook zouden de dieren voor onveilige verkeerssituaties zorgen. De rechtbank in Den Haag vindt dat de provincie onvoldoende onderbouwd heeft dat de dieren daadwerkelijk schade veroorzaken en verwilderd zijn. En bij een eenzijdig ongeval aan het einde van de ochtend op Goeree-Overflakkee is een automobilist zwaar gewond geraakt. Het ongeluk was bij de Oudelandse Dijk en de Piersweg in het buitengebied bij Stad aan het Haringvliet. De automobilist reed daardoor een nog onbekende oorzaak tegen een boom. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Nadat de bestuurder uit zijn auto was gehaald, is hij met onbekend letsel en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En gewichtsdiscriminatie is een ernstig probleem op de arbeidsmarkt. Dat concludeert kennisinstituut Movisi, dat er onderzoek naar gedaan heeft. Mensen die fors aan de maat zijn, maken gemiddeld minder kans om aangenomen te worden. En als ze aangenomen worden, krijgen ze een lagere beoordeling en hebben ze minder promotiekansen dan mensen met een normaal gewicht. Ook worden dikke mensen op hun werk vaker gepest. En het afgelopen kwartaal werd bij NVM-makelaars een recordaantal van de circa 57.000 woningen te koop gezet. In het voorjaar staan meestal meer huizen te koop. Nu zijn het er nog meer doordat huurwoningen worden verkocht. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel een bod te moeten uitbrengen en dat de prijzen op de woningmarkt minder hard lopen. De NVM waarschuwt wel dat het effect tijdelijk is en dat er nog steeds te weinig huizen beschikbaar zijn voor de starters en senioren. Om dat probleem op te lossen moet er structureel meer worden bijgebouwd. Dan nog het weer. Vandaag, morgen en in het weekend zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Morgen nog een graadje warmer. En in het weekend zitten we weer rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: Mens, durf

0: keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren. Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom bij Mens durft te leven, het kleinkunstprogramma van Drechtstad FM en Atos Radio. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. Vandaag draai ik liedjes die over één onderwerp gaan. Het onderwerp dat ik heb gekozen is dieren. Ik ben Linda van der Zwaan en deze week neem ik techniek en de presentatie voor mijn rekening. En we beginnen met Harry Jekkers met De Kat.

Dit was Beatrice van der Poel met Fluwelen Vlinder. En we gaan verder met Maarten van Roosendaal, Teddy Bear.

Het is als de groep Want Want met kip, paard, koe. En we gaan verder met Sjaak, het paard van de groep Lieve Bertha.

Dus dat is Orang Oetang van Joost Belevante en Joost Nuizel samen. We gaan verder met wespen. Wespen op de appeltaart van Spinvis.

0: tering diepers, hoerenmug met je gefukte beet. Pak AUP'en, je biezen en pleur op van mijn planeet. Hey tering diepers, hoerenmug, ga toch in de fut. Jouw voorbestaan is zinloos, want je hebt geen enkel nut. Kijk, bijen helpen bloemen en die horen bij de lente. Die steken bijna nooit en maken honing voor de menten. Maar jij hebt geen functie in de gehele natuur. Niemand heeft baat van jouw acupunctuur. Je vindt me kennelijk lekker en je houdt misschien van mij. Maar ik hou puur van zoogdieren en daar doe jij niet bij.
1: Nee.
0: Tering diepers, hoerenmug, witte bloedcel dief. Zelfs Nelson Mandela wordt van jou nog agressief. Maar weet je wat het kut is en waar iedereen van baalt? Is dat je mij telkens weer uit de mooiste dromen haalt. Want ik ben gaan dromen over een hele mooie vrouw. Toen jij pers op dat moment op mijn oren zitten wou. Ik had geen schuldig aan een misdrijf, hou me niet meer in bedwang. Vanaf nu ben jij voorgoed deel van mijn behang. Petsboom.
2: Jochem Meijer was dat met hoofdstuk 14 over de mug. En we gaan verder met een oud nummer. Dat is een vaste rubriek bij ons uit de oude doos. En dit keer doen we De Kat van Ome Willem uit Ja, zuster, nee, zuster. Geschreven door Annie M. G. Schmid.
3: Uit de oude doos.

Onze boos en buurmanskater was dit van The Evening Stars. We gaan verder met de volgende rubriek. Dat is een vertaling van een meestal Engels lied naar Nederlands. En dat is vertaald door Jan Rot. En van origine is het een Iers volksliedje, Molly Malone, oftewel Cockles and Mussels. En dat is vertaald naar Cockles and Mussels door Jan Rot.

0: van der Meer.
1: Dus dat is Nederlands hoop in bange dagen met Bello de hond. En het volgende gaat ook over een hond, toevallig. In onze dieren special komt dat wel uit, natuurlijk. En dit is Thijs Maas. Ik heb vandaag een hond gekocht.

Dit was de Kick met Erik, de gitaarspelende kat. We gaan verder met een heel ander dier. Nou, een diersoort eigenlijk. Vissen gaan we doen. Voorn, baas, baars en paling van Hans Dorrestein en Martin van Dijk.

Dat was de teddybeer van Drukwerk. Ja, u luistert naar Mens durft te leven. Het kleinkunstprogramma van Drechtstad FM en Atos Radio. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. En vandaag ging alles over dieren. We hebben van alles behandeld. Katten, paarden, vlinders, vissen, honden. Noem maar op. We gaan afsluiten met een hond. En dat is Jack Russell van Witske Lobis en Johan Hogeboom. Tot de volgende week.

Als we langer kijken valt er nog iets te bespeuren. Dit vrome heerschap heeft een noem het curiositeit. Nerveus wordt hij van postbodes en gek van poezegeuren. Maar hoort hij piep of fladder, raakt hij alle zeden kwijt. Op zondagochtend, als de zon nog niet is opgekomen en zijn gemeente siddert rond van boete en van schuld, dan

0: van 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis is compleet. Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal, in afwachting van haar installatie. Heijblom kreeg tijdens de raadsvergadering 21 stemmen. Joan Nunnally 23 stemmen. Zij is D66-raadslid, maar was niet voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn plaatsvinden. En vanwege een stroomstoring op het spoor bij Schiedam rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Schiedam Centrum. Tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht rijden er minder treinen door de storing. De storing is ontstaan door een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. Daardoor was er geen stroomtoevoer voor de treinen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen rijden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt nog tot zeker 19:30. En een 34-jarige man uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor de moord en poging tot moord. Volgens de rechtbank schoot hij in 2024 twee mannen neer op een landweg bij Rittum. Een 28-jarige man uit Goes overleed. Het andere slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank spreekt van een kille professionele liquidatie, vermoedelijk vanwege een ruzie over drugs. Twee maanden na de liquidatie werd in Goes de auto gevonden waarin de man en de medeverdachte waren gevlucht. Ze werden allebei opgepakt, maar de medeverdachte werd vrijgelaten wegens een gebrek aan bewijs. En de rechtbank in Rotterdam heeft een man en een vrouw uit Colombia veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor goudroof. De straf valt 1,5 jaar hoger uit dan was geëist. De roof was in maart dit jaar in het centrum van Rotterdam. De 61-jarige man griste toen een tas vol gouden sieraden uit een auto van 2 goudhandelaren. De 44-jarige vrouw bestuurde de vluchtauto. Ze werden een paar uur later al opgepakt op de snelweg richting Amsterdam. De waarde van de buit bedroeg 8,5 ton. Volgens de rechtbank was de roof professioneel voorbereid en hebben de rovers voor maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid gezorgd. Ook wordt het ze zwaar aangerekend dat ze geen verantwoordelijkheid voor hun daden wilden nemen. Tot slot het weer. Vrij veel zon, blijft droog. Temperaturen lopen op naar 27 graden. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt helder met temperaturen die dalen naar 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en het blijft droog. Het wordt dan 27 tot lokaal 29 graden en dus wat warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Via Cultura.

0: dat is naar de munt, met Via Cultura.
1: Naar toe.
2: Via Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
3: Dit was de Vrolijke Noot. Welkom bij Via Cultura op deze donderdag 2 juli. Uit de Munt live in Dordrecht. Of in Dordrecht live, maar dat is met Marley en Gerard.
4: Ja.
3: Ja, jullie hebben je gauw verstopt. Maar je kan ook even gewoon vanaf je microfoon praten.
4: Ja.
3: De Vrolijke Noot, leuk. Welkom, welkom. Jullie gaan straks nog meer muziek tegen horen brengen. Ja. Maar even, voordat ik Pieter, Tristan en Jonne voorstel, vraag ik even. Wie is Gerard en wie is Marley?
5: Nou, Marley van Liezen en ik speel al bijna een jaar of 3 met Gerard samen. We zijn elkaar ooit een keer op straat tegengekomen en toen ging het gesprek al heel gauw over muziek. En zo zijn we eigenlijk op een gegeven moment begonnen om samen te spelen. Dat we allebei ook een hele van Nederlandse liedjes houden.
3: Leuk!
5: Ja.
4: Ja, nee, ik speel een beetje gitaar. En omdat Marley over 5 instrumenten speelt op het moment dat hij zelf met viool bezig is, is dat een hele leuke toevoeging om het samen te doen met elkaar.
3: Hartstikke goed, hartstikke goed. Leuk, leuk, leuk. Ja, nee, fijn dat jullie er zijn. Want ja, live muziek is natuurlijk een van die dingen die in Via Cultura gewoon iets is wat wij altijd proberen te doen. Naast onze gasten. En nu ga ik even de gasten verder doen. Dus als jullie willen zitten, hartstikke leuk.
4: Kom maar zo terug.
3: Ja, gezellig. Pieter van Loon. Stel jezelf even voordat ik überhaupt inga op allerlei dingen.
6: Oké. Okay. Ja, mijn naam is Pieter van Loon. Ik ben eigenlijk vastgoedondernemer. En daarnaast hebben we van allerlei leuke hobby's. Daar ga ik straks meer over vertellen, Piet.
3: Ja, helemaal goed, helemaal goed. Horen we graag. Tristan,
7: Tristan Blok. Tot begin dit jaar, maart 2026, gemeenteraadslid in de gemeente Zwijndrecht. Dat is Jonne nu natuurlijk. Nu werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en binnenkort de nieuwe presentator van het Athos Politieke Café.
3: Heel goed, heel compleet al direct. Ja.
8: Ik ben Jonne Flikkema, ik ben raadslid voor PRO in Zwijndrecht. Verder ben ik student internationale betrekkingen en ik denk dat dat me even heel beknopt is.
3: Ja, dat is heel beknopt. Kijk, wat zo leuk is, hoe ontmoeten mensen elkaar? Ik kwam Pieter, of Pieter kwam mij, het is maar net hoe we dat zien, recent weer tegen in het Johan de Wit. Nou, Johan de Wit, dat jongen, zeg jij ook al wat?
8: Zeker, 2 jaar opgezeten.
3: Daarom, dus ik bedoel, dat is wel grappig. En ook recent waren wij op bezoek, en daar kwam ik hem ook weer tegen, op het Debrecen College. En daar heb je ook op gezeten, Zwijndrecht. Dus,
8: ja, dat is allemaal bekend natuurlijk.
3: Ja, nou ja, dat, ook voor de luisteraar, ook voor de kijker. En Tristan, welke school had jij nou gedaan? Had jij...
7: Op het Walburg College.
3: Walburg College, hè? Ja. Ja. Ik bedoel, ik moet altijd wel voorwerk doen en alles zien te onderhouden. Dat is de grote truc. Het leuke van jullie twee is, en ik heb ook recent nog een foto ook weer gemaakt na de verkiezingen. Is dat leuk? Verkiezingen zijn leuk. Toen gingen jullie stuivertje wisselen.
7: Ja,
3: ja.
8: Dat klopt. Ja.
3: Ja, en dan zie je de ene een beetje, dit is de uitslag, ik doe het ermee. En de andere, wow, ik mag aan de slag. Hoe was dat voor jullie twee? Want, wat de kijker luisteraar niet weet, hoe lang kennen jullie elkaar?
7: Ja, dat begon eigenlijk in groep 1 al. Dus we hebben eigenlijk sinds groep 1, we zaten allebei op de Impuls, Zwijndrecht. En daar hebben we eigenlijk van met elkaar tot groep 8 hebben we daar gezeten. Toen op een gegeven moment, toen ging Jonne naar het Johan de Wit. En ik ging naar het Walburg College. Jonne die was iets slimmer, dus die kon naar het gymnasium toe. Maar en op een gegeven moment moest jij naar
8: precies, dat moet er dan wel bij gezegd worden, precies. Inderdaad. Ja.
7: Maar dus eigenlijk op middelbare school altijd wel contact gehouden, maar dus niet met elkaar op school gezeten. Ja, toen gingen we allebei op een gegeven moment studeren. Ik heb politicologie gedaan en Jonne die deed dan in eerste instantie Europese studies. En eigenlijk altijd interesse gehouden op elkaars eigen manier in politiek. Toen ben ik in 2022 raadslid geworden. jongerenraadscommissielid. En nou, uiteindelijk was het aan jongeren de tijd om raadslid te worden. En toen ben ik helaas niet herkozen. Maar wel echt super gegund en natuurlijk super stoer dat je dat ziet bij een vriend die je al zo lang kent. Dat hij dat dan voorzitter wordt.
8: Zeker, we kennen elkaar nu inderdaad ruim 20 jaar. En dan hebben we het privilege gehad dat we nu eigenlijk 4 jaar lang in de gemeenteraad samen hebben mogen werken. Het is natuurlijk een raadsakkoord, we werken met alle partijen werken we samen. Dus onze vriendschap heeft er niet onder geleden. Het is natuurlijk dan zonde dat je ziet dat een van ons terugkomt in de gemeenteraad. In de capaciteit van raadslid dan nu, dat de ander niet herkozen wordt. Alleen wel super fijn om te zien. Dat toch die betrokkenheid bij de Zwijndrechtse politiek bij Tristan bijblijft bij zijn nieuwe rol als presentator van het Politiek Café.
7: Ja, dan gaat onder andere hij dadelijk hele vervelende vragen natuurlijk van
8: kijk, bibber en bibber al.
9: Ja, want je kent alle ins en outs. Hè? Ja, maar dat is wel grappig om te horen, want ik bedoel, jullie vullen elkaar direct aan. En die vriendschap is heel interessant. Je noemde het net al, het raadsakkoord. En dat is op zich natuurlijk ook wel in het politieke bestand van vandaag is het weer grappig. Wat lezen wij in de krant over de politiek in de regio? Er gebeurt nog wel eens wat. Ja. Maar dat stukje ervaring, hè, dus, jij was ook voorzitter van Carousels. Jonne is dat nu ook. Hij heeft zijn eerste vergadering heeft hij gedaan.
8: Afgelopen dinsdag.
9: Afgelopen dinsdag kan iedereen terugzien. Dat is leuk om terug te kijken hoor, Pieter. Het onderwerp was dan vuurwerk, onder andere. En een stukje voorbereiding voor stel nu dat er een ramp gebeurt. En dat er bijvoorbeeld geen schoon drinkwater is. Altijd leuk.
7: Actueel.
9: Ja, heel actueel. Dus dat is wel leuk. Maar jij doet nu ook agendacommissie, geloof ik.
8: Klopt.
9: En Tristan heeft dat ook gedaan.
8: Dus zeker.
7: Met jou notabene.
9: Met mij, ja. Ik weet van niks. Ik ben...
8: Allround. Dat is een onafhankelijke presentator.
9: Ik ben de onafhankelijke presentator. Mensen vragen wel eens, wat doet u allemaal? Om nou even een zijstraat te doen. Ik werk hier ook nog wel even op de staatsschool in Dordrecht. Dat is, nou je weet, de staatsschool, jij rijdt hier wel eens door Dordt. En die zit dus bij het Hof van Holland... En een van de meisjes uit groep 8, moet ik zeggen jonge vrouwen uit groep 8, die vroeg mij, meneer, waarom staat u zoveel op Google? Ja, en dat is dan wel grappig, want ja, Google iemand en dan vind je wel eens wat foto's en dingen. Dus ik zeg, nou ja, ik schrijf wel eens wat, ik doe wel eens wat en daarom vind je me daar terug. Zijn jullie ook zoveel te vinden op Google?
7: Nou, het grappige is wel als je... Tegenwoordig natuurlijk met AI is alles wat makkelijker te vinden. Dus dan zit je wel stiekem op je eigen naam te zoeken van wat voor resultaten komen er dan omhoog. En dat is wel grappig, want je weet precies van welke websites het wordt getrokken, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat tegenwoordig iedereen tot een bepaalde mate wel op Google te vinden is.
8: Het wordt natuurlijk ook een beetje uitvergroot. Bij mij staat er in zo'n AI-samenvatting dan dat ik een fervent hardloper ben. Omdat ik mijn naam een paar keer terug kan vinden op websites van bijvoorbeeld de Verkerkloop. Dus dan de AI vergroot dat aspect dan natuurlijk enorm.
9: Ja. Nee, dat is wel leuk wat ik zei. Nou, Pieter, ik had het over van Holland. En je hebt het embleem ook op, hè? Tuk Tuk City Tours.
10: Maak een beetje reclame.
9: Sluikreclame. Nee, het grappige is, ik kom al wat langer in Dordrecht ook. En ik doe ook wel eens inderdaad in de politiek wat. Ook in Dordrecht, ook in de Drechtsteden. En dan rijd ik door de Grootkerkse buurt. Iedereen die zegt altijd Wijnstraat. Dat is, dat is een soort verbastering. Wijnstraat, ja, dat is een achterliggend deel. Dat is wat verder. Maar de Grootkerkse buurt, en die scheurt hij de bocht om. Ja, Pieter met zijn tuk-tuk.
10: Ja. Mooi, hè?
9: Nou ja, mooi. Ik had gelezen dat jij iets met City Tours ging doen. Althans, zo even, en dan kom je weer op Google. Weet je wel, even.
10: Hoe zit dat? Ja.
9: Maar vertel, want ja, het staat ontdekt Dordrecht. En de link met Zwijndrecht, nou, ik heb nogal meer van die dingen. Jon zegt wel eens, ik kom uit de middeleeuwen. Ondertussen ben ik al teruggezakt naar...
8: Liefkozend,
9: Ja. Naar de Griekse tijd, dus wellicht. Maar vertel eens over de tuk-tuk. Hoe is het gekomen dat je dat bent gaan doen? Want...
6: Nou ja, ik ben een aantal jaar geleden kwam ik bij Remy Ballistreri uit. Die is eigenaar van Ontdek Dordrecht. Die organiseert stadswandelingen in Dordrecht en nog wat andere steden. Maar vooral in Dordrecht. En ik was daar wel in geïnteresseerd. Het leek me altijd leuk om een keer... Nee, ik weet veel over de Dordtse binnenstad. Ik ben een vastgoedondernemer. Ik transformeer, renoveer rijksmonumentale gebouwen. En van het een kwam ik in het ander terecht eigenlijk. Ja, dat vraagt een stukje kennis. Wat mag je wel doen, wat mag je niet doen? Bouwmaterialen, maar ook de geschiedenis van een gebouw. En ik liep een keer met Remy mee als stagiair. En ik werd ook geïntroduceerd als stagiair binnen een wandelgroep. En toen stak mijn hand op een gegeven moment op. En ik zei, mag de stagiair ook wat zeggen? En toen zei hij, ja, tuurlijk. Dus die groep was lachen. En toen nam ik dat gesprek eigenlijk vanuit een natuurlijke... een natuurlijke manier nam ik het over. En zei Remy, ik stop ermee, ik ga weg, zoek het maar uit. En zo ben ik eigenlijk in de stadswandelingen terechtgekomen. En een concrete antwoord op je vraag. Ik heb 100 plus stadswandelingen gedaan. Liep ik het traditionele rondje rond de kerk. En toen dacht ik, ja, ik heb wel wat meer uitdaging nodig. En zo kwam ik eigenlijk op de tuk-tuk uit. Een Aziatisch fenomeen eigenlijk. Maar tegenwoordig ook gewoon elektrisch goed te krijgen in Europa. Toen dacht ik wil eigenlijk meer laten zien in korte tijd. Zonder dat ik me helemaal stuk loop en stuk praat. Dus ik heb nu een tuk-tuk met een audiotour in 7 talen. En als ik vergunning krijg volgende week, dan ga ik los.
9: Ja, dat is op zich leuk. Want ik las namelijk, dat vond ik ook wel het grappige, het fenomeen schilderijen. Bij jou. En ik denk, wacht even. Vastgoedondernemer gaat vertellen over schilderijen. Leuk, leuk. Interessante invalshoek. Want op zich, als je dus kijkt naar Albert Kuip, hè, dat is dan een mooi voorbeeld. Of Kuip, de Kuipsingel. Hè, dus bedoel, dat is dan voor veel mensen wel een begrip. Ja, er komen heel veel schilderijen uit Dordrecht, of in ieder geval. En die hangen wel internationaal.
6: Zeker.
9: En dat maakt het op zich wel leuk. En de leuke verbinding tussen Zwijndrecht en Dordrecht is dat heel veel van die schilderijen die dan ook in het National Gallery in New York hangen, is allemaal geschilderd vanaf de Zwijndrechtse oever.
6: Ja.
9: Ja.
6: Ja, Dordt is op zijn mooist vanaf Zwijndrecht gezien natuurlijk. Dat is het voordeel van Zwijndrecht.
9: Nou, ja.
6: Als je van de andere kant kijkt, is het toch wel een beetje treurig, vind je?
9: Ja. Is dat zo? Ja, vertel. Ja,
6: al dat beton, je ziet zo weinig groen aan de overkant. Ik bedoel, daar is wel wat voor te zeggen, toch?
9: Nou ja, er valt heel veel van te zeggen, want er zijn bekende, noem het even tuinarchitecten, bekende mensen die in stedenbouwkundige ontwikkeling zijn, die dan daarover wat hebben gezegd en met foto's kwamen van Zwijndrechtse oevers met bomen erlangs. Die bomen zijn gesneuveld vanwege iepen, vanwege de iepziekte.
6: Ja.
9: Ja. Dus hoe komt het? Hoe komt dat betonnen deel? Waar nu de watertoren is, het gebied na de watertoren toe, dat was de heerlijkheid. En Zwijndrecht bestaat natuurlijk uit een heleboel heerlijkheden. Want ja, ook het Develstein College, we hadden het net over het Develstein College. En bij een bezoek aan het Develstein College staat de directeur met trots te vertellen over de geschiedenis en over het vastgoed wat daar gestaan heeft. Je ging er net even lucht over. Ja, ik doe wat vastgoed, ik doe wat herontwikkeling. Maar Zwijndrecht, je hebt toch ook Zwijndrechtse roots?
6: Jazeker, ik heb lang in Zwijndrecht gewoond. En ik heb vanaf mijn 19e zat ik in vastgoed. Toen ben ik eigenlijk gebouwen gaan kopen en daar ben ik nooit mee gestopt. En ik heb in Zwijndrecht ook veel gebouwen gedaan. Walburg natuurlijk ben ik de grootste eigenaar geweest van het winkelcentrum. De gebouwen bij het station, vroeger heette dat Vierdrecht. Ik heb toen omgedoopt naar Boris en Victor. En enzovoort, enzovoort. Ik heb veel meters gemaakt in Zwijndrecht.
9: Ja, maar wie zegt het luchtig en gehad. Ja, dat is vaak een abstract begrip, want het vergt toch wel wat inspanning. Maar je hebt het succesvol getransformeerd.
6: Ja, we hebben eigenlijk, ik, op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik een beetje een soort vastgoeddokter aan het worden was. Gewoon oude gebouwen kopen en toch reanimeren. En kijken of we weer die gebouwen tot leven konden wekken. En dat is me een aantal keer goed afgegaan, ja.
9: sorry, even. Maar dat is inderdaad goed afgegaan. En, de gebouwen Vierdrecht, ja, jullie kennen dat wel. Einde van de Voorstraat, wou ik zeggen, einde van de Koninginnenweg. Daar heb je het Stationsplein. Gaat hij weer. En jij noemde de gebouwen Victor. Tegenwoordig heet ze Middenvoort.
10: Ja. Ja, dat is toeval. Ik heb het destijds verkocht aan een bedrijf dat zich Middenvoort noemt.
9: Ja.
10: En dat lijkt dan weer te slaan op de wijk Middenvoort, zoals wij die kennen natuurlijk in Zwijndrecht. Ja. Maar dat is puur toeval.
9: Ja. Nou ja, ik vond het zo leuk, want bedoel, de schilderijen, en nog steeds ben ik geïnteresseerd in wat ga je dan met die schilderijen doen.
10: Dat ga je allemaal vertellen.
9: En dan zag ik ook dat Kuip, die heeft ook Pompen van Middenvoort geschilderd. Dus ik dacht, hé, dat is wel leuk. Middenvoort, Pompen van Middenvoort.
10: Dave Stein heeft die zelfs is ooit geschilderd.
9: Ja.
10: Voor de Gebroeders van Strij.
9: Ja.
10: Dus dat is wel bekend. Hè?
9: Nou ja, dat is wel bekend. Ik maak graag gebruik van Strij als schilder, omdat hij het gebied tussen Zwijndrecht en Heerlandsdam. Het is wel de gemeente Zwijndrecht, maar het gebied tussen Zwijndrecht en Heerlandsdam, dat mooie wolkenluchten zijn en dat heel open gebied is. Dat is natuurlijk een politieke discussie. En dat is iets wat nu nog ook nog steeds actueel is. Maar jij wil wat vertellen over die schilderijen, want ik vind dat altijd wel leuk. Omdat, hoe ga jij met je citytour de schilderijen doen?
10: Nou ja, ik heb eigenlijk bedacht, ik ben ooit gewoon geïnteresseerd geraakt, omdat ik hou van geschiedenis. En daar is schilderij een onderdeel van. En ik ben ooit een keer gewoon schilderij gaan kopen. Ik kocht panden, daar zaten behangselschilderijen in. Hè, dus schilderijen die, laten we zeggen, onderdeel zijn van het interieur van de betimmeringen. En nou, dat moest ik op waarde schatten. Ik was taxateur vroeger en zo rolde ik daar heel voorzichtig in. En ja, toen ben ik schilderijen gaan kopen. Ik kocht een keer van een catalogus van de Gebroeders van Strij. Echte Dordtse schilders. En ja, toen begon ik te kopen. En toen vroeg ik ooit een keer aan Sander Parelberg, waar ik een keer les van kreeg. Van joh, kom eens kijken naar mijn mini-collectie. Toen bleek dat van de 10 schilderijen er 8 nep waren. Dus ja, dat leert heel snel. Dat is een leergeld, dat gaat goed. En nou ja, later ben ik dat eigenlijk gaan verfijnen. En ik vind het dus leuk om schilderijen te kopen die iets met Dordrecht doen. Dat kan zijn dat het geschilderd is door een Dordtse schilder. Of dat er iets van Dordrecht op de schilderij staat. En om je vraag te beantwoorden. Die Tuk-Tuk-Tour, daar heb ik nu eigenlijk een originele schilderstoer van gemaakt. Ik zeg gekscherend, we zijn toch ook een beetje als Dordrecht de hofleverancier van toch wel heel wat schilders. Rembrandt bijvoorbeeld, Rembrandt van Rijn had 30 leerlingen, waarvan 10 Dordtenaren dat zijn geweest. Nou, dat vind ik wel wat. Dus wat doe ik? Ik heb een audiotour met AI laten inspreken, om het zo maar te noemen. En dan gaan we langs de geboortehuizen van Samuel van Hoogstraat. Nou ja, noem ze maar op. De Gebroeders van Strij, de andere Nicolaas Maas, de van alles. Dus waar hebben ze gewerkt? Wat heeft ze geïnspireerd? Waar hebben ze, vanuit welk punt hebben ze geschilderd? Waar zijn ze overleden? Waar liggen ze begraven? En zo maak ik eigenlijk een leuke route. En kom ik op plekken, de meest beschilderde plekken van Dordrecht. Wie is er bijvoorbeeld het meest beschilderde persoon van Dordrecht? Heb je enig idee?
9: Nou, goede vraag. Inderdaad, heb ik geen idee van.
10: Johan de Wit. En toch wel. Johan de Wit. Nou, zo lijkt alles een beetje als tandwiel in elkaar te draaien. En dat vind ik prachtig.
9: Nou ja, op zich is wel logisch dat de Gebroeders de Wit dat hebben. Maar dat is dan meer het politieke deel. Dus dan dacht ik, nou, het zullen eerder zakenlieden zijn. Of net als de schutterij van Rembrandt. Dat soort zaken. Maar het is toch weer de Gebroeders de Wit.
10: Ja, die zijn natuurlijk zo ontzettend belangrijk geweest voor Dordrecht. Die hebben Dordrecht natuurlijk goed op de kaart gezet. Ook een gruwelijk verhaal dat de Wit, dus daar wordt, is in het verleden veel over geschilderd.
9: Nou ja, ik bedoel, Nederland op de kaart gezet zou je bijna zeggen.
10: Nou ja, eigenlijk wel.
9: Ik bedoel, politicologie, hè, dus dan, dat heeft daar toch altijd een raakvlak mee.
7: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, daar is dat ook een van de grote dingen die je leert als je bij wijze van spreken begint met je studie nationale politiek. Ja, het eerste vak. Want daar loop je gelijk, waar begon het? En dan is dat een van de grote componenten natuurlijk die bij de Nederlandse geschiedenis voorbij komt.
9: Nou ja, weet ik niet. Ik bedoel, het is leuk dat je dat...
7: Ja, het is wel zo. Ja.
10: Ja, een beetje de oorsprong, toch?
7: Ja, het is een beetje de oorsprong.
10: Het begint in Dordt, zeggen ze tegenwoordig. Ja. Dus, dat was ook zo.
9: Ja, nou ja, goed. Dat vind ik ook leuk om te horen. Want ik kom al heel lang in het hof in het Hofgebied, in de, ook nog toen het origineel was. Want ja, het is natuurlijk het Hofstraatje, is een samengesteld straatje. En dat is altijd wel grappig, want het, ja, het is natuurlijk leuk voor om rond te leiden. Vanuit bouwkunst vind ik het dan ook altijd wel weer gaaf, want ik, maar ja, dan ga ik weer terug naar Vitrivius, dan ga ik weer terug naar de Romeinen. Wat ik graag doe, omdat bouwkunst in principe iets is wat, wat ja, wij kopiëren uit de boeken die, die destijds opgeschreven zijn. En ja, de Gebroeders de Wit hebben natuurlijk ook Europa doorgereisd. En ik vind het leuk dat in Dordrecht er een informele De Wit herdenking jaarlijks is. Omdat ja, eigenlijk, wat jij trapen zegt, ja, maar het is toch De Wit, is toch Dordrecht, is toch... Maar in Dordrecht, nou, heeft dat niet echt zo geleefd, dat die Gebroeders de Wit uit... Ja, daar staat een standbeeld.
8: Zo moeilijk te missen, die standbeelden.
9: Nou ja, je zet er een fiets voor. En,
8: Een grote fiets dan.
6: Twee rijden ik vandaag, hoor.
9: Ja.
6: Niet meer te lopen.
9: Nee. Nou ja, maar je zegt het zo, maar die informele herdenking, hè, bij Ben Corino is daar op een gegeven moment mee begonnen. En eigenlijk is het wel grappig, omdat je dan ziet hoe anders het leeft. En dat eigenlijk nu gaande het stadsbestuur ook heeft gezegd van ja, ja wij doen daar toch graag aan mee. Hè. Chris van Benschop die is nu wel vertrokken als wethouder, maar die heeft de laatste keer toch echt daar als stadsbestuurder mooi werk van gemaakt. En de huidige burgemeester, Nanning Mol, die, ja, die is daar ook nu wel wat meer bij betrokken. Maar dat kost best wel moeite, want de vraag is altijd, hoe komt het dat die nationale, maar ook lokale geschiedenis dan zo weinig gedragen is in al die tijd? Of is dat een te ingewikkelde retorische vraag die politiek zit, die we qua geschiedenis ziet? Of?
11: Ik kan er geen antwoord op geven.
6: Nou, volgens mij, als ik vrij mag zijn, ik denk dat... kijk, we hadden natuurlijk op een gegeven moment de vader van de Gebroeders de Wit. Die was natuurlijk ook een aantal termijnen burgemeester. Ja, niet veel mensen weten dat. Daar zijn ook niet hele bijzondere dingen over te vertellen. Cornelis de Wit werd ook burgemeester van Dordrecht. Maar ook dat, ja, dat verdwijnt eigenlijk in de boeken. Hè? Ja. En dan is Johan de Wit, die maakt naam en faam. Met name omdat hij natuurlijk de Engelsen verslaat. En daar eigenlijk de grondweg is van de... Van de mariniers, de Nederlandse mariniers. En dat blijft dan eigenlijk hangen. Maar dat is niet per se een Dordtse aangelegenheid. Want uiteindelijk verhuist hij naar Den Haag. Hè, en dan speelt het zich een beetje nationaal af. Ja. Dus ik denk dat daar een beetje de oorzaak zit.
9: Het is zo mooi. Wij hadden recent nog een, dat heeft Tristan ook wel meegemaakt, een veteraan, de heer Fontijn. En die zei van nee, het is Michiel de Ruiter. Die heeft de marine gemaakt. Die niet. Niet in De Wit.
6: En dat is... De Wit heeft het bedacht en de Ruiter is uiteindelijk degene geweest die de zee op ging. Hè?
9: Ja, maar dat vond ik wel mooi, want dat leefde heel, heel erg bij hem. En omdat hij gewoon als veteraan en als mens zo, zich zo inzet. Dus dat de geschiedenis, want dat valt me altijd op, hoe leeft de geschiedenis? En dat vind ik wel grappig dat je met die rondrit, dat je in feite een stukje... geschiedenis op een andere manier levendig maakt. Want ja, mensen zitten. Het is de rondvaartboot in Giethoorn.
11: Ik vind het wel interessant, want ik kan me voorstellen, als je een lopende citytour doet, dan heb je natuurlijk veel meer mensen die je in principe kan meenemen. Ja. Tuktuk is natuurlijk kleiner.
6: Ja,
11: met hoeveel mensen waren die lopende citytour?
6: Nou, wij doen stadswandelingen, zeg maar, ik zelf tot maximaal 15 man. We hebben natuurlijk heel veel riviercruiseschepen die hier aanleggen. Van Viking onder andere, nog een aantal touroperators. Daar zitten voornamelijk Amerikanen op. Dus zeg maar, tot corona hadden we veel Aziaten hier in Dordrecht. Nou, kijk maar op straat, ja, je vindt ze bijna niet meer. In ieder geval niet van buiten Dordrecht. Dus nu nummer 1 Amerikanen. Soms wel 10, 15 schepen per week. Soms wel 5 per dag. Nummer 2 Duitsers. En nummer 3 Belgen. En dan hebben we natuurlijk de dagjes toeristen, de Nederlandse toeristen zelf.
9: Ja.
6: En die groep Amerikanen, om nog even antwoord te geven op je vraag. 20, 25 man. De nieuwe Japanners noem ik ze wel eens gekscherend. In een rij lopen, oortje in. Een fotostel zo, pop, prominent aanwezig.
10: En ja, het is ook wel weer mooi om te zien. Ja.
11: Dus de tuk-tuk is eigenlijk een soort van de derde optie die je hebt naast boten en...
10: Ja, ik vind een derde optie te meer omdat wij bieden bijvoorbeeld... of Remy dan vanuit zijn Ontdek Dordrecht biedt dan de reguliere stadswandeling aan. Daarnaast een slow group voor mensen, dat zijn vaak Amerikanen, hè, van een wat hogere leeftijd. Een slow group voor mensen die er wat langer over doen. En ik wilde eigenlijk net gaan voor die groep binnen die slow group die eigenlijk zegt... ja. Dat moet ik eigenlijk gewoon niet doen. Maar als dit ook kan, ja, dan maakt het niet uit wat het me kost. Maar ik ga er gewoon voor, want dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En die Amerikanen die geven royale tippen. Ik denk gemiddeld voor een wandeling met 20 man, gemiddeld €70 voor je. Ja.
9: Zo.
10: Dat zijn serieuze bedragen.
9: Ja, nee, maar dit is op zich leuk. En, kijk, ik ken Dordrecht uit de jaren 70. En dat zag er wel compleet anders uit. Ik denk dat veel interessanter, ja. Veel leuker, veel, ja, dat was nog oud.
10: Maar weet je, Chris, als ik nu, ik vertel wel eens mensen als ik met groepen rondloop, als ik vroeger fietste ik naar het internaat op Kranenburg op de Nieuwe Haven. En dan durfde ik niet door de Vleeshouwerstraat, dat lag vol met junkies en krakers. En dan fietste ik omheen. En sinds de jaren 90 noemen ze dat het mooiste straatje in Dordrecht. Dus hoe kan het verkeren?
8: Ik denk dat het inderdaad heel makkelijk is om met een nostalgisch gevoel terug te kijken op dat soort periodes. Maar ja, als je kijkt naar criminaliteit, armoede, dan hebben we hele grote stappen gemaakt sinds de jaren 70.
9: Ja. Nou ja, wat is het leuk voor jullie leeftijd? Ik bedoel, jij was het jongste raadslid in Zwijndrecht, Tristan. Jammer dat je hem dan niet in kan halen.
8: Ja, precies.
11: Eigenlijk de titel overgenomen.
8: Precies.
9: Dus, maar omdat jullie vanuit jullie leeftijd natuurlijk heel anders naar die stad kijken. En heel anders naar die regio kijken. Heel anders naar vastgoed, naar ontwikkeling, dat soort dingen. En als jullie naar die stad kijken, je hoort dit enthousiasme over dat rondleiden en de bezoekers. Hoe kijken jullie dan nu naar die stad?
11: In de zin van, hoe kijk je naar de stad als wat is je beleving van Dordrecht?
9: Ja, bijvoorbeeld. Of we hadden het net over de junkies en ik kijk helemaal wat je vertelt. Er zijn nog wel meer leuke verhalen.
10: Zeker.
8: Ik denk dat het op onze leeftijd is het heel makkelijk om de situatie zoals die nu is als gegeven te nemen. Dus te denken van zo is het, zo was het en zo zal het zijn. Nou ja, dan hopelijk nog een beetje het idee van ik kan de wereld wat verbeteren. Maar dat historische besef, daar moet je echt, dat moet je leren. Daar moet je terugkijken, naar bijvoorbeeld door zo'n city tour of naar het Dordts Museum. Om echt te beseffen van hoe heeft die evaluatie plaatsgevonden.
9: Mm-hmm. Maar hoe ervaar je Dordrecht? Want dat is een beetje de vraag. Hoe ervaar je, want je gaat er doorheen. Je gaat gewoon prettig doorheen. Je gaat gezellig hier eten, drinken, muziek, whatever. Hoe ervaar je dat? Ervaar je dat als een als je het vergelijkt met Utrecht, Breda, Rotterdam, weet ik veel?
8: Nou, ik ervaar dat als heel prettig. Er wordt wel eens gezegd van er zijn niet echt clubs meer in Dordrecht, hè, voor het echte nachtleven op die manier. Maar er zijn natuurlijk nog wel heel veel verenigingen, heel veel sportgelegenheden waar we ook gebruik van maken. Er zijn genoeg plekken waar je wat kan eten, waar je wat kan drinken. Dus wat dat betreft kan je nog wel gewoon veel met vrienden de stad in. En is het een heel prettige stad waar als middelgrote stad is er gewoon veel te beleven, ook cultureel gezien.
11: Ik denk ook dat het, als je kijkt naar, als wij wat met vrienden gaan doen, dan is dat vaak inderdaad, ook we gaan naar Dordrecht, lekker wat eten en dan gewoon genieten van de binnenstad en heel de ervaring die erbij zit. En dat vind ik wel het grappige aan Dordrecht. Je hebt natuurlijk echt het oude Dordrecht en je hebt het nieuwe Dordrecht. En dat is ook echt een wereld van verschil. Ik bedoel, als iedereen aan Dordrecht denkt, tenminste dat heb ik, dan denk je aan het oude centrum, alles wat daar zit. Maar je denkt niet zo snel aan Stedenburg of andere wijken bijvoorbeeld. Wat natuurlijk op zijn eigen manier net zo goed Dordrecht is. Maar dat is natuurlijk veel meer later gekomen, ontwikkeling. En om even parallel te trekken naar Zwijndrecht. Als je natuurlijk kijkt naar wat Zwijndrecht ooit was. Ja, dan heb je het over Veerplein, die plekken. Ja, en wat is Zwijndrecht nu? Dat is nu een gigantische woongemeente. Dus dat verschil vind ik ook wel grappig om te zien.
8: Er zit natuurlijk ook altijd een verschil tussen in een stad wonen of een stad beleven. Of dat nou is als toerist, als dagjesmens, als iemand die er gewoon naartoe gaat en daarna aan het einde van de dag weer naar huis gaat. Ik denk ook niet dat veel van die Amerikaanse of Aziatische toeristen Stedenburg ingaan, bijvoorbeeld. Hè? Of Dubbeldam.
10: Niet. Ja,
8: nee, daarom.
11: Wel een uniek concept.
7: De City Tour alleen maar daar.
8: Ik denk dat die Amerikanen nog wel eens kunnen leren van hoe wij wijken inrichten.
9: Ja, ja, ja. Nou ja, how to become a dubbel dommer. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar dan is het ook het zien van, kijk, dat uitgaan, het Veerplein en dat gebied, dat is voor jullie eigenlijk een beetje jullie doelgroep, om het zo maar even uit te drukken. Maar ervaar je dat ook zo? Is het ook prettig uitgaan? Hè? Want wij hadden het over het uitzicht op Dordrecht, dat is het. Hè? Omgekeerd ziet het er niet uit. Even gechargeerd.
7: Ik denk ook, kijk, weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van alle uitgaansgelegenheden zijn er niet en dat is slecht. En ik denk dat dat ook grotendeels vanuit nostalgie wordt gezegd. Want kijk, als ik naar onze generatie kijk, heel veel mensen van onze generatie die doen dat niet meer. Maar ik denk ook dat de behoefte er niet echt heel erg naar is. Ik bedoel, anders zouden die clubs ook wel vol zitten. Ik denk gewoon dat het gedrag veel meer veranderd is van hoe je zo'n avond met elkaar beleeft. En als ik dan kijk naar hoe wij dat dan bijvoorbeeld doen, dan is het inderdaad gewoon lekker met elkaar ergens wat gaan eten, dan bij iemand vervolgens thuis gaan hangen. En het is iets meer in de eigen kringen geworden, in plaats van heel erg soort van extern anderen opzoeken, clubben. En of dat per se minder goed is, ik weet het niet. Het is anders.
9: Het is gewoon ook niet een waardeoordeel dat ik vraag, maar een beetje van hoe jullie dingen beleven. Ja. Want dat beleven, dat is, nou ja, dat is ook als je de keuze maakt om in een rond te rijden of

0: En dan bevestigen jullie eigenlijk van ja, maar wij doen dat anders.
1: Ja, je zag, ik weet niet eens meer waar het was. Volgens mij zag ik het bij een gemeente ergens in Twente. Die hadden een soort van centrale hubfunctie. In de zin van, daar had je een club. Ik vond het echt bizar, ik wist niet dat dat bestond. Maar daar konden 3000 man in. En dat was ook echt elke week vol. Ja, tot op een gegeven moment eigenlijk een beetje die coronageneratie ook kwam. En daarvoor was het ook al afgenomen. En dat je toen op een gegeven moment eigenlijk zag van ja, die uitbater van die club, die kreeg gewoon zijn club niet meer vol. Ja. En heeft toen gezegd, ja, ik moet met pijn in het hart, moet ik nu gewoon de keuze maken om niet de schulden in te lopen. Maar nu gewoon te zeggen, ik hou het er mee gezien.
2: Ik denk dat je ook ziet dat die groep die het wel regelmatig of elk weekend er naartoe gaat, ik denk dat die zich juist concentreert op de grotere steden. Of dat nou Breda is of Eindhoven of Rotterdam. Rotterdam natuurlijk helemaal voor Zwijndrecht is dat een kwartiertje, 20 minuten met de trein. Dus het zonde dat er niet na 1 uur 's nachts nog treinen teruggaan. Dan moet je daar iets fixen. Maar in principe is het natuurlijk heel dichtbij.
3: En het is ook een landelijke trend, hè? Laten we wel zijn. We hadden vroeger Blue Lagoon inderdaad. Maar je ziet natuurlijk, ik las recent een stuk in de online krant, waarin staat van ja, de clubs in Rotterdam verdwijnen ook. Dus je ziet dat die festivals, die hebben een bepaalde segment uit die groep van mensen weggehaald. Ja. Dan hou je minder over. Ik vind de kwetsbaarheid van ondernemers vind ik ook groot. Ik bedoel, als er ik had recent gesproken nog een restauranteigenaar, was voor de deur, was er een van de gevecht. En zo'n man wordt daarop aangesproken. Die wordt ook in de kranten genoemd. Hij zegt, ja, ik heb daar niks mee te maken. Vervolgens krijgt hij problemen met de gemeente, die gaan handhaven. Hij zegt, nogmaals, ik faciliteer alleen maar mensen. Dus het is allemaal wel gewoon grimmiger geworden. En inderdaad, de cultuur is ook gewoon veranderd.
0: Nou ja, kijk, jij noemde net al de Vleeshouwerstraat, de Junks. Het verschil. Ik heb in Rotterdam in de binnenstad gewerkt. In de plekken waar de echte junks, waar de heroïneverslaafden, noem ik de echte junks, liepen. En de heroïneverslaving bracht, ja, nou ja, we hebben genoeg voorbeelden, Bron 0 in Rotterdam. Die is verdwenen, er is een ander type verslaving gekomen. De dealer heeft een ander publiek gekozen. Dat kan je ook zo zeggen, hè? De pillen, de coke. Het is een ander soort handel. Er wordt niet zoveel geweld gebruikt.
3: Dat is veranderd.
0: Dat is veranderd. Maar ook het uitgaan, en jij noemde dan dat voorbeeld van Vleeshouwerstraat en zo. Het uitgaan vroeger in de jaren 70 was ook anders. Cafeetjes, mensen. Er is een tijd geweest dat je op de Voorstraat liep en nou, moest je oppassen, want er werd gewoon geslagen. Er werd gewoon, overigens moet ik er ook bij zeggen, messen waren te koop. Brammetjes, dump, werpsterren, luchtdrukpistolen. Ja. Eerlijk gezegd, alle wapens waren voorhanden en kostten een habbekrat. Ja. Maar de maatschappij, die was zo, om het zo maar even uit te drukken. Ja. En die maatschappij is nu wel veranderd met telefoons. Hè, want AI hebben jullie allemaal al genoemd. Dat is toch wel een hele wereld van verschil. Van waar kijk je naar? Wat is voor jullie een impuls om ergens naartoe te gaan?
1: Om ergens naartoe te gaan?
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat het toch voornamelijk een stukje mobiliteit is, denk ik wel een onderdeel ervan. Ik bedoel, je ziet toch wel tegenwoordig, tenminste in de regio waar wij wonen, ik ben best wel tevreden over het algemeen van hoe dingen bereikbaar zijn. Ik bedoel, ik werk zelf in Den Haag. Ik pak gewoon lekker de trein en ik ben er zo in Den Haag met één lijn. Hetzelfde geldt voor Rotterdam, Delft, weet je. Dus alle steden die je wil bezoeken, die kan je echt wel bezoeken. Daarnaast heb je natuurlijk de busverbindingen die in principe, jij hebt er misschien iets andere mening over, over het algemeen wel prima zijn. Dus wat dat betreft, ja, de grootste trigger om ergens naartoe te gaan is dat je denkt, oké, kan ik er efficiënt en snel komen? En dan vervolgens is het makkelijk om dan gewoon ergens een leuke plek te vinden. En ik vind bijvoorbeeld het waterbusje vind ik ideaal daarvoor. Ik woon op, 6 minuutjes van de waterbus. Ik fiets er naartoe, ga er overheen en ja, boom, je zit gelijk in de binnenstad.
2: Ja. Het is natuurlijk ook met een vriendengroep die verspreid is tussen Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht. Zo'n waterbus is ideaal. Je kan alles aanfietsen of met de auto, maar het is toch ook heel makkelijk om te zeggen, nou, dan ga ik even over het water en je komt eigenlijk overal uit.
1: Ja.
2: Dus het is ook heel belangrijk dat we zoiets van behouden.
0: Ja. En wat Remy Ballisteri, die vaart ook met zijn boten door dit gebied heen.
3: Sirio Barone is dat.
0: Oh, dat is Barone, ja.
3: Ja, die doet dat natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ik denk, een goed visitekaartje voor Dordrecht. En Dordrecht is natuurlijk wat dat betreft,

0: toerisme explosief gegroeid.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk die Passion hier gehad, de landelijke Sinterklaasintocht, Koningsdag, ja. De jaarlijks of tweejaarlijks terugkerende festivals, noem maar op, Dorterstoom, Big Rivers, noem maar op. Ja, het is echt een evenementstad geworden en dat trekt aan.
1: Nou ja, de Koningsdag met natuurlijk het nieuwe Koningspaar, want dat is op zich wel leuk. Want het instrumentarium wat net gebruikt werd door Gerard en Marley. Marley die speelt dan op de accordeon. En natuurlijk bekend van het Koningspaar is dat er op de accordeon gespeeld werd. Dat je het nummer, ze speelde een nummer van Astor Piazzolla. Maar ja, iedereen kent dat niet meer opnieuw, want het gaat om de traan van de koningin.
0: Okay.
1: En door ik als ondernemer heb ik cd's van Astor Piazzolla, keurig, helemaal mooi. Maar die verkopen niet, want je moet dat ene plaatje hebben waarop de koningin is gaan huilen. En nu is het grappige wel dat het koningspaar hier meerdere keren op bezoek is geweest. Ik ben ze ook in de kloostertuin tegengekomen toen mijn zoon eraan te spelen was. En dan is het wel heel grappig natuurlijk hoe anders wij kijken naar een koningspaar dan dat we dat deden met koningin Beatrix. Want dat was een ander type mens. En nu zeggen ze natuurlijk gewoon Prins Pils. En dan zie je hem ook gewoon overal opduiken met sportwedstrijden. En heel, het mooiste is natuurlijk gewoon de Curaçao waarbij die in de kleedkamer kwam. Maar je ziet wel die verbinding. En ik noem bewust even gewoon dat Curaçao, omdat gisteren was Kitty Kotti. En dan zie je ook dat die verbinding maken en die eeuwen die wij met elkaar verbonden zijn, dat die zo belangrijk zijn. En dat zo'n koningshuis oplossing door een andere rol, door een andere manier reclame kan maken voor plekken. Want ik denk dat dat ook voor Dordrecht wel meegeholpen heeft.
0: Reken maar.
1: Dat is dan van die dingen. Je kan het zo moeilijk meten, hè, qua marketing.
0: Qua marketing, qua bezoekersaantallen is er wel wat veranderd. En mensen noemen vaak dat televisie een oud medium is wat zijn kracht verloren heeft. Maar dat is echt een misverstand. Met name de mensen die Dordrecht bezoeken, wat vaak wat hoger in leeftijd, ja, die kijken gewoon televisie.
1: Ja.
0: En dat is echt iets anders. En internet is natuurlijk een hele nieuwe beleving. Maar goed, dat gaat zich wijzen.
1: Beleving, en dat vond ik op zich ook wel mooi. Want ik had het met onze artiesten er ook over. Namelijk het stukje, ik noemde Astor Piazzolla al. En muziek, dat is iets wat energie geeft, wat erbij hoort. En we hadden het over die grote zalen. En deze twee mensen, dat is altijd zo leuk. Die gaan dan naar een grote zaal, die gaan naar Zweden.
2: Ja.
1: En ik bedoel, dan zien jullie gewoon nog steeds even dat iconische optreden van die bekende artiest die later niet meer mee mocht doen met het...
2: Ja, wat een bruggetje. Nee, we zijn allebei bij het Eurovisie Songfestival geweest waar toen Joost Klein gedisqualificeerd werd. Dus wij hebben toen het enige optreden meegemaakt van wat daar live van was. Ik weet niet precies hoe dit met het onderwerp te maken heeft. We zijn er wel geweest, ja.
3: Is dat niet evident?
2: Nee, dat is
1: Nee, maar kijk, dat is een evenement met een grote zaal.
2: Ja.
1: We hebben dat natuurlijk in Nederland gehad, in Ahoy.
2: Ja.
1: En dan zie je in één keer dat die grote zaal, het is natuurlijk een kortdurend evenement, dat dat wel leeft.
2: Ja, maar het is natuurlijk, dat is een evenement waar 200 miljoen mensen naar kijken. Dus wat dat betreft, daar is ook wel weer het grappige daarvan is. Dat je ziet dat ook in dat jaar er toen best wel veel controverse in die stad ook was. In de zin van veel protesten rondom de deelname van Israël destijds. Waardoor je ziet dat zo'n stad ook op een hele andere manier dan in het nieuws komt. Ja, weet je, dan is het met dat soort dingen, is er iets als slechte city marketing? Ik weet het niet. Ik denk gewoon wat dat betreft dat je stad heel erg in beeld komt. En dat heb je in ieder geval toen met Malmö wel gezien. Dat ja, alle headlines gingen daar toen over.
1: Ja, nou, maar jullie zijn erheen geweest. Ik vond het al op zich heel erg leuk om te horen dat jullie naar het Songfestival gingen. En ik denk, oké. Technisch denk ik dan, wie zijn die groepen die ik daar altijd zie? Nee, juist leuk om te horen dat jullie die interesse hadden, dat jullie daarheen gingen. En dat dat voor jullie ook meteen dat beeld opleverde, het politieke beeld, van wat gebeurt er. Omdat je dat dan noemt van Israël.
3: Maar dat is... Ja, ik denk dat we... de organisatie zegt natuurlijk altijd van het is geen politiek festival. Het is natuurlijk een door en door politiek festival. Het vieren dat we na de verdelende Tweede Wereldoorlog... eigenlijk als Europa weer samen kunnen komen. En juist aan zo'n festival is het mooie dat je daar dan eigenlijk als al die 30, 40 verschillende culturen allemaal een deel laat zien van wat iedereen kan begrijpen. Of dat nou zang is of muziek. Iedereen deelt een beetje van hun eigen cultuur. Wat juist zo mooi is aan zo'n festival.
2: Ja, wat ik stoer vind is eigenlijk als je erover nadenkt. Hè, want mensen zeggen wel eens van oh, je mag het niet politiseren. Maar in de kern is eigenlijk alles wel politiek. Ik bedoel, als je kijkt naar het WK voetbal op dit moment. Dat is politiek. Als je kijkt naar het Eurovisie Songfestival. Dat is politiek. Maar wat ik zelf heel leuk vind. Ik ben een gigantisch fan van schaatsen. Ja, uiteindelijk in 2030 gaan we gewoon weer naar 102 jaar in Nederland Olympische evenementen krijgen. Omdat het schaatsen in Tialf is. Ja, dat is toch ook vanwege politieke keuzes uiteindelijk. Omdat ze niet daar zeggen van, oh, we gaan een baan bouwen voor schaatsen. Nee, dat is gewoon geld, keuzes. We werken met Nederland daarin samen. Dus ja, wat dat betreft, ja, of je alles eruit wilt trekken. Ik denk dat je dat wel kan proberen. Maar uiteindelijk komt het toch altijd neer op een bepaalde politieke ondertoon. En ja.
0: Maar vinden jullie niet... Het valt me, laat ik het anders zeggen. Het valt me op dat mondiale kwesties tegenwoordig gewoon op straat dus terug te vinden zijn. Hè? Ja. Als ik kijk in mijn stadswandelingen, dan heb ik vrij regelmatig ontstaande discussies. Terwijl ik daar niet op uit ben. Hè? Ik vertel vaak bij, als ik bij het Hof van Nederland ben. Dan zeg ik van nou, voorheen ging het museum met name had het hoofdonderwerp de Eerste Vrije Statenvergadering van Nederland. Of in ieder geval de Eerste Vrije Statenvergadering. En nu tegenwoordig stelt men daar ook maatschappelijke thema's tentoon. Hè? Dan hebben we het over transgenderiteit, noem het allemaal op. Dat vertel ik aan groepen en dan zie je zo alsof de zee zich splitst, zo poep, links, rechts. En dan kijken ze elkaar eens een beetje aan. Ja. En daar begint het, hè. En ik bijvoorbeeld Albert Kuipers, een mooi weetje. Mm-hmm. Hè? Daar is geen gezichtsafbeelding van bekend. Daar ging het nou niet per se om, maar... als enige schilder in Nederland, een groot meester, zeg maar. Ja. Maar wat me vooral opvalt, dan zeg ik, nou... Kuip is vooral bij veel mensen bekend als Amsterdammer, hè, Amsterdamse naam. En Kuip is natuurlijk op een top Dordrecht. Dordts, die is volgens mij niet eens ooit Dordrecht uitgeweest. Is hij geboren, heeft hij gewerkt, is hij overleden, is hij begraven. En ik zeg, ja, die Amsterdammers hebben die naam Kuip een beetje gegijzeld. En dan steekt iemand zijn hand op. Ik zeg, mevrouw, u heeft een vraag, ja... U gebruikt het woord gegijzeld, dat irriteert me. Oh. Dus, nee, maar, snap je? Dus ik zie dus terug dat zo doorcijpelt binnen de samenleving. Gewoon op straatniveau, mensniveau. En dat is opmerkelijk, hè?
1: Dat klopt, klopt. Het is het stukje framing wat ontstaan is. En wat, daar kan je analyse op loslaten hoe dat komt en waar je dat vandaan komt. Maar dat is meer leuk voor een politicoloog.
2: Nou, kijk, ik vind het wel grappig. Kijk, sinds dat iedereen toegang heeft tot het internet, heeft natuurlijk ook iedereen... veel meer toegang tot informatie. Nou, ik vind over het algemeen hoe geïnformeerde mensen zijn, hoe beter. En dat triggert natuurlijk ook eerder tot maatschappelijke discussies inderdaad. Waar dat misschien vroeger en al helemaal als je naar de jaren 70 teruggaat en nog daarvoor verzuiling, meer in bubbels zat. En ik vind het aan de ene kant in de kern juist ook wel weer mooi dat je maatschappelijke discussies met elkaar hebt. Natuurlijk heb je daarbij ook weer de vraag van... Doe je dat op een civiele manier met elkaar en ook op de manieren zoals je dat dan op het juiste moment met elkaar wilt doen. Maar ik denk ook uiteindelijk met heel veel zaken, ja, had Katie Coty aan, maatschappelijke discussies daarom, rondomheen, Curaçao. Dat het ook best wel veel mooie uitgangspunten uiteindelijk kan opleveren in... Oké, hoe ga je inderdaad kijken naar geschiedenis, met wat voor blik, hoe heb je het daar met elkaar over? En je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar dat die discussie is, is wel goed.
3: Ik denk ook dat het is natuurlijk het ligt aan een meervoud van dingen. Eén is van dat inderdaad dat historische tijdsbesef wat steeds verder verandert. En aan de andere kant is dat ik ook wel herken dat eigenlijk alles gepolitiseerd moet worden. Dat is volgens mij ook een beetje komen overwaaien uit Amerika, waar dat werd onder de Obama-administratie werd er gezegd van neem gewoon een positie in en je weet dat de Republikeinen erop tegen zijn. Dat is omdat dat alles moest politiek zijn en mensen moesten echt politiek als identiteit van zichzelf. Dus een beetje herzuiling weer in plaats van de ontzuiling gaan meemaken. Bijvoorbeeld, je noemde een exhibitie over transgenders. Dat was helemaal geen politiek onderwerp. Ik bedoel, zelfs in de Tweede Wereldoorlog had je Amerikaanse soldaten op schepen die hielden dragshows voor elkaar. Nou ja, ik denk dat als je dat nu zou doen, dat we in het Nederlandse leger dragshows zouden hebben. Ik denk dat er dan een bepaald aspect van de politieke partijen staat te schreeuwen. Die vinden dat natuurlijk gelijk verschrikkelijk. Maar het is natuurlijk
0: van alle tijden.
3: Precies, het is van alle tijden. Maar het is iets dat nu heel erg gepolitiseerd wordt. Terwijl het is van, moet alles nou politiek zijn?
1: Nou ja, dat is het leuke van Sweinbrecht. Dus het is... Ik kom zo even op een stukje Drechtsteden. Sweinbrecht heeft een raadsprogramma. Dat is de vijfde keer. Jullie maken dat nu mee. Interessant dan dat daar dus blijkbaar die tegenstelling niet is. Dat die, je neemt wel positie in. Maar je bent wel met z'n allen duidelijk doelgericht op waar willen we naartoe voor een beter Sweinbrecht. Ik noem het even zo, hè?
2: Ja, en ik denk wel een van de gevaren die daarin zit is wel... Kijk, ik bedoel... raadsakkoord is in essentie mooi, omdat je met elkaar op hoofdlijnen afspreekt. We gaan voor bepaalde ambities. Een van de kritieken die ik daar altijd wel op gehad heb, is dat je dus eigenlijk ook wel ziet, wat zijn die hoofdlijnen en wanneer gaan we met elkaar over details het hebben? Ik bedoel, dat je zegt van we willen in 4 jaar tijd, ik zeg maar wat, van 20% naar 30% duurzaamheid. Ja, dat is heel moeilijk om tegen te zijn. Uiteindelijk de politieke keuze is, wil je dat bij wijze van spreken bewerkstelligen door overal windmolens neer te zetten of overal zonnepanelen? En daar kan je politiek over voeren. En ik vind wel over het algemeen dat de discussie over veel dingen werd platgeslagen. Mm-hmm. Omdat je vaak ziet, maar we hebben het toch in het raadsakkoord afgesproken.
0: Ja, eens.
2: En daar mag je wat mij betreft wel iets kritisch naar kijken. En ik heb het ook wel eens gezegd. Hè? Nou, ik ben al niet herkozen, maar als ik ook ergens zou zijn, dan zou ik wel eens het gesprek willen aangaan van zijn er niet bepaalde onderwerpen waarvan je gewoon van tevoren weet, daar gaan we het gewoon politiek niet eens over worden. Laten we die buiten het raadsakkoord controversieel verklaren.
1: Ja, er zijn natuurlijk gewoon hele specifieke controversiële onderwerpen waar het gewoon zwart-wit is. Maar je hebt ook onderwerpen, en dat is wel grappig, de woningmarktdiscussie over de wetregie, de nieuwe wetregie, zegt 30% sociaal overal. Alle plekken.
3: Minimaal.
1: En dan is het voor jou, vanuit Pro, was de discussie voor de verkiezingen, dat je collega zei van, maar wij willen 40% sociaal. En die werd daar wel heel erg op afgewant. Dus hij hield wel vol dat dat vanuit het verkiezingsprogramma dat was. Maar dat gaf wel een controverse en een discussie.
0: Met het raadsprogramma?
1: Nee, voor het raadsprogramma lag de 30% vast.
3: Ja, precies.
1: En voor het verkiezingsprogramma 40%.
0: Maar dat is toch het nadeel als je met elkaar zegt, we maken een raadsprogramma. Je zegt eigenlijk met elkaar, we maken van tevoren afspraken. Je kunt solliciteren voor het wethouderschap, hè, ook voor buiten de winnende partij. Maar dan heb je toch eigenlijk al vooraf compromis. Dat is eigenlijk wat je zegt.
2: En het is ontzettend lastig als wethouder zijnde, denk ik, om ook te laveren binnen zo'n raadsakkoord, omdat jij als wethouder ook uiteindelijk richting je ambtenaren een bepaalde koers wil uitzetten. Wat is de komende 4 jaar waar we bestuurlijk op gaan varen? En als jij dan vervolgens met teksten als we willen het evenwichtig doen en hoe ga je daar dan het bestuurlijke gesprek over voeren? Het zijn lastige dingen.
1: Wat nu dan nieuw is, is dat er een college een uitvoeringsprogramma moet maken.
2: Ja.
1: En dat maakt het dan wat makkelijker. Zijn wethouders die hebben gesolliciteerd. Dit is helemaal Wint D. Schippers. Die hebben gesolliciteerd en die zijn aangenomen. En dus op zich is dat helder. Nu zie je in Papendrecht het tegenovergestelde gebeuren. En dan zie je in één keer de coalitie verliest de meerderheid.
3: Dat klopt, maar ik denk ook dat je binnen een coalitie ook hele grote verschillen kan zien. Hè? Dat is bijvoorbeeld in Sliedrecht, daar is een hoofdlijnenakkoord gepubliceerd. Nou, het zijn ook niet de partijen waarvan je denkt dat ze van tevoren samen zouden kunnen werken. Dat Sliedrecht.nu, dat is natuurlijk rechtspopulistisch. Sliedrecht.nu is geloof ik linkspopulistisch. Nou ja, in ieder geval een linkspopulistisch, rechtspopulistisch partij. En dan heb je de GroenLinks-PvdA. Die mogen geen pro heten daar, want daar heb je al pro-Sliedrecht. Maar goed, dat... Die zijn samen gaan werken. En dat zou je natuurlijk ook helemaal niet verwachten van één partij die heel uitgesproken anti-AZC is. Die toch een compromis weet te vinden met een partij die juist meer die verantwoordelijkheid wil nemen.
1: Ja. Nee, maar dit is wel... We zitten nu al aan het einde van het eerste uur, moet je voorstellen.
0: We zijn begonnen.
1: Ja, dat is ook goed. Want we gaan straks ook... We hebben nog een uurtje. Dus, en we hebben live muziek natuurlijk. Want die nood is natuurlijk zometeen hoog, hè? Dat begrijp je wel. Het is bijna een noodgeval, zou ik zeggen. Maar al die woordgrappen, die kennen jullie ondertussen al. Maar dit... Ja, we gaan zo even afsluiten, want daarvoor bedank ik alvast Tristan, Jonne en Pieter. En natuurlijk jullie alvast, Gerard, Marlie, dat je hier waren. Ik ben Chris Moorman, dat moet ik ook altijd vertellen. Aan te nemen dat mensen dat weten wie ik ben, dat is altijd heel gemakkelijk. Want we gaan zo natuurlijk ook nog wel weer muziek doen. Want jullie hebben nog meer noten op je zang.
4: Ja.
1: Ik bedoel, hier ook, want het onderwerp AZC kwam voorbij. Nou. Als jij dat noemt in jouw tour, AZC is dan...
0: Dat komt niet voor je met tour, maar misschien over een aantal jaar is het wel historisch. Dus wie weet kan ik het wel aantippen.
3: Als je toch al veel politieke vragen krijgt.
0: Let's go.
1: Maar jij wil even, want dat is eventjes... jij kwam hier binnen in de Munt.
0: Mm.
1: En je bent vastgoedmens.
0: Ja.
1: En je denkt, wow.
0: Ja, indrukwekkend. Mooie geschiedenis. Hier is natuurlijk de Munt geslagen lange tijd, voordat het naar Utrecht ging. En ik was nog nooit binnen geweest, dus ik laat het even goed op meewerken.
1: Ja. Nou, dat is op zich ook mooi, want je zei het al, de eerste Munt. Dordrecht heeft dus veel van die eerste dingen. En dat is wel grappig. We hadden het in het gesprek met onze muzikanten, de Vrolijke Noot. Daar hadden we het even over, ook over vervoer. De fiets. Wel nu, dat zijn vervente fietsers. Ik ben ook nog steeds een vervent fietser.

0: van 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Vanwege een stroomstoring op het spoor bij Schiedam rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Schiedam Centrum. Tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht rijden er minder treinen door de storing. De storing is ontstaan door een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. Daardoor is er geen stroomtoevoer voor de treinen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen rijden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt nog zeker tot 9:15. En een 34-jarige man uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor de moord en poging tot moord. Volgens de rechtbank schoot hij in 2024 twee mannen neer op een landweg bij Rittem. Een 28-jarige man uit Goes overleed. Het andere slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank spreekt van een kille en professionele liquidatie, vermoedelijk vanwege een ruzie over drugs. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. En de verrassing in het stadhuis is dan compleet, want Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal in afwachting van haar installatie. Daarna is ze door partijgenoten van de tribune gehaald en in de werkkamer van burgemeester Carola Schouten geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Joan Nunnally 23 stemmen. Ook zij is D66-raadslid, maar was niet voorgedragen. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank in Rotterdam heeft een streep gezet door 13 boetes die werden opgelegd in de Blankenburgtunnel. Automobilisten waren in bezwaar gegaan tegen boetes die door het elektronische tolsysteem waren uitgeschreven, zo meldt het Algemeen Dagblad. De tunnel op de Rijksweg A24 moet binnen 72 uur tol worden betaald. Blijft betaling uit, dan volgt er automatisch een boete plus de prijs van de rit. De rechter besloot 13 boetes kwijt te schelden omdat de minister van Infrastructuur en Waterstaat geen betalingsherinneringen kon overleggen. Om een boete uit te mogen schrijven voor het niet betalen van tol moet dat wettelijk gezien wel. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt helder met temperaturen die dalen tot 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag. Met volop zon blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
0: Via

attracties gratis. Buiten het oog van de scheids en gespeeld zonder publiek. Als tegenstanders in een ring, niet voor zilver maar voor goud. We gaan niet voor de punten, nee we gaan voor de knock-out. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blijven we liggen, gaan we staan, komen wij nog tot zinnen. Het spel dat liefde heet, samen verliezen, samen winnen.

0: Via Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
1: Het is nog steeds donderdag 2 juli en u hoorde net de vrolijke noot. Dankjewel Marlie, dankjewel Gerard. Was heel duidelijk, hè? Bedoel, er werd hier al meegezongen door Pieter.
2: Pieter
1: van Loon, ja, precies. Tristan, ja, jij zong niet mee, Jon, jij zong niet mee, maar het was
3: het is heel goed. Ik heb genoten.
1: Ja. Genoten, ja, dat past weer bij de naam, hè? We hebben het over Zwijndrecht, Dordrecht, de regio. Hoe leuk is het om over de Oude Maas te varen en naar alle kanten te kijken en te kunnen genieten. Pieter, jij bent als vastgoedondernemer, heb jij Walburg een nieuwe boost gegeven, mag ik het zo even uitdrukken.
4: Zeker.
1: En dat heeft wel opgeleverd dat er veel meer gebeurde rondom het winkelcentrum.
4: Ja,
1: geen artiesten in het winkelcentrum die mensen vermaakten, of wel?
4: Nou, ik moet zeggen, ik heb ongeveer een jaar of drie daar me druk gemaakt. En dat was in de tijd, dat was net na de, ja, welke crisis was het ook alweer? De financiële crisis. Dus het begon weer een beetje op gang te komen. En op het moment dat het weer allemaal op stoom kwam, hebben wij eigenlijk ons aandeel weer verkocht. En daar was verder weinig ruimte voor zang en vertier. Maar achteraf gezien, ik zou het nu anders doen. Dus het zou prima passen.
1: Ja, ja. Leuk. Maar ik dacht ook, want ik vond het wel grappig dat je met die tour, ik zie jou dus die bocht omscheuren. Mm-hmm. Ja, dat denkt iedereen, oh jee, daar komt weer. Het is geen fatbike snelheid, maar het gaat lekker. Waarom zou je dat niet aan de kant van Zwijndrecht doen? Zo langs de oever zo.
4: Ja, nou weet je. Kijk, Dordrecht heeft zo'n 2000 rijksmonumentale gebouwen, bouwwerken, beelden, noem maar op. En dat vinden mensen interessant.
1: Ja.
4: Kijk, Zwijndrecht is natuurlijk van oudsher een tuindorp. Dat is tegenwoordig een binnenvaartdorp, om het zo maar te noemen. Daar is gewoon niet zo heel veel te zien. Als je kijkt naar de Rotterdamse weg, de weg die naar Rotterdam ging, dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad. We hebben natuurlijk een beetje wat zijtakken. Ik kom er zelf vandaan, oorspronkelijk weet er veel van. Er is gewoon te weinig te zien. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, ik dacht, dat is misschien leuk. Dat kunnen ze kijken naar Dordrecht. En dan varen ze met de waterbus over zo Riedijkshaven. En
3: dan begint de tour echt. Ja,
4: precies.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of ze gaan terug naar de Viking boten. Ik bedoel, dat is ook in de buurt. Maar het is even gechargeerd. Want ja, het is natuurlijk wel een mooi uitzicht op dat deel. Maar de rondleidingen in Zwijndrecht zouden niet het enthousiasme opleveren zoals wat je hier in Dordrecht kan vertellen.
4: Ik denk het niet. Ik denk dat het ook een hele andere dynamiek is. En dat is ook gewoon oké. En dit hoort gewoon nu bij Dordrecht.
1: Nou, dat hoort bij het Drie Rivierenpunt. Dat hoort inderdaad bij
4: dat stukje. Ja, dat is het. Maar net zo goed als dat Papendrecht, daar is ook niet zo heel veel te vertellen. Wel te zien, maar daar kun je mensen niet uren mee boeien. Dat is denk ik ook een realiteit.
1: Nou ja, je noemde de doelgroep de Amerikanen die nu komen. Dus de Aziaten die zijn nog, die komen even niet. De pilgrimvaders die kwamen natuurlijk ook hier wel vandaan. En de statusschool waar ik dan een paar uur rondloop, dan wijs ik de kinderen wel eens op. Kijk, 1604 staat hier op die gevelsteen. Bergpoort, dat soort gebieden. En dat is voor die kinderen dan eigenlijk helemaal niet levend. Oh, ja, ze zitten in groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Want ja, die geschiedenis waar ze deel van uitmaken. Waar Pietje Bel films zijn gemaakt, waar nog een paar van dat soort films zijn gemaakt. Het leeft niet, behalve als er een camera staat natuurlijk.
4: Maak je verbinding met het hier en nu, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
4: Dat is iedereen slag.
1: Ja, ja.
4: Snap ik wel.
1: Ja, nou ja, maar het is natuurlijk, de wereld is anders geworden omdat we allemaal internet hebben. Jullie hebben allemaal AI genoemd. Ik ben vooral een zelfcreatief denker en ik bedenk het waar je bij staat. Want ja, die creativiteit die is wel belangrijk, maar het is wel een makkelijk in te zetten instrument in jouw werk, AI.
4: Nou ja, ik vertelde net al even. Ik heb dus 7 talen in de toektoek. Als het gaat om werk, dat doe ik dan overigens voor de hobby. Hè. Maar daarin zie je dat je dan een enorme slag maakt. Dus dat is gigantisch. Als ik kijk naar mijn website, waar ik dus met schilderijen bezig ben. Ik koop schilderijen in oude meesters. Dan laten wij tegenwoordig, als wij een schilderij kopen, dan plaats ik dat op mijn website. En dan heb ik natuurlijk social media nodig om die website te laten vinden. En dan laat ik die schilderij tot leven komen. Dus dan zie je een Diana, de godin van de jacht. Die zie je met pijl en boog, zie je daar statisch op een schilderij afgebeeld. En dan op het moment dat wij hem plaatsen, zie je dat ze die pijl uit die trommel pakt, uit die koker. En dan zie je er bewegen en lachen. En dan ja, probeer je op die manier, dat is allemaal AI natuurlijk. Ja. Probeer je dat meer van deze tijd te maken, meer levendig. En ik denk ook dat je op die manier bijvoorbeeld voor dit kleine onderwerp dan een slag kan maken naar de jeugd die je mag interesseren. Ik interesseerde me vroeger eigenlijk ook niet voor. Dat is een beetje zo ontstaan door de loop van de tijd. Zo is dat vaak.
2: Nou ja. Ik denk dat dat ook juist heel belangrijk is. Want inderdaad, toen ik jong was, vond ik het al, ging ik ook echt niet voor mijn plezier naar zangoptredens of theatervoorstellingen. Het kan leuk zijn, maar ik deed dat niet voor mijn plezier. Maar het zorgt er wel voor dat je vanaf jongs af aan al leert dat het iets heel normaals is om naartoe te gaan. Zodat je op latere leeftijd eigenlijk helemaal geen barrière voelt om naar een voorstelling te gaan, om naar een concert te gaan. Dat gewoon de normaalste zaak van de wereld is. En dat je juist op die manier kinderen van jongs af aan al leert van dat cultuur echt een heel toegankelijk en een heel belangrijk deel is van mensen hun leven.
3: Ik denk ook wel dat je een verschil in ziet. Ik bedoel, als je tegenwoordig kijkt naar wat heel populair is in de bioscoop, dan zijn dat volgens mij op dit moment 2 films die heel populair zijn. Dat is één daarvan is The Backrooms dan toevallig. Maar dat is dan een film die gemaakt is door iemand die ooit op YouTube begonnen is met een paar video's maken. En dat sloeg aan en dat ging viraal. En op een gegeven moment gingen mensen hem input geven op van oh nou vet verhaal en zou niet dit kunnen gebeuren. En op een gegeven moment explodeert dat concept helemaal. En is het opeens een speelfilm die superveel geld opbrengt en heel populair is. En ik denk dat interactieve, waar het ook een beetje op bedoelt, dat tegenwoordig best wel een groot onderdeel is van cultuur ook. Dat het interactief ook is.
5: Nou ja, kijk, het stukje wat ik... jullie zijn een YouTube-generatie.
3: Ja.
5: Ja, dat klinkt altijd zo. Ja. Zo. Ik ben nog van een radio met een buis en een... ik kan het nog erger maken. Maar die AI, ik zie ook wel dat er van die historische of geschiedenisfilmpjes zijn, die dus waardoor AI is ingezet, waardoor het in één keer gaat leven. Als je Indiana Jones kijkt, dan is het plotseling romantischer, om het zo maar uit te drukken. Maar het komt wel tot leven. Dordrecht, de standbeelden van de gebroeders de Wit die nu van hun plaats afkomen en die dan de fietsen verwijderen. Dat betekent wel dat je een veel visueler...
4: een extra dimensie.
5: Ja.
3: En ik denk dat de toegankelijkheid ook heel belangrijk is. Ik bedoel, je hebt een paar weken geleden dat het beeld en geluid, die hebben dat platform opgezet, de Schatkamer heet dat volgens mij. Ja. Waarbij je toegang hebt tot, nou echt, volgens mij staat er ondertussen al 50% van wat historisch op tv is geweest in Nederland, staat daar op dit moment op. De commerciële omroepen, dat komt volgens mij nog. Maar ja, je ziet dat platform, dat is gewoon 7 keer meer tractie volgens mij dan wat ze hadden verwacht dat naar die website toe zou komen. Ja. Omdat mensen gewoon geïnteresseerd zijn in wat er gebeurd is, hoe er naar gekeken wordt. En het allermooiste daarbij is dat ze dingen ook gewoon volledig in de context van toen online zetten. Ja. Wat soms hele interessante video's oplevert die erop staan. Maar wel super leuk om te zien.
5: Nou ja, die context die is wel interessant. Want wat ga ik opzoeken? Hè? Dat werd neergezet. En toen dacht ik, ja, wat ga ik opzoeken? Ach. En eigenlijk, met wat je, omdat we het hebben over Zwijndrecht, Dordrecht, was het Zwijndrecht van de Dick Paschier. Nou, ik zie daar iemand. En Dick Paschier die was dan ook bekend vanwege het Koningshuis. Hè. Die deed de Obade. Dus die zat dan te vertellen van, daar komt weer iemand uit Spakenburg. En Heel interessant was dat. Maar hij deed ook allerlei spelshows. En in Zwijndrecht was hij dan ook wel bekend. En ik denk, zouden de mensen uit Zwijndrecht nou dat soort dingen ook weer... Spel zonder grenzen, hè? Dat internationale deel. Want de Songfestivals, dat was één. Maar Spel zonder grenzen, daar gingen landenteams tegen elkaar aan de slag om... Nou ja, te winnen in het veilingterrein, op het veilingterrein in het oude veilinggebouw. Is daar ooit zo'n show geweest? Dus ik denk, interessant om op te zoeken, want dan kom ik ook weer terug in die tijd van hoe zag het er eigenlijk nog uit? Ja, dat was anders, want jij zei meteen ja, Dick Paschier. Ja.
4: Ja, maar goed, hij had daar zijn winkeltje natuurlijk in de, hoe heet dat, Frits Vogelplein volgens mij heet het. Ja. Marhaba heette het.
5: Marhaba, ja.
4: En vroeger was natuurlijk televisie een fenomeen. En als je dan iemand kende die daar bij werkte, dan was dat iets groots. Wat nu een topvoetballer is of zo, of, hè, dat was toen iemand die op televisie actief was.
5: Ja.
4: En het was nou niet echt een hele bijzondere, flexibele presentator of zo. Maar voor die tijd was het wel...
5: Dat zeg je nou, maar het waren de zuilen.
4: Want zeker.
5: Die verzuiling in Nederland was natuurlijk... Want dan die context, als je daarnaar gaat kijken... Ja, maar dan gaan we mensen naar Zwiebertje kijken... Ja, dat was leuk. Nou, u kijkt naar een zwerver die op straat leeft. En als we dat nu zien... Ja. Vandaag kwam ik bij Maasplaza. En daar zit die mevrouw keurig te bedelen. En keurig netjes met de straatkant. En keurig... is een hele andere context. Ik zou bijna zeggen het is business. Maar ik ken dat wel uit Rotterdam. Dat de bedelaar, de man die... langs alle prullenbakken had, ontzettend vermogend was... en eigenlijk een prima klant was voor Pieter met het vastgoed... want die bezat vastgoed, die man.
4: Ja,
5: en dat zag je niet. Ja. Dus het is dus, wat zien we, hoe ervaren we het? Want hoe kijken wij, door welke bril kijken we ernaar? Dat is best wel onhandig. Nu met de framing, en die kwam voorbij van hoe was het... ik mag niet zeggen, want dan zeggen de mensen die ik rondleid... die vinden er wat van.
4: Nou ja, weet je, het valt mij op dat de verdraagzaamheid wat verdampt is binnen de samenleving. En natuurlijk zijpelt dus, normaal zijn die mondiale onderwerpen... die zijpelen door op straatniveau, tussen mensen op de schoolpleinen. En die verdraagzaamheid die is, lijkt wel verdampt grotendeels. En er is natuurlijk ook wel wat gewoon aan de hand. Je noemde net, hè, internet, AI. Je hebt alles gewoon letterlijk binnen handbereik. Dus er is veel meer informatie, wat je al zei. Dus ja, mensen hebben ook gewoon een mening. Dat is veranderd. Het is sneller.
2: De samenleving als geheel is natuurlijk ook, hè, deels vanwege internet, deels vanwege hoe we onze economie inrichten, heel erg geïndividualiseerd. Hè, dat we komen minder in contact met mensen met wie we het niet eens zijn, met mensen die anders denken. En dan natuurlijk, zoals je zegt, social media komt daarbij kijken, waar de meest extreme uitersten van alle twee kanten van een debat worden overbelicht. Omdat dat de meeste kliks, de meeste comments, de meeste views krijgt. En dat werkt heel erg versterkend natuurlijk.
5: Ja, mensen gaan zich dus gedragen naar dat soort dingen. Het liedje van de Vrolijke Noot over het hondje en de mevrouw. De mevrouw gaat zich gedragen naar het hondje. Is dit een beetje ook zo'n voorbeeld? Want ja, het is natuurlijk... ieder neemt het gedrag over van elkaar. En ik zei daarnet, ik ben zelfdenkend. Ik denk erna over van, is dit zo? De debat die we voeren met elkaar, zijn dat debatten of zijn dat discussies? Is het wel een mening die we verkondigen? En in een van die mooie dingen van de debatcycli zeg ik... mijn vriend Arie van vroeger, Aristoteles... en dan kom je al heel gauw terug naar eigenlijk ook een stukje marketing. Hoe denken wij na als wij gaan debatteren over wat is het doel? Als jij vastgoed moet verkopen, verkoop jij vastgoed. Je vertelt over het product. En natuurlijk probeer je dat met winst te verkopen, want anders dan schiet het ook niet op. Maar dan ben je op een andere manier bezig als dat je politiek iets moet verkopen.
4: Ja, ik vraag het me af, ik weet het niet.
5: Nou ja, dat is het ook.
4: Misschien is het wel hetzelfde.
5: Ja. Alleen.
4: Ik weet nog wel dat ik in Zwijndrecht moest klokken voor de zondagsopening. Nou, dat was natuurlijk gewoon 25 jaar onbespreekbaar. En toen moest ik al die fracties af. En dat vond ik nog wat. Ik bedoel, we hebben het dan over ontzuiling, maar ik weet nog wel dat ik bij het CDA zat en dat men zei, nou, dan ga ik maar beginnen. Ik klap mijn laptop open en toen zei men, ja, we gaan toch eerst even bidden met elkaar. En dat ik bij een stevige partij kwam, een religieuze partij, en die zeiden van, nou ja, we vinden het goed dat je het verhaal vertelt hier, maar wij gaan daar sowieso niet in mee. Hè? Dus ja, zeg het maar, verkopen. Het is uiteindelijk gelukt door een toeval. Nou ja, goed, dat is weer een ander verhaal, maar...
5: Nou ja, toeval. Ik bedoel, op dit moment heeft Zwijndrecht zelfs om 10:00 op zondag mogen de winkels open.
4: Ja, we hebben zeg maar sinds dat daar het betaald parkeren verdwenen in Zwijndrecht bij Walburg, zijn de omzetten van de grootwinkelbedrijven, dan heb ik het over Hema en de supermarkt en dergelijke, gewoon aantoonbaar 30% gestegen.
5: Ja.
4: En als je dan ziet dat die zondagsopening, we hebben heel veel discussie gehad, we hebben toen die parkeergarage gesloopt, we hebben een Aldi gebouwd daar. En toen hadden we veel discussie over het tekort aan parkeerplekken. En toen heb ik als alternatief geboden van joh, op het moment dat we die extra dag kunnen toevoegen, dan zal die piek zich, die zal afvlakken en dat zal zich in de breedte verspreiden. En dat is ook allemaal gelukt. En ja, het was wel een moeilijke boodschap toen, want het geloofde niemand. Maar het is wel gelukt en vervolgens kwam Ambacht ook nog even winkelen. En uiteindelijk maakte ik in de winkels die ik had in Zwijndrecht, maakte ik een hogere huur dan in Dordrecht. Terwijl dat traditioneel altijd andersom was geweest.
5: Ja.
4: Er zat veel meer koopkracht ook in laten we zeggen, bij Ambacht en Zwijndrecht ten opzichte van Dordrecht.
5: Ja, dus die beweging, jullie maken technisch mee, hè? Het gaat eerder open, die besluiten zijn genomen, er is initiatief en dat kan nu dus wel. Het kon vroeger niet, maar hoe ervaren jullie dat zelf? Of denk je, dat zal wel?
3: Nou, kijk, ik moet wel zeggen, sinds ik zelf ook werk, besef je eigenlijk ook van hoe lekker het kan zijn op zondag dat de winkel open is. Ik bedoel, ja, het is toch heel makkelijk om te denken van, misschien was dat vroeger normaler. Ja, de boodschappen worden gedaan door je partner en iemand werkt. Maar de maatschappij is zo veranderd wat dat betreft veel meer eengezinshuishoudens. Ja, ik zit soms ook wel eens te denken van, ja, stel je voor dat je 5 dagen per week werkt en alleen maar op zaterdag naar de winkel kan. Ja, dat is toch ook wel onhandig. Dus wat dat betreft, ja, we zijn gewoon meer opgeschoven in alle facetten naar een 24-uursmaatschappij. En ik vind dat daar wel bij horen.
4: Nou ja, weet je, wat mij opvalt, ik heb natuurlijk kaart gevochten voor die zondagsopening. In Dordt gaat het overigens pas om 12:00 open, dus loopt Dordt weer achter ten opzichte van Zwijndrecht. Dat is wel bijzonder. Maar ik haatte vroeger die zondagsrust. Want als ik buiten wilde stoepranden en dan stonden mijn buren zo achter gordijn te gluren van ja, dat was not done. En nu ga ik iets geks vertellen. Ik ben zelf niet kerkelijk, maar ik mis gewoon mijn zondagsrust. Want ik krijg gewoon mijn week niet verwerkt in de dagen dat ik werk. En ik vroeger had ik een ritme. Ik hoor een beetje daar ja in de hoek. Ik had een ritme en op zondag verveelde ik me kapot. Maar ik had wel een soort herstel. En dat is nu weg, want het is nu gewoon continu aan. Ja. En maar rammen.
3: Ik denk wel dat het ook een beetje onderdeel is van met elkaar normeren. In de zin van, ik weet bijvoorbeeld mijn collega's, als ik op een dag, bij wijze van spreken, hun een appje stuur, terwijl ik eigenlijk vrij ben, de eerste reactie die ik krijg is, ik zie je morgen. Gewoon een soort principe wat je met elkaar hebt van, ik respecteer nu jouw vrije tijd. Wat dat betreft ben ik hun heel erg dankbaar, want anders zou ik ook alleen maar doorgaan. Maar wat dat betreft denk ik dat het ook veel zit in elkaar om dat soort dingen uiteindelijk informeel wijzen. Maar dat je tegenwoordig meer die opties hebt, ik vind dat in de kern wel een goed principe.
5: De spirituele beleving, hè, want ik noem hem dan even zo, de zondagsrust, de spirituele beleving. Het moment van bezinning, van overdenking, van... Je kan ze vanuit heel veel hoeken benaderen. Die is op zich dus belangrijk voor je, want dan heb je even dat moment van rust. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende spirituele bewegingen. En de een is zaterdag en de ander heeft het zondagfeest. De dagen zijn verschillend, maar die rust die is wel belangrijk. Maar die maatschappij is er ondertussen wel 24 uur. Maar in Zwijndrecht zou je dan kunnen zeggen, als je dat ziet bij het winkelcentrum, als je ziet bij de druk voor de winkel, sta je minder lang in een rij. Ik ben opgegroeid met maandagochtend is de winkel dicht. 1:00 gaat die open. Tot 5:30. Nou, een beetje geluk 6:00. Of anders had je pech 5:00. En dat ging dan elke dag gewoon van 9 tot 5, 9 tot 6 was die open. Donderdag koopavond, dan gingen we allemaal naar Dordrecht. Want ja, koopavond was het feestje in de binnenstad, om het zo maar uit te drukken. Maar dat is heel erg verschoven. Want ja, je gaat nu om 8 uur naar de winkel tot 9 uur. En dan gaan we ook op zondag. Dus we hebben een heel ander ritme gekweekt. Maar dat is voor jullie niet herkenbaar, denk ik.
3: Nou, ik denk dat wat je zegt van dat perspectief van hoe het ooit was. Ja, voor ons is dat niet. Je bent gewend dat gewoon open is, dat het gewoon beschikbaar is. Ik herken wel wat je zegt over van soms zou je ook iets meer uit willen staan. Maar ja, dat bedoel ik met van je moet elkaar er ook uiteindelijk op wijzen dat je gewoon elkaar rust gunt. Dat je elkaar heel houdt, laat ik het zo even zeggen. Ja, en uiteindelijk weet je, als je dat een beetje kan bewerkstelligen, dan is het alleen maar fijn dat je, denk ik, buiten je werktijden naar de winkel kan.
2: Het komt er ook neer op welke rechten je hebt als werknemer. Het hoeft inderdaad niet vanuit een religieus perspectief altijd zondag te zijn. En je hoeft ook niet door je buren aangekeken te worden op het moment dat jij zondag wel aan het werk bent in de tuin of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat jij als werknemer ook gewoon het recht hebt om niet bereikbaar te zijn voor je baas. Om gewoon te zeggen van, hey, ik werk 40 uur per week en we hebben afgesproken dat ik mijn uren werk en dat ik dat goed doe. Maar dat betekent niet dat jij mij ook kan bereiken terwijl ik tijd besteed met mijn gezin, met mijn partner, terwijl ik op vakantie ben. Gewoon die afbakening die is belangrijk en om daar je rust uit te halen, dat is heel belangrijk. Maar dat hoeft niet vanuit een religieus perspectief natuurlijk te komen.
3: In Duitsland hebben ze dat zelfs wettelijk geregeld. The right to disconnect is dat volgens mij daar. In Nederland was dat in stemming, is dat uiteindelijk toch niet doorgegaan. Maar ja, dat zijn wel dingen die je eigenlijk het liefst zou willen verplichten natuurlijk. Ja.
2: Sterker nog, en dat is ook een stukje emancipatie. Terwijl ik in Denemarken werkte, zag ik dat daar, als je bij een conferentie was, allemaal witte mannen in pak, zeg maar. De allemaal van het bankenleven, de mensen waarvan je zou verwachten dat zij nou niet echt de zorg voor de kinderen zouden regelen. Om 3 uur stipt stonden ze allemaal op en dan was de presentatie ook klaar. Want ze moesten allemaal hun kinderen uit school gaan halen. Ja. Dat is een stukje emancipatie daarin.
5: Ja, kijk, dat spirituele deel, dat is interessant, want dat doe je met muziek. Hè? Je kan met z'n allen samen. Wij hebben natuurlijk hier de vrolijke noot. En de vrolijke noot die gaat zo aan de slag om ons weer te vermaken. Dat is dus een heel mooi meditatief moment. Hè? Dat is, muziek kan je heel veel mee. Ik ben ook wel van klankschalen, van dat soort dingen. Dus ik ben breed geschoold in die zin. Dus ik wil jullie alvast Tristan bedanken, Jonne bedanken, Pieter bedanken. Wat een vrolijke noot. Marlie, Gerard.
6: Ja.
5: Jullie hebben het podium.
6: Ja, dankjewel. We beginnen met een roosje van de appel.

0: だったんですよ。
1: Ja, we gaan even naar de zomerse sferen toe. Het was pas geleden code rood. En toen zijn wij gaan wandelen. En wij waren achter het station.
2: In het wijzigpark.
1: In het wijzigpark.
2: In de speeltuin.
1: En er was helemaal niemand.
2: Het was heerlijk cool en er was helemaal niemand.
1: En toen hebben we daar heerlijk gespeeld. We zijn daar op de kabelbaan gaan spelen.
2: Dus wij vinden het heel belangrijk dat zowel in de liefde, maar naarmate we ouder worden, dat we steeds meer het kind in onszelf ontdekken. En daar gaat het liedje over.
3: Nooit het kind verliezen inderdaad. Nooit het kind verliezen.
2: Het liedje heet Speeltuin. Toe. Hoi,
1: komt-ie.

0: Ik zou het bijna vergeten. En als je samen likt aan een ijsje van 10 cent, dan besef je pas hoe gelukkig dat je bent. Schommelen, schommelen, schommelen douw.
1: Ja, schommelen, schommelen, ik en met jou.
0: Schommelen, schommelen, schommelen douw. Schommelen, ik en met jou. Samen op de wip met jou, ja, wip shoobidoo wap, shoobidoo wip wap. Samen op de wip met jou, wip shoobidoo wap, wip wap.

0: recent, niet van jullie, maar het zit er wel heel
1: vlot in dan. Ja. Die Code Rood is 2 weken jong.
2: Goed verzonnen. Ja, precies,
1: precies.
3: Wat gaan we doen? Oké. Dan gaan we anders doen. En gaat niet over, weet ik, die mooie straat waar jij op had gesproken?
2: Over de junkies in Dordrecht.
4: Ja.
2: Nee, dit is ons enige liedje dat gaat eigenlijk wel een beetje over seks, drugs en rock'n'roll.
4: Ja. Nou ja, dat...
0: Kan er even aan.
4: Ja hoor, zeker. Het is een normaal onderdeel van mijn leven, dus...

0: Doug.
1: Liebe.
2: Weet je zeker wat je wil? Sta je stevig, sta je stil?

0: Ja, nee, vrolijke noot.
1: We willen nog eentje doen, mag dat?
0: Ja, dat zeker, dat vinden we leuk. Want jullie zijn natuurlijk, als Via Cultura is ook terug te vinden op YouTube. Maar de vraag is ook even jullie, zijn jullie ook makkelijk te vinden? Want
1: wij zijn niet.
0: Nee.
2: Nee, helemaal niet.
0: Ja, maar dat is niet erg, maar dit is gewoon de oprechte vraag. Heel leuk.
1: Ja, we worden altijd overal gevraagd, dus mocht je interesse hebben, dan zijn we vast op vinden.
0: Heel goed.
3: Tijd
1: voor de gitaar.
3: Tijd voor de gitaar.
1: En Madeliefjes.
3: Ja.
0: En dan gaan we weer even met de trekzak.
3: Ja.
1: Ik er was een moment toen dacht ik van, ik ben geboren in 1961, we hebben de Flauwe Power gehad. En de Flauwe Power wilde mensen een betere wereld zonder oorlog. En met heel veel liefde, vrije liefde en met een betere wereld. Nou, als we nu om ons heen kijken om te zien dat het dan niet gelukt is, geef het erop. Nee, ik heb een liedje gemaakt waarmee ik dan hoop de wereld te veranderen. En ik werd op een ochtend wakker en toen had ik dit melodietje in mijn hoofd. En het komt me heel bekend voor, maar niemand weet waar het vandaan komt. Dus ik wil jullie vragen, ken je dit liedje?
0: Ah ja.
1: Klaar voor?
4: Ja.
1: Tuurlijk.

0: Oké, we waren Code Rood met de vrolijke noot. Dank jullie wel.
1: Hartstikke goed. Ja, dit is, kijk, dit is een liedje is van jezelf inderdaad. En akkoorden en schema's, alles. En iedereen speelt hetzelfde schema. En plotseling is het van jou als je het maar brengt. Yes. En dat hebben jullie met verven gedaan. Dus we hebben hier van kunnen genieten. Ja. En we kunnen er dus nog van blijven genieten als we terugkijken naar Via Cultura.
0: Helemaal goed.
1: Dank, dank.
0: Ja, jullie ook. Dank
2: je wel. Heel graag.
1: Jou?
2: Tot bedankt.
1: Ja, dat is dus op zich wel mooi, want kijk, heel kort, Pieter vertelde Tristan. Ja, ik ga het programma Politiek Café presenteren, Atos Radio Televisie. Ja. En op zich is het wel grappig, want kritische vragen heb jij gezegd, die je ook aan Jonne gaat stellen en al die andere mensen. Wat voor kritische vragen zou die moeten stellen,
3: ja,
1: Pieter?
3: Ja, ik heb suggesties nodig. Dat,
4: en waar hebben we het dan over?
1: Alles in de politiek. We veel,
3: Gemeentezwijndrecht.
2: Jeetje, nou ja, ik vind, we hadden het net even over dat raadsakkoord, noemen jullie dat?
1: Ja.
2: Ik vind het wel wat te zoet allemaal.
1: Okay.
2: Ik vind het een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Dan denk ik, ik zie mensen een derde termijn als wethouder dienen. Ja, ik weet het niet. Ik geloof niet dat de politiek daarmee gediend is. Zeker niet in de verhouding zoals die nu is met jullie partij, de ABZ. Dan denk ik, bedrijf je dan nog wel politiek? Ik heb daar zo mijn twijfels over. Is dat een concrete vraag? Nee. Maar ik vind dat wel een gespreksonderwerp.
1: Ja. Nou ja, kijk, bedoel, dit is wat je ook vraagt. Hè? Bedoel, is dat zo? Werkt dat? De kiezer die heeft gekozen. Maar zijn het de kiezers die gekozen hebben? Dat is altijd de vraag. Want hoeveel kiest er niet? Het is altijd interessant. Via Cultura, het is donderdag 2 juli. Wij gaan vlot afsluiten. Maar het zijn altijd nog onderwerpen die ook terug blijven komen. Pieter, jij blijft ook terugkomen met je tours, met je activiteiten, met je schilderijen. Dat is altijd op zich hartstikke mooi. Want ja, ik bedoel, dat brengt leven in de brouwerij. Dat is dat originele deel wat toch beleefd mag worden. Een stukje cultuur, een stukje leven. Jonne, jij brengt dat. Jonne, ja, nee, ik moet. Ik wijs de Tristan.
5: Je bent niet de eerste.
1: Nee. Maar dat is op zich wel leuk. Omdat jullie, wat dat betreft, als vriendenduo, vind ik dat altijd heel mooi om te zien. Heb jij nog, naar aanleiding van de opmerking van Pieter, nog zo van, oh ja, dat is wel interessant dat ik dat, oh ja, dat ga ik eens meenemen.
5: Nou, ik denk dat het meerdere vragen waren natuurlijk, hè. Het ging over de wethouders, het ging over het raadsakkoord.
6: Jouw stad, jouw radio. Kregstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
7: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 rijden, zo zei de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daardoor geen stroom konden krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Eerder zouden de treinen al vanaf 6:30 weer gaan rijden. Het is op dit moment nog onbekend of de treinen alweer rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen hebben gereden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt dus nog zeker tot 9:45. Maar kan nog langer duren. Het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelanden vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard had bezwaar tegen de bouw van het dorp net buiten Nieuwekerk aan de IJssel bij de A20 ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet, want Heijblom zat tot op het einde van de stemming gewoon nog in de zaal te wachten op haar installatie. Daarnaast door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Joan Nunnally 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet dan binnen 3 dagen betaald worden. Na eerste herinneringen volgt een boete van €35, zo meldt Omroep West. Sommige bestuurders zeiden nog nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen die herinneringen te hebben verstuurd. Daarom besloot de rechter de boetes te verscheuren. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt verder helder met temperaturen die dalen naar zo'n 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een auto in brand op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Breda Noord. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Daardoor 4 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
9: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
10: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
8: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
11: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Uurtje Max.

Ja, de ultieme mama appelsap van Wes was de opener van een nieuw uurtje Max. Welkom bij Atos Radio en Drechtstad FM. Maak het jezelf makkelijk en anders doe ik het wel voor je. Met jouw wekelijks update, agendatips, regionieuws en ook een bijzondere dag. En het is gewoon één grote dierentuin aan muziek. Ik zou zeggen, mijn naam is Max Oosterwijk en dit is Shakira.

0: TikTok, TikTok. Nou, wat blijf je nou?
1: Hey, ik ben niet weg geweest, maar Donny en Senna inmiddels wel. Welkom bij Uurtje Max op Atos Radio Drechtstad FM. En klap die digitale agenda gerust open. En bezoek bijvoorbeeld de expositie Molens in de Zwijndrechtse Waard in de Oudheidskamer. Die heet De Vergulde Zwaan in Zwijndrecht. Op deze plek stonden ongeveer 25 molens. Daar zijn er nu nog 2 van over. En bij de expositie zie je foto's, schilderijen en ook schaalmodellen van de verschillende molens. Zoals water, koren, zaag, olie, rijstpel en papiermolens. Nou, een hele mond vol dus. En je kunt hem dus bezoeken op woensdag en zaterdag van 10 tot 4. En op zondag tussen 2 en 5. En zet ook Kunsthoofd vanaf volgende week weer in je agenda. Want iedere zondag van 12 tot 6 vind je op het Groothoofd in Dordrecht lokale en regionale kunstenaars met beeldende kunst rondom het thema geuren en kleuren. Natuurlijk is er ook muziek en worden al je zintuigen dus geprikkeld. Mis het dus niet. En dat zijn dus de agendatips die heel dichtbij te beleven zijn. Maar we gaan eventjes iets verder weg. We pakken het vliegtuig en we gaan naar de Copacabana. En daarover heeft Barry Manilow jaren geleden een hit geschreven. Of het nou een heel vrolijke tekst is, nou daar kun je het nog over hebben. Maar hij klinkt in ieder geval lekker zomers, lekker swingend. En dat zal het plaatje altijd blijven. De Copacabana dus. En zometeen hoor je ook de Jonas Brothers hier bij Atos Radio Drechtstad FM. Dit is...

De Jonas Brothers hier op je radio. En van iets wat only human is naar iets wat er bijna zo uitziet. En dat is de penisplant. Want in Diergaarde Blijdorp staat de Sumatraanse reuzenaronskelk weer in bloei. En dat is bijzonder, want dat gebeurde eerder alleen in 1963 en 3 jaar geleden nog in 2023. En het is niet alleen maar het uiterlijk dat opvalt, maar ook de penetrante geur. Hij schijnt maar rot het vlees te ruiken. Maar goed, wil je hem nou in het echt zien? Nou, wees er dan snel bij, want de bloei duurt maximaal 3 dagen. En zometeen heb ik nog meer nieuws uit de regio voor je. Dit was dan Diergaarde Blijdorp, volgens mij in Rotterdam. En wie misschien ook wel een penis... een plant kan gebruiken, dat is Alice DJ. En waarom? Dat vertelt ze je in het volgende nummer. Wow.

Het blijft toch fijn hoor. Flowrider samen met T-Pain, Low en daarvoor LSDJ en Back in My Life hier bij Atos Radio Drecht. De FM, het is uurtje max. En waar we eventjes wat hoger gaan zitten met het regionieuws. En ook op gaan zitten. Want pak je regelmatig de Papendrechtse brug op de N3. Hou dan vanaf volgende week vrijdag rekening met omleidingen en vertragingen. En dat 9 maanden lang. De N3 is volledig afgesloten voor automobilisten en fietsers. Wel vaart voor voet- en fietsverkeer de pont tussen Dordrecht en Papendrecht. Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht wordt opnieuw gesteund door de Tweede Kamer, al is de subsidie na dit jaar onzeker. Via de motie vraagt het kabinet om een eerdere structurele subsidie toe te kennen. Directeur Hans van de Bunte is blij met de steun en hoopt dat rond Prinsjesdag meer duidelijkheid komt over de toekomst van het museum. Laura Vlier en Julia Bogaert hebben afgelopen weekend een tweede plaats behaald op het NK Beachvolleybal onder 19. Ze komen beide uit voor Sliedrecht Sport Dames 3. En van de 26 deelnemende damesteams zijn ze dus tweede geworden. En ANWB Automaatje in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht zoekt nieuwe vrijwilligers. En chauffeurs om precies te zijn. Dit staat in Weekblad De Brug. Op dit moment zijn er 650 deelnemers en 45 chauffeurs. Maar de vraag naar ritten blijft stijgen. En daarom zoeken ze dus vrijwilligers bij ANWB Automaatje. Vrijwilligers krijgen erbij een vergoeding van 38 cent per kilometer. En elke rit maakt het verschil. Dan nog het weer. Op donderdag en vrijdag een mix van zon en wolken. En in het weekend is er volop zon. Er staat weinig wind. Het wordt tussen de 16 en de 28 graden. En tot zover het regionieuws. Lees meer via streekomroep56.nl. Volg onze socials. En we gaan verder dansen met Jonas Blue en Jamiroquai.

85 euro op doordeweekse dagen. En die kosten die kunnen oplopen tot 1100 euro op zaterdag. En vergeleken met vorig jaar zijn de trouwkosten in bijna alle gemeenten gestegen. Dan ben ik vooral heel erg benieuwd hoe ze dat hebben berekend. Nou, om daar antwoord op te geven, dat moet ik nog eventjes voor je uitzoeken. Maar er is dus daadwerkelijk onderzoek naar gedaan. En het volledige overzicht op streekomroep56.nl. En we galopperen ondertussen door de uitzending heen. Van dag naar dag. Dat doen we ook gewoon het hele jaar door. En over de dagen doorgesproken. Het internationale dag van het paard. Op fijnedagvan.nl kwam ik hem dus tegen op 11 juli. Dan staat het edele dier centraal. En omdat het belangrijk is om dus het edele dier te eren. En ook voor wat ze hebben gedaan voor de mensen en de mensheid. Is dus deze dag in het leven geroepen. En het gaat dus eigenlijk over het welzijn en ook de relatie tussen paard en mens. En dat viert dus 11 juli zo. Sorry, ik ben even aan het eten. Maar we galopperen gewoon lekker door de uitzending. In de thema dieren El Petit Bron, Project Uno.

En voordat ik het wil hebben over deze plaat, eerst nog eventjes excuses voor net. Ik weet gewoon niet wat er gebeurde. Misschien is het gewoon het feit dat ik zo laat aan het eten was, dat ik daardoor helemaal de kluts kwijtraakte. Maar ik had het dus net over 11 juli, internationale dag van het paard, om dus het edele dier in het zonnetje te zetten. En ook vooral in het bijzonder wat het edele dier, het machtige paard, dus voor ons heeft betekend. En dus Project Uno Daarna, El Tiburon. En zojuist hoorde je dus een plaat die ik 12 jaar geleden heb mogen horen met regelmaat bij Exact FM in Barendrecht. En nu heb ik hem mogen draaien bij Aalts Radio en Drechtstad FM. De super samenwerking tussen David Guetta, Afrojack en ook Nicki Minaj werkte verrassend goed. En ik heb nog zo'n super samenwerking voor je. Namelijk Afrika Bambaataa samen met UB40. En daarna gaan we over naar Cardi Rae Jepsen. Doet het gewoon solo. En dat doet ze nog steeds heel goed. I Really Like You.

Ja, ik ook van jou hoor, Carly Rae Jepsen. En zometeen laat ik je achter in de warme handen van Koos van Wijngaarden in het programma Silhouette. En anders de late avond waar je goed geïnformeerd de avond doorkomt. Of misschien wel zoals de waard is. Rol eigenlijk de dobbelsteen en je komt vanzelf achter het antwoord. Volgende week zelfde tijd, zelfde zender. Hopelijk nog strakker en beter. Ik laat je achter met Outlandish na Wait.

0: Muziek, informatie en Max Oosterwijk. Dit is Uurtje Max op Atos Radio en Drechtstad FM.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all. So sweet, so beautiful.

0: van 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 rijden, zo zei de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daardoor geen stroom konden krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Eerder zouden de treinen al vanaf 6:30 weer gaan rijden. Het is op dit moment nog onbekend of de treinen alweer rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen hebben gereden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt dus nog zeker tot 9:45. Maar kan nog langer duren. Het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelanden vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard had bezwaar tegen de bouw van het dorp net buiten Nieuwekerk aan de IJssel bij de A20 ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet, want Heijblom zat tot op het einde van de stemming gewoon nog in de zaal te wachten op haar installatie. Daarnaast door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Joan Nunnally 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet dan binnen 3 dagen betaald worden. Na eerste herinneringen volgt een boete van €35, zo meldt Omroep West. Sommige bestuurders zeiden nog nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen die herinneringen te hebben verstuurd. Daarom besloot de rechter de boetes te verscheuren. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt verder helder met temperaturen die dalen naar zo'n 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Een hele goede avond. Welkom bij de late avondshow. Het komende uur hoor je relaxe muziek om heerlijk bij te ontspannen, zo voor het slapen gaan. En afgewisseld met het laatste nieuwtjes en achtergronden uit de regio van Zuid-Holland. De show werd geopend door Dean Martin. The Door is Still Open to My Heart uit 1964. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent bij de late avondshow. Goed dat je luistert. Dit is Nina Simone, Mr. Bojangles uit 1971. Veel plezier met de late avond.

Waiting for a Girl Like You uit 1982. De band Foreigner was dat. En je luistert naar de late avondshow. Tot middernacht zijn we bij je met relaxe muziek en mooie onderwerpen. En wat blijft er heilig in een wereld vol verandering en onzekerheid? Nou, die vraag staat centraal in de tentoonstelling Sacred bij Open Art Exchange. Onze Herman de Bruin spreekt straks met Joke Bakker namens de Open Art Exchange, zit ze hier, over de bijzondere expositie met werk van drie hedendaagse Afrikaanse kunstenaars. Daar gaan ze het over hebben. Maar eerst Norah Jones met Sunrise uit 2004.

0: gaan praten over de nieuwe groepstentoonstelling bij Open Art Exchange. En dat doe ik met Joke Bakker en die is in de studio. Joke, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: De Open Art Exchange heeft altijd tentoonstellingen van Afrikaanse kunst. Deze keer weer?
1: Ja, deze keer weer.
0: Ja, altijd eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, daar zijn we echt specifiek.
0: Hoe vind je die kunstenaars dan? Via, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, nou, ik ga zelf ook wel 1 of 2 keer per jaar naar Afrika.
0: Okay.
1: Dus dan ga ik op zoek naar nieuwe studio's. En we zitten dan in bepaalde landen waar we veel kunstenaars kennen.
0: Ja.
1: Dit keer hebben we kunstenaars uit Benin, dacht ik. Uit Congo. Mm-hmm. En uit Togo.
0: Okay. Ja, ja. Dus echt ja. Afrikaanse kunst in Nederland, in Schiedam dus.
1: Ja. Ja, en een van de kunstenaars is ook in residentie geweest. Mm-hmm. De kunstenaar uit Benin. Dat was een sculpteur. Die heeft dan zeg maar voor een deel bij de sodafabriek gewerkt. Omdat daar heeft hij al het grove werk gedaan, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En daarna heeft hij het fijnere werk heeft hij bij ons afgemaakt.
0: Ja, ja. Dus er zijn ook mensen die komen hier dan om iets uit te werken.
1: Ja, dus we hebben nu... hij is 5 weken geweest hier of zo. Mm-hmm. En hij is... hij is maandag weer
0: teruggegaan. Ja, hij is weer vertrokken. Weer maar de tentoonstelling is er op dit moment al.
1: Ja.
0: De naam?
1: Ja, de naam van de tentoonstelling dit keer heet Sacred.
0: Ja.
1: Waar het over gaat is dat wij hebben de kunstenaars gevraagd om na te denken over wat... Ja, sacred of heilig. Hè? Wat voor hun belangrijk is, wat je wil beschermen. En wat belangrijk is, hoe zij ernaar kijken in hun leven of in hun omgeving. En ja, er zijn hele verschillende dingen uitgekomen. Dus we hebben 3 kunstenaars. Eigenlijk weer 3 verhalen, zeg maar. Mm-hmm. We hebben 1 kunstenaar die hier in residentie is geweest. Sebastian Boko. Die is een hele goede sculpteur. Die sculpt in hout, maar ook in andere materialen. Maar hij heeft voor ons in hout gewerkt. En hij heeft een soort beetje een semi-abstracte kunsten sculpturen gemaakt in hout... best wel groot ook. En voor een deel beschilderd. Die zijn afgeleid van de Geleden-maskers uit Benin. En dat zijn lichaamsmaskers. Dus geen maskers voor je gezicht, maar echt volledige maskers.
0: Ja.
1: En die beschermen het vrouwelijke en het kwetsbare in het leven, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat zijn hele mooie maskers geworden. En dat is Sebastian Boko. En dan hebben we daarnaast een kunstenaar uit Togo. Die heeft meer nagedacht over meer de spirituele connectie met de universe en met de ancestors en weet ik het. En die heeft een soort collages, sommige heel groot zelfs, van een soort kartonachtige lagen en papier op canvas. Ja, en een beetje natuurlijke tinten waarin zeg maar allerlei figuren. Dus dat is wel een beetje figuratief,
0: ja,
1: maar ook een beetje abstract. Wel heel mooi ook. En ook wat meer abstractere werken met allerlei soorten materialen. Ook kleine canvasjes. Die zijn ook heel, heel, heel leuk. Hij heeft een serie van 6 gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat eigenlijk over de spirituele connectie van de mens met de universe.
0: Ja.
1: En dan hebben we een derde kunstenaar. Een kunstenares.
0: Ja.
1: Dat is Rachel Malaika. En zij komt uit Congo, uit Kinshasa. En zij is van huis uit een fotografe, maar ze gebruikt haar fotografie ook om daar textiele werken mee te maken.
0: Okay.
1: Dus dan print ze die fotografie op textiel.
0: Ja.
1: En daarna gaat ze de context veranderen door allerlei textiele applicaties met kralen, met borduurwerk.
0: Dan worden het textiele werkvormen eigenlijk.
1: Ja, dan wordt het eigenlijk een textielwerk.
0: Ja, ja.
1: Dus die heeft 4 grote zelfportretten gemaakt. En die zijn ook te zien.
0: Ja. Mensen moeten zelf maar komen kijken. Want het is altijd lastig om uit te leggen wat er precies te zien is.
1: Ja.
0: Maar zelf kijken is handiger.
1: Ja. Er is weer heel veel variatie.
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel, heel leuk.
0: De tentoonstelling is er in ieder geval. Maar je had het in het voorgesprekje ook even over... jullie gaan wel een extra event doen.
1: Ja. Ja.
0: Als
1: ja,
0: we daarover gaan beginnen, dan kom ik zo bij je terug. Want we doen even muziek en dan kom ik zo terug over dat extra event.
1: Ja, dat is goed.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

klinken ze toch lekker, die chansons van toen. 1979, Julien Clerc met Ça, Romance, Om un rêve d'enfant. Hoop, een nieuw begin en het geloof in een betere toekomst. Daar gaat het liedje over. We gaan straks nog een keer schakelen naar Herman de Bruin. Hij was nog niet klaar met zijn gesprek met Jocke Bakker, want ze hebben ook nog een evenement al daar. En daar gaan ze het straks nog over hebben. Na Ricky Martin, She's All I Ever Had.

0: praat met Joke Bakker over Sacred, de nieuwe groepstentoonstelling bij Open Art Exchange. En we hadden het ook al over een extra event wat je graag wilde promoten.
1: Ja. Want onze oorspronkelijke opening van de Sacred tentoonstelling was een klein beetje in het water gevallen door de hittegolf. En we wilden dus sowieso een extra event doen. Maar er was ook een extra event. En dat is het African Food Festival. Het African Food Festival wordt jaarlijks gehouden in Rotterdam in het Museumpark. Iets van 's middags en 's avonds. Dus van 1 uur 's middags dacht ik tot 11 uur 's avonds. En dat is heel leuk. Want dan daar worden allerlei eten uit Afrika en muziek. En allerlei dingen worden
0: de
1: daar.
0: Cultuur uit Afrika
1: de cultuur uit Afrika wordt daarin gepromoot. En zij hebben gevraagd aan ons of wij een tentoonstelling wilden inrichten op het Food Festival.
0: Okay.
1: Dus we hebben daar, het Food Festival is dan op zaterdag en zondag 18 en 19 juli.
0: Ja.
1: Maar wij gaan dan een soort pre-eventje doen bij Open Art Exchange. Op vrijdagavond. Dus dan gaan we eigenlijk al een beetje beginnen. En dan gaan we ons eigen mini-food festivaletje bij Open Art Exchange houden. Enerzijds om ook zeker de tentoonstelling bij ons te promoten.
0: Ja.
1: En anderzijds om de kunstenaars die in het Food Festival in het Museumpark staan. Omdat daar ook een selectie van werken ook bij ons op te hangen in de kleine ruimte. En dan gaan wij zelf ook een selectie van food, dus kleine hapjes uit die landen van de tent van de kunstenaars die uit die landen komen, kunnen mensen voorproeven.
0: Kunnen mensen voorproeven, ja. En ben je dan ook zelf op het Food Festival aanwezig de volgende dag?
1: Ja.
0: Met ook kunst?
1: Ja, we zijn op kunst. We hebben iets van 8 muren. Dus het zijn eigenlijk dubbele panelen. Dus we hebben 6 panelen, 3 panelen. Dus 6 voor 6 kanten. Dus 6 muurtjes. En daar gaan we ook 6 kunstenaars op laten zien.
0: Okay, dus ook op dat Food Festival is Afrikaanse kunst te zien?
1: Ja. Begrijp dus het is eigenlijk een soort dubbel eventje. Dus we dan op vrijdagavond gaan we dan open, zeg maar, met onze eigen, met een soort van de sneak preview, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan op het Food Festival zelf, dan staan we daar ook.
0: Ja. En Sacred is dan ook nog te zien.
1: Ja, en Sacred is ook nog te zien met de kunstenaars van de kunst van Sebastian Boko. Dat zijn houten sculpturen. En dan de textiele werken van Rachel Malaika. En dan Thierry Tometi uit Togo met de collages.
0: Ja. Mensen moeten het zelf blijven komen bekijken, zei ik al. Want dat is altijd beter dan dat je erover kan praten.
1: Het is wel trouwens op vrijdagavond. Hè, preselectie vindt. Dus op vrijdagavond is het dan van 5 tot 7. Dat we dan die sneak preview doen.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook een borrel en
0: hoort
1: en
0: er allemaal
1: hapjes.
0: Bij.
1: En dat hoort er allemaal bij. Ja.
0: Misschien kunnen mensen het beste even op de website kijken. Want daar staat het denk ik allemaal op.
1: Ja, het staat bij ons op de website www.openartexchange.com. En het African Food Festival heeft een eigen website.
0: African Food Festival Rotterdam.
1: AfricanFoodFestival.nl. African Food Festival, allemaal aan elkaar.nl.
0: Oké, dan kom je daar terecht. Maar kijk ook even bij Open Art Exchange. Dan kom je dat allemaal tegen. En gewoon gezellig naar Open Art Exchange toe gaan. Dat is natuurlijk het beste om te doen.
1: Ja, je kunt ook elke dag gewoon woensdag tot zaterdag kun je van tussen 10 en 5 bij ons terecht.
0: Dat is in ieder geval
1: duidelijk. Dat kan sowieso.
0: Joke Bakker, dank voor het gesprek en heel veel succes. Ook wel plezier tijdens de tentoonstelling. En zeker met dat extra event wat jullie dan halverwege juli nog hebben.

0: met Testament van Boudewijn de Groot natuurlijk. Uit 2019 een live versie. Daarvoor de Kinks met Supersonic Rocket Ship uit 1972. Met een blik, aanraking of kus lijkt alles te veranderen. Zoom, Fat Larry's Band uit 1982.
1: Tot middernacht, de late avond met

Met regenboogvlechten zorgt ze voor magie in vele kinderlevens. Delia Tietre. We gaan straks met haar praten. Althans, Herman de Bruin doet dat. Na U2 met Ordinary Love uit 2013.

0: Ik ga praten met Delia Tietre. Ze is mijn gast in de studio en ze doet van alles met kinderen. Maar ze heeft ook nog een ander vak, maar dat horen we zo. Delia, welkom.
1: Dank u wel.
0: We zijn begonnen met regenboogvlechten, want dat was waar de redactie op aansloeg. Wat zijn regenboogvlechten? Want daar doe je wat mee, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Al heel lang?
1: Nu, professioneel, zeg maar dik een jaar. Maar vlechten doe ik al, weet ik, zolang ik al me kan herinneren.
0: Ja, met de kinderen thuis ook zelf.
1: Precies, ja.
0: Ja. Want je hebt 1 dochter meegebracht in de studio.
1: Klopt, ja. 1 dochter, dat is Amisha. Dat is Amisha. Mijn jongste dochter.
0: Ja, die zit hier erbij, hè. En die geeft je ook allerlei adviezen. Als ze zitten bij de kan de luisteraar niet zien, maar die geeft dan gebaren van ja, dit en dat. En dan heb jij het meteen door wat ze bedoelt.
1: Ja, precies. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat zij ook meedenkt. Omdat dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Want het is ook wel een beetje een familieonderneming. Dus zij heeft bijvoorbeeld bedacht dat wij de glittertattoos erbij doen naast de vlechten.
0: Oké, ja, ik zie dat ze er heel trots op is.
1: En terecht.
0: Ja, ze zegt ja, ze knikt ja, dus dat komt allemaal goed. Maar ja, dit is een vak wat je niet altijd hebt uitgeoefend. En wat je naast een ander vak doet. Want ik zag ergens staan dat je apotheker bent.
1: Dat klopt ook.
0: Dat is
1: ook
0: een heel ander vak.
1: Heel anders inderdaad. Dus het is leuk om zo creatief bezig te zijn naast dat wetenschappelijke als apotheker.
0: Ja, apotheker is ook nog een plezierig vak om uit te oefenen.
1: Ik vind het heel interessant en ik ben dan vooral wetenschapsredacteur.
0: Oh.
1: Dus ik schrijf voor het apothekersvakblad, het farmaceutisch weekblad, als apotheker. Ja.
0: Dus je bent al heel lang daarmee bezig. Maar dan werk je niet met je handen.
1: Daar werk ik, typen vooral met mijn handen.
0: Ja, typen, ja. Maar wat je nu doet, daarnaast, dat is dus dat vlechten. Dat moet je gewoon met je vingers en met je handen doen.
1: Met je vingers, je moet er zijn, actief.
0: Ja.
1: Is heel anders inderdaad. Maar dat vind ik juist een hele leuke afwisseling.
0: Ja, precies. Dat is wel heel belangrijk. Maar je bent toch gewoon apotheker in bedrijf?
1: Nee, ik ben dus geen apotheker in bedrijf. Nee.
0: Dat schrijven doe je dus eigenlijk?
1: Ik doe dat schrijven als apotheker, ja.
0: Maar je hebt wel een apothekersopleiding genomen.
1: Ja, ik ben dus nu, hoe lang geleden? 20 jaar geleden. Ik zeg het heel zacht. Afgestudeerd. Ik heb farmacie gestudeerd in Utrecht.
0: Ja.
1: Als je dan bent afgestudeerd en je bent apotheker, heel veel mensen denken, oh, dan ga je in de apotheek staan, de openbare apotheek. Maar je kan nog veel meer doen met die kennis.
0: Ja.
1: En dus ik heb gekeken naar wat je nog meer kan doen met die kennis.
0: En dat is schrijven voor een apothekersvakblad.
1: Ja, en patiënteninformatie heb ik ook heel lang geschreven.
0: Oh, oké. Van alle markten thuis is eigenlijk wat het apothekersvak betreft en het genezingsvak.
1: Nou, zeker. Ik vond het gewoon heel interessant van hoe werkt het menselijk lichaam en hoe kan je mensen gezond houden en hoe kan je ook informatie overbrengen naar anderen. En dat vond ik gewoon heel leuk.
0: Ja, precies. Dus maar het is wel een heel ander vak dan wat je nu ook met de kinderen doet. De regenboogvlecht.
1: Ja,
0: zeker. Je zou bijna denken dat je kapper zou geweest zijn. Dat dacht ik eerst in het begin.
1: Ja, ik kan me dat voorstellen. Maar ik vind ook echt, een kapper is ook echt een vak. Ja. En dat is wat ik ook echt niet ben. Ik ben geen kapper. Ik ben echt meer een entertainer.
0: Ja. Want je gebruikt het haar wel, maar je doet er extra haar in.
1: Precies, ik doe er extra haar in. En dat wordt een mooi... Een mooie haarcreatie maken we dan. Maar ik zal niet het haar gaan wassen of...
0: Nee, precies. Je werkt niet met het haar zelf. Je gebruikt het om die vlechten in te doen.
1: Precies,
0: ja. Als mensen daar meer over willen weten of zeggen, nou, voor mijn feestje heb ik wel eens iets anders nodig dan pannenkoeken bakken.
1: Nou, dan zou ik zeggen, hartstikke leuk. Neem vooral contact op. Ik ben makkelijk via Instagram te bereiken. Onze Instagram heet regenboogvlechten. En anders mailen naar regenboogvlechten@gmail.com. En op TikTok zit ik nog niet echt. Nee.
0: Kijk, je dochter geeft weer adviezen van, zou je dat ook niet gaan doen?
1: Ja, dat is misschien iets wat we ook nog moeten doen, ja.
0: Ja.
1: Maar de tijd, hè? Dus soms moeten we keuzes maken. En dat dan kijk ik ook gewoon vooral van, wat vinden we leuk?
0: Ja, maar ik begrijp al dat je een hele goede adviseur hebt.
1: Nou, zeker.
0: Hoe heet ze ook alweer? Ook
1: Amisha.
0: Amisha,
1: dus
0: ja.
1: Dat is een ondernemer in de dop.
0: Nou, dat gaat nog wat worden in de toekomst, Amisha. Dank voor het gesprek, Amisha en Delia.
2: En jij ook, dankjewel, Herman de Bruin, voor jouw bijdrage vanavond in de late avondshow. Ja, het zit er bijna op. Of het zit er eigenlijk al op. Nog één liedje ga ik voor je draaien. Donderdag 9 juli. Morgen al vrijdag. Er zit hier Alfred Blokhuis in de studio. Met ook weer drie lekkerste muziek. En mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. We hebben ook een website. www.delateavond.nl. Daar kan je ook alle uitzendingen terugluisteren. En daar vind je ook alle informatie over dit programma. En hebben we ook een Facebookpagina. Ik ga je wel tussenwensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. En ik vond het fijn dat je erbij was tot maandagavond. Dit is Warren Alex met Eternity uit 2025. Hear the clock ticking on the wall.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 rijden, zo zei de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daardoor geen stroom konden krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Eerder zouden de treinen al vanaf 6:30 weer gaan rijden. Het is op dit moment nog onbekend of de treinen alweer rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen hebben gereden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt dus nog zeker tot 9:45. Maar kan nog langer duren. Het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelanden vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard had bezwaar tegen de bouw van het dorp net buiten Nieuwekerk aan den IJssel bij de A20 ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet, want Heijblom zat tot op het einde van de stemming gewoon nog in de zaal te wachten op haar installatie. Daarnaast door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Joan Nunnally 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet dan binnen 3 dagen betaald worden. Na eerste herinneringen volgt een boete van €35, zo meldt Omroep West. Sommige bestuurders zeiden nog nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen die herinneringen te hebben verstuurd. Daarom besloot de rechter de boetes te verscheuren. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt verder helder met temperaturen die dalen naar zo'n 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

0: van 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 rijden, zo zei de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daardoor geen stroom konden krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Eerder zouden de treinen al vanaf 6:30 weer gaan rijden. Het is op dit moment nog onbekend of de treinen alweer rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen hebben gereden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt dus nog zeker tot 9:45. Maar kan nog langer duren. Het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelanden vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard had bezwaar tegen de bouw van het dorp net buiten Nieuwekerk aan de IJssel bij de A20 ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet, want Heijblom zat tot op het einde van de stemming gewoon nog in de zaal te wachten op haar installatie. Daarnaast ze door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Joan Nunnally 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet dan binnen 3 dagen betaald worden. Na eerste herinneringen volgt een boete van €35, zo meldt Omroep West. Sommige bestuurders zeiden nog nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen die herinneringen te hebben verstuurd. Daarom besloot de rechter de boetes te verscheuren. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt verder helder met temperaturen die dalen naar zo'n 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: van 2 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 rijden, zo zei de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daardoor geen stroom konden krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Eerder zouden de treinen al vanaf 6:30 weer gaan rijden. Het is op dit moment nog onbekend of de treinen alweer rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen hebben gereden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt dus nog zeker tot 9:45. Maar kan nog